0: donker zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
4: My Erica.

0: En de wintertiet gaat in over een maand. Dat zei ik maar even, want Cher die had een alvast zin in. If I could turn back time with that, van Cher.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Ja, ik hou daarvan. Dan kijken de kinderen mij aan van, jeetje, wat doet die juf nou weer? Maar ja, dat maakt het leuk.
0: Ja, zelfs de juf docht mij met een boetenbordje van de band. Want het is net alleen leuk, het is echt belangrijk. Daar staat meer hoor in Friesland van de Moorn. En we praten echt met de bronwacht. Want bij alle Friese kazernes, daar komen, of hing je al, camera's.
4: Ja, wij zeggen dat criminelen die wollen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
0: Ja, dat is toch triest dat het nodig is. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zeg dat Jan Theo ook al goedemorgen stuurt. Twee adressen in Limburg en dan weekend stuurt hij. Jaap en Tjalkie, die ben ik al wekker, sturen goedemorgen. Jouw drie dat stuurt de lijn 84. Naar Assenta, zit op een bus. En eens even zien, de eerste koffieplaten die kom ik alweer binnen. Status quo, whatever you want, zeg ik. En Jon Jaap, die wil graag wat jaren van de Pink Floyd, die zit in Rotterdam met kwatten. De Pink Floyd Project. Nou, dat is lekker aardig.
5: Klinkt leuk.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nou, ik hoor je morgen, Isa.
5: Ja, bedankt. Ja, ik ben er ook weer bij. Ja, want krijgen we in het noorden meer vuurwerk te zien dan in de rest van het Nederlands? Minder natuurlijk al je druk dwaande bij de vergunningen uit de Jan. Wer wol, wer net. En als nog op vakantie gist en door vleerst via Schiphol, dan is het ook wel goed om aanzienlijk goed op te letten.
0: Ja, een stukje service.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je wordt blote droeg, maar van de mooie wolken en zinnen en een matige en vrij krachtige noordwestenwind. Van de middag komt er zinnen erbij, door de bewolking heen. De wind is zwak matig, het wordt een graad als zontje, je wordt.

0: Clouseau en Louise.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Om inbraken in bronwachtkazernes te keren, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. En bij gewoon de stelen van die camerabeelden. En daarbij moet voorkomen worden dat inbrekers dure bronwachtark meenemen kennen. Heel dit vaker wordt dat stellen. En dat zei Jelle Zeil van de bronwacht.
3: We hadden in Friesland nog net hoorn, maar we zagen in Nederland 80 inbraken, nu al dit jaar. Dus wij rieden dus taal op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's plaatst bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net alle jaren hier in bier natuurlijk, dat zie je wel begrippen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
4: En heb je ook enig idee waarom dat die criminelen daar zo gek op binnen?
3: Nou, wij denken, en dat weten wij wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit auto's te knippen, of voor, het is zwier gereedschap, dat we daarvoor voor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen openbreken. Dus rampkraken, er worden winkels mee openbrutsen en daar kun je dat spul ook verbruiken.
4: Hoe groot zou de scheer wijzen als het gereedschap meenam wordt?
3: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwier gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
4: Ja, maar de camera die is dan connecten met de meldkamer. Dus stel ik wel weer inbreken, zou zeggen dat dan live, zeg maar?
3: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
4: Ja, nu heb je natuurlijk al orenmaatregelen. Ik snap dat je net alles vertellen kan, maar kun je er iets over zeggen?
3: Nou, ik wilde net de follower zeggen, ik wil net iemand op gedachten brengen. Maar het doel is om die inbraken te voorkomen, om ze te vertragen en om de opsporing, als het dan wel bad, om ze dan die zo goed mogelijk dwan te kennen. Dus daar ben ik maatregels op
4: Baseerd,
3: dat wie het wordt. Ja, op baseerd, ja.
4: Nee, duidelijk. Is al bekend hoe lang die camera's staan blijven?
3: Nou, we zullen eerst de takkomende man even oren om te zien van hey, hoe lang doen we dit? En dan zullen we ook, want het is een tijdelijke maatregel, van hoe kunnen we oren maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kennen.
1: De media van de moor.
0: Isa, het Nijse Dore Media.
5: Ja, goeiemorgen. De meeste gemeenten die zullen dit hier bij de komende jaarwisseling, die er natuurlijk krijgt wat oors uitschut als dat bewend binnen. Maar de meeste gemeenten zullen geen ontheffing, Jan, voor het afsteken van vuurwerk voor verenigingen en stichtingen. En nu.nl had er verder onderzoek naar die in. Maar de meesten in Noorden, die mij misschien iets meer blied wezen. Want er binnen ook wel gemeenten die wilden intentie hebben om ontheffingen te verliezen. En die lezen vooral in het man van Uslan.
0: Oh.
5: Nou, dat is dan weer toch mijn naam. Ja. Mijn naam. Nou weet ik volgens mij dat wij zelfs extra een kaart zien hier. Wie nog een paar gemeenten bij u die nog geen kaart maken hier. Maar volgens mij ben ik wel een soort T-shirt-stadion. En ik wil een paar eilanden uit mijn holle. Nou ja, die dat wil toch, hè?
0: Ik wil een soort gemeenten die het eigenlijk op varhonnels zijn van ja, dit is leuk wat ze nou bedenken in Den Haag. Maar dat is zo'n administratie en papierwerk. Om dat nou nog even voor elkaar te krijgen. Nou, daar beginnen we het hier.
5: Volgens mij toch een soort termetek net. Want nee. Dan wanneer dost iemand dan vol en wanneer de oor net. Dus ja, een heel soort gemeenten in geen gedoe, dan doen we niemand. Maar nee. Doe krijgt ook wel iets grappigs in Twente, volgens mij.
0: Ja, ik zie dat een Twentse gemeente had op varhonnels zijn, wijk Dogen. Nou. Dat je op varhonnels of ze, hè, er komt een eigen regel.
5: Dat is toch mooi mijn naam.
0: Maar hoe zit dit onderhouden?
5: Welke gemeente is het?
0: Ja, dat heb ik dan net.
5: Nou, hoe ze dan? Dan kan iedereen daarin, hè, als ze vuurwerk afsteken willen. Want daar maakt het dus al je net een heel soort uit.
0: Een soort Project X haast niet.
5: Ja, misschien wat we toch maar net sissen. Nou ja, er ben ik nog wel een soort gemeente die het dus nog net weten. En die besluiten komende weken over, hoe en wat. En ga je nog naar Schiphol of ga je nog op vakantie en vlieg je dan via Schiphol, wat natuurlijk een soort mensen kan doggen, dan is het wel goed om even op te letten. En vooral als je buiten Europa ging, of in elk geval land waar je een paspoort voor nodig hadden. Want op Schiphol werk je ze mij een digitale grensbewaking, een nieuw systeem, en dat is de Entry-Exit System. En dat moet Europa veiliger maken, terroristen afschrikken, ongewenste vreemdelingen weren en valse paspoorten opsporen. En dat is, nou ja, volgens mij een nijding. Dan was het bij die holle vast in en die scant het dan. En nou ja, dan gaat die iepen. Als die paspoort erin had, dat checkt hij dan al eer. Maar ja, dat zorgt voor hege wachting. Vooral in september. Het is eigenlijk vooral diep rood. Maar hier en daar een plukje oranje. Hmm. Nou, als dat is het op Schiphol, dan is het net positief. En het gaat dan vooral om de wachttijden bij de paspoortbalies in de aankomsthallen en voor overstappers. En dat dag na dag loopt dat op tot ver boven een uur. En dan lees ik dit en dan denk ik, ja, nou vleer ik snij naar Schotland.
0: Ja.
5: Nou ja, en dan de vertrekhal is dan net zo erg, maar dan komt stek weer om.
0: Ja.
5: Dus ja. Denk ik, nou.
0: Leuk.
5: Hopelijk valt het een beetje daar. En ja, het had best lang worden voordat dit systeem er weer in. 2022 moest het eind al invierd worden. Maar nou, het had wat langer worden. Maar ja, net systeem daar dus die lange oren in. Werkt het nog steeds net heel dalse als mat. Dus ik hoop dat ze er misschien nog iets ontwangen in. Want anders bloot het naar trok in.
0: Met een Windows update of zo.
5: Ja. ik had er zelfs niet verstand van. Maar
0: ja. Zes het maar. Goed, ik zei het al, er komen al wel mooi wat koffieplaatjes binnen. Poison van Alice Cooper, wordt onverregen terug Jelke. Jon Jaap die zit dus bij Pink Floyd. En die zei het, keer ik even Hey You van het album The Wall draaien. Status Quo, Whatever You Want, vindt het onverregen. Nou, heel wat mooie platen dus al. Als ik nog ideeën op platen die stok graag jaren was bij de koffie. Ik zou zeggen, stuur die maar even terug. En dan komt die aanstaande misschien wel voorbij.

0: Crystal Ball.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Mijn gastlessen, excursies, lespakketten en natuur in de klasse bezoek het organisatie Groen Doen om het onderwijs in het zuidwesten van de provincie naar een heger niveau te tillen. Dit kwalier viert de organisatie het 15-jarig jubileum. En Maaike Kloetstra, die is van Groen Doen, zei dat Squan een protocolet had van die extra hulp.
3: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Friese Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur- in de klasprojecten.
0: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
3: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks. Gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
4: Komt de buis nog.
0: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
3: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier mee kan, het echt kan ervaren.

0: Van tevoren hebben ze dus in de klas hebben ze daar door middel van een boek en een verhaal hebben ze daar toelichting voor gekregen van hey, wat heb je daar dan voor nodig? En nu kunnen ze echt met hun eigen fantasie kunnen ze het heel concreet maken. En dat is bij kleuters heel spelende wijs leren is heel erg belangrijk.
1: De verf is al in het net echt, hoor.
2: Dat moeten we halen bij een winkel.
0: Ja, we moeten ook een beetje fantasie gebruiken natuurlijk. Hè? Dat, het is ook belangrijk om de fantasie te prikkelen. En op deze manier, volgens mij, weten de kinderen heel prima zelf verf te creëren. Ik zie er genoeg met een kwast rondlopen inmiddels.
3: En dat zei het Maaike Kloetstra van het Natuur- en Dorsemus Educatiecentrum Groen Doen. Zijn verslaggever Niek Wassink van streekomroep RTV Spannenburg. De hofleverancier had daar een mooie plaat in. Stuart van Alice Cooper. Dit is Poison.

0: De vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ginder in de vol. En er begint nice maken is ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jelverson. Ja, het is net iets van het waard. Het is wel iets van Isa Visser, mij het Nijs. Het
5: goeiemon.
6: Ja, goeiemon.
5: Meer dan 100 huishoudens in Zuidwest-Friesland hebben gisteren urenlang zonder stroom zitten. Troch een stroomstoring kreeg poppen snits. Dat warpen Deersum, Gouw, Goinga, Ovingawier, Skeernegautum en Sibrandaborn hier in de les van. De oorzaak van de steuring is nog net bekend. Om inbraken in brandwachtkazernes tjin te gaan, komen bij alle Friese brandwachtkazernes camera's te hingen. Daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers een dure brandwachtgereedschap meenemen, zei Jelle Seil van de brandwacht.
7: Nou ja, wij gebruiken dat spul om mensen te redden uit auto's. En dat is dat kist ik gebruiken voor andere dingen. Dus kist winkels maar hier breken en juweliers en ramkraken en neem maar op. En dat is natuurlijk net wat voor bestemd is. En wij zijn wel voor brukenkist, zeg maar.
5: Behalve de camera's binnen de meer maatregels troffen om inbrekkers te ontmoedigen, maar welke dat binnen wil de brandwacht net sissen. De eerste nijkommer had hij meld voor de statenverkiezingen van komend jaar. Colin de Beer van Skielge wil meedwan bij de partij Leefbaar Friesland. De Beer is nodig iets lid voor Leefbaar te Schelling. Dat is de grutste partij van het eiland. De Beer denkt dat het een grutte plus wijze zou om ook provinciaal actief te worden. De grutste oppositiepartij van Friesland, de PvdA, is tige kritisch op de omjouwingsvisie van het provinciebestuur. Die is viste te onduidelijk, zei statenlid Christa Oosterbaan.
8: Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die wij maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
5: Het provinciale parlement had juist de hele midden en de hele jong praat over de plan van het provinciebestuur.
4: Isa, dank u wel. Nou, is wel tijd voor het waar. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen.
4: Ik ben heel benijd. Hoe zetten we deze duit in?
9: Nou, helder. Tenminste, ik kreeg even boeten en ik zei, de sterren nog heel goed. En ja, ik heb geen wolkje in de loft meer, Schenken. Ik weet dat er alleen nog in het noordeerste dat daar nog wel een beetje bewolking zit. Want een oerelien schoot er ik nog wel eens een licht buik oer de provincie. Maar dat lost nou alle keer op. Of dat schoot alle keer naar het eerste tafut. En no zet die alkoholing ik goed in. Op gewoon plakken of in elk geval in Siegerswaard, daar is het kwik nou krekt onder de 10 graden doken. Daar is het nou 9,8 graden. Friese Pijlen stiet nog op 10,7. Akkrum het tot 10,1 op de thermometer steen. Dan waar 12,1. En Laaksum dan 13,4. Dwaim zit op 13,7. En 14 en een hele graad is het nou nog op Vlieland. Maar wat ik nou ik zeg is dat die wien Poppeland vrijwel fut valt. Er zit dan wel wat wien in het kustgebied. Wien krijgt 4 stiet nog op Vlieland en ik roen het Lauwersmar en het Ameland is die het nog wel een volle size. Maar dat wienfield dat scoot nou naar het eerste tafut en dan zakken te komen de oren de wien. Ik in die gebieden wel stadig gewoon wat aan. Dus het wordt alweer wat kalmer en het is dus helder waar. Nou, verder, Joert, ik heb verwacht dat de zin hem een heel soort schijnlitte zilder zullen wat vreunlijke stapelwolken bijkomen. En van de medie zilder ik zeker wel wat bewolking op hichten bijkomen. Maar ja, die noordwestelijke wind die stiert er dan wel heel tiert. Die zakken dan wel hierondal aan. En ik denk dat als je in de lijten zit en in de zinnen, dat het dan echt heel noffelijk onvielen kan. Maar boeten die lijten om, dus in de wien, dan hebben we een temperatuur te pakken van zo'n zegtje en zandje graden als maximum. Nou, verder jong en vannacht. Nou, dus komt jong, ik amper wien te steen. Die wien die valt aan, is heel fut. En die zie ik het ik als een stadig gewoon wat meer het zuidelijk of het zuiden op. Ja, en dan komt ik heel stadig gewoon die wat warmere luchthuiskant op. Maar daar profiteren we morgen eigenlijk pas van. Want mij deze helder heldere omstandigheden. Wol wat hege wolkenvelden. En via de droeg waar. Hellen we vannacht dus echt wel legere minimumtemperatuur. En ik heb het nou nog steen op een graad als 5.
4: Oké, dan kunnen we voorzichtig een monsje nek. En volgens mij, tenminste, op de vind ik in dat morgen een opmaat van het weekend is. Lijkt het dat helemaal niet zo raar, hè?
9: Nee, morgen wordt, dat is eigenlijk al de hele weekend bekend. Is dat morgen dan wel echt de knapste dag van de hele weekend wordt. Echt een hele mooie naaizimmerdij. Noffelijke omstandigheden, maar een zuidelijke onvier. Dus die het echt een koelte van windkracht 12 ont maximaal fjouwer. Nou, fjouwer die stiert dan echt uit op Vlieland en Skielge. Via de Boppelan is echt een kalme wien. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. Eigenlijk kan ik wel zinnen volop zinnenskien waar. Ja, en dat smiet dan temperaturen op van een jochentje naar 20 graden. Maar voor het gevoel zou het nog wel eens wat warmer onvielen kennen. En zeker niet naar in van de dij, want die warmere lucht, ja, dat moet even op gang komen. Maar zij in de midden, dan hebben we echt heel, heel noffelijke naaizimmer waar. Ja.
4: En dan zetten we dat weekend ook wel terug, volgens mij.
9: We hebben op sneeuw en de wolken krijgen maar wat bewolking. Een hele zwakke steuring, of in elk geval. Het gaat nou nog echt om een keldfront. Wat om een hele grote lege drukke biert hing het. Dat nou eigenlijk nog zuidwestelijk van IJsland leidt. Dat wij echt onder invloed van hege druk steen. Ja, verpietert die steuring eigenlijk hier en daar eigenlijk precies op tiert. Want zodra dat het buisboppen lang komt, dan hebben we daar alleen nog de bewolking nog van. Maar zoals het nou liet, zal ik sneeuwen heel dat droeg bloeien. Trog invloed dus van het hege druk dat jou het gewoon genacht zien gas. En verder, ja, die zwakke steuring die zorgt er dan wel voor dat die wind dan even omgeert naar het maat ontmaat. Eerst maar het bloed zwak ontmatig. Een jochtje graden op sneeuwen. Maar 20 graden heb ik alweer voor de snijsteen. Maar dan ik droeg omstandigheden. Een afwisseling van wolken en zinnen. Maar dan weer die zuidelijke streming op menje. Ja, dan liet het de steurings wel echt dichterbij beziek je te komen. Als we het dan heel dat droeg hadden, dat is nog even de vraag. Maar ik dan stier 20 graden op de thermometer. Dus ja, die nijzimmer die zit er toch echt wel lekker rond te komen.
4: Nou, dat is toch mooi nijzimmer, ze daar hem uiteinde zetten.
9: Zo is het.
4: Ditke, dankjewel.
9: Hey, ontazend.

0: Kiki D en I've Got the Music in Me.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Mensen zullen minder vaak in de auto stappen en vaker maar de trein gaan, of liever nog maar de fiets, dat zei het Friese provinciebestuur. Deputaire Matthijs de Vries die wiest op het zogenaamde STOMP-principe dat Dorsum mobiliteit centraal stelt. Dealauto's die binnen het rek belangrijk bij. En daarom stelt de Vries daar ook tak om hier weer een flinke subsidie van beschikbaar, want we moeten STOMP doen, zei het er. En hij leidt zelfs uit werd het vasteerd. STOMP als in T-O-E-M-P. Ja, ik denk, ze is het allemaal even.
3: Dat steert voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service of een privéauto.
4: En dan is de privéauto de laatste optie?
3: Ja, dat is de basis van het STOM-principe. Het STOM-principe gaat echt uit van hoe kunnen we nou Dorsum, maar ook op een evenwichtige manier van A naar B komen. En dit principe wordt al hanteerd door tal van gemeenten en andere provincies. En dat doen wij nou in de provinciale omjouwingsvisie, zetten wij dat er nou ook in. Het is een denkrichting, hè? Dus het is net een wet van meden en persen. Je moet eerst stappen, dan trappen en dan het IPMB4 aan het eind. Maar weet je ook dat tal van mensen verlet hebben van een auto op het platteland. Maar het is wel een principe om daarin terug te ontwikkelen naar in de komende jaren richting 2050.
4: Maar een hoop Lietse dwapen in Friesland. Dus ben ik dwapen bij. Ja, er komt net al te vaak een bus.
3: Klopt. En daarom heb ik het principe. Hè. Dus we beginnen met stappen, trappen. Dat principe. IPMB 4 is net op alle plakken. Dus wij maken action als provincie. Van hoe doe je dat nou? Die bereikbaarheid. Hoe krijg je dat nou op orde? Nou, bij Gelieks. De programma Friesland Onderwijs. Verlenen hier echt meer dan 1 miljoen. IP stelt voor deelauto's. Wijkauto's. Duo fietsen, een pontje, al tal van zaken hebben wij ook subsidieerd om echt die beweging op gang te krijgen. En dat zullen we nou echt bij Gleeks een dwarp als Teens, wat echt gebruik maken had van die subsidie. En die zeiden ze nou echt, ja, maar er binnen een aantal mensen die zeiden ze hun tweede auto op. Er bleef er nog wel een auto om, maar dan kunnen we echt van die deelauto gebruik maken. Dus het is mobility as a service, dus de kist het al jaar inzetten en het is een denkrichting en die ontwikkeling willen we inzetten in de als provincie.
4: Je zorgt dat het al in meer Lietse dwarpen baat, dat er een dealauto komt.
3: Ja, dat klopt. Dat is in de Trienwoorden, dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert, dat is in een dwarp als Tingens, dat is in Burgum, maar de Burgermobiel. Er zijn een tal van voorbeelden bij en dat slag het en de shustek dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen ek eind november met een tweede IP-stelling van rond zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk iets bieden. 90% subsidie van u als provincie, dus dat is echt dikke stiepen. En dan mag zelf 10% realiseren.
4: En verwacht je dat op die manier het auto, dat je de Friezen uit de auto krijgt?
3: Ja, het is net alleen nog dat we de auto, dat alle Friezen uit de auto matten. Daarom is dit echt natuurlijk als de laatste stap echt gewoon de auto. Alleen nog, we zeggen bijvoorbeeld in stedelijk gebied, als een gemeente als Ljouwert, dat daar het STOM-principe natuurlijk heel goed in te zetten valt. En dan kun je mogelijk echt wel met minder auto's. In het landelijke gebied zal dat echt nog wel een beweging wijzen de komende jaren. Maar de publieke mobiliteit, zoals het neemt in Nederland, ja, die verroert heel hut. Dus de bus, zoals het nou is, zal in 2020.

0: Sting wie dat?
1: An Englishman in New York.
2: Friesland van de Moorn.
1: Theater De Bres in Ljouwt gaat een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale pont onder de Schoolstraat wordt de nije pinakel ontbleerd. Het gebouw dat stamt uit 1886 en wordt ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riek versierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeie morgen.
3: Goedemorgen en goedemorgen.
1: Ja, je hoort aan de ontbleerding. Waarom wie het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
3: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
1: Ja, ik denk dat het zo meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opzieken. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
3: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinakel is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen en van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
1: Ja, dus de verkeling van de kers op de taart, die klopt in dit geval. Het zit echt helemaal bobop dus.
3: Ja. Ja, eigenlijk een soort, nu leek het een schoorsteentje te zijn, maar eigenlijk was dat de plek waar het oorspronkelijke pinakel ook stond.
1: En dan ben ik wel benijd, hoe je dan zo vier komen dat je denkt van, nou, dat historische element, dat moeten we over ombrengen.
3: Nou, we hebben een collega en die is daar heel goed in. Die heeft op een aantal plekken in Leeuwarden al hele bijzondere dingen teruggebracht. Kun je denken aan gevelstenen, maar ook aan bijvoorbeeld de klok in het gebouw aan de Wiebrand en Geeststraat in het Gabberma Gasthuis. Hij heeft daar heel veel kijk op, hij voelt daar heel veel liefde voor. En bedenkt dan dat soort dingen. En samen met de gemeente wordt er dan altijd gekeken van, mag dit, kan dit? En in dit geval was de gemeente direct bereid om ook mee te helpen om te onderzoeken. Toen zijn ze gaan kijken, want er was een foto van 1952, is misschien leuk om te vertellen, waar het pinakel nog op het dak stond. En de eerstvolgende foto die ze konden vinden was van 1984 en toen was hij er ineens af. Dus ergens in die jaren is het pinakel verdwenen. Waarschijnlijk doordat het heel slecht geworden was. En toen hadden ze zoiets van, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan er met verstand iemand naar laten kijken. Dus het is ook een architect van nu, Siebe van Seijen, die alle materialen die er waren bestudeerd heeft en gekeken heeft ook naar andere pinakels uit diezelfde tijd. En een ontwerp gemaakt heeft voor het pinakel wat we dus vanmiddag gaan onthullen.
1: En wat er nou uiteindelijk baat is mij die oude pinakel en werd een keer is, ja, dat is net duidelijk.
3: Dat weet ik niet. Nee.
1: Dus dat er nog mensen binnen die het ergens in de archieven toch ondertekening hebben of weten wat er baat is dan?
3: Dan mogen ze mij bellen.
1: Maar goed, er komt in elk geval een naaien op.
3: Ja, dat doen we vanmiddag. Onthullen we hem. Hij staat er al een tijdje. Maar we vonden het toch wel zo bijzonder dat we dachten we moeten er extra aandacht aan besteden. Dus vanmiddag hebben we een kleine ceremonie. Onze directeur-bestuurder Chantal Drosten die gaat samen met Jacob Vierkant in de hoogwerker. En Jacob Vierkant is al 20 jaar de beheerder van de Bres. En wij vonden dat hem ook de eer toekwam om samen met onze directeur de pinakel vanmiddag te onthullen. Dus dat gaat gebeuren. Het is een korte handeling. En dan klappen we waarschijnlijk met z'n allen even heel hard. En dan zijn we blij dat hij erop staat.
1: En de dagen daarna, daar zie je heel wat mensen voorbij. Er zijn er heel wat mensen voorbij die het even naar boven zoggen, denk ik dan.
3: Dat hoop ik wel, ja. Want we hebben het natuurlijk gemaakt om het straatbeeld weer te verfraaien en terug te brengen in de oude stijl. Dus ik zou het heel leuk vinden als het mensen ook echt opvalt.
1: Marjolein Raamakers van Elkien, dieren dank.
3: Heel graag gedaan. Een fijne dag.
2: De media van de morgen.
1: een pinnacle, dat ken ik dan uit het Engels, maar dat is in het Nederlands ook.
0: Ik vond het juist al lastig. Pinnacle. Ik had een pinnacle zelfs van makken, maar dat klopt dus in het Nederlands wel.
1: Dat is kerig.
0: Nou, weten we dat ook weer, hè?
1: Historie.
0: Ja, precies, ja.
1: Geen historie, tenminste nog net. Het naar je toren media.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want je kan je vaststellen, je ligt lekker op het strand. En dan heb je geen zin in stress of oorending. Nou, op het strand in Colombia, wie dat wel oors. Want zie je daar les van een bist. En dan denk je, misschien een wesp of wat voor oren gekke vogels of bisten ze daar wel hebben. Nee, het wie wel krijgt iets meer dan dat. Want ze lijn daar krijgt lekker op het strand. En toen kwam er in één keer een krokodil uit het water.
4: Oh.
0: En die kwam ik echt het strand op kuieren.
1: Oh, ik hier is het er al bij pakt.
0: Dan ben ik nieuwsgierig.
1: Dat is hem juist. Maar heel spannend, opbouwend.
0: Ja.
1: Dat is de muziek van Jaws, een film al high.
0: Dit ken ik inderdaad wel.
1: Het is op het stroom, maar het gaat net al high.
0: Nee. En met een high, dan denk ik nog wist, dan was ik gewoon niet het wetten bloeien.
1: Ja.
0: Dat is het in een strandstoel, Jaws, de lekker lijst, wist in principe nog veilig.
1: Ja.
0: Bij die krokodil zoeken we wel iets banger van wurren, maar het voelt daar.
1: Oh.
0: Dus ja. Glootje kan inderdaad weer uit. Want het bist weer eigenlijk heel ontspannen. En hij had daar even een stikje roen. En uiteindelijk had hij even een beetje uitstrekt. En is hij vervolgens weer rondgegaan in dat wetter.
1: Nou.
0: Dus het voelt eigenlijk al je taam. Maar ik zou dat wetter net meer ingaan.
1: Wat zit er nou weer in?
0: Hoe ontspannend die wel net liek het. Ik zou het oerslaan, maar goed. En van Colombia gaan we oer naar Amerika. In Amerika werken ze natuurlijk met de mijlen. Daar kennen ze de kilometers net. Of eigenlijk dus wel. Maar daar kom ik straks op. Maar daar broeken ze onder eigenlijk vaak de mijlen. Maar in de jaren 70 toch de VS van... misschien hadden we toch langzamer hoor, maar eens oerstappen op dat metrische systeem wat in Europa ook broekt wordt.
1: Ja.
0: Dus ze gaan in de jaren 70 gaan ze in de Amerikaanse staat Arizona. Dan gaan ze het woord de Interstate 9. Dat is een diek van 101 kilometer lang. En dat rint dan tussen, ik kan het opnemen, tussen bij de grens van Mexico, tussen Nogales en Tucson. Dit is ook, denk ik, vast verkeerd uitspreken. Geen idee. Maar dat als ze treien hier proberen. Maar die banden daar, dat zijn dus echte kilometers. Als ze treien hier proberen. Maar in 1982 wat het hele programma stopzet. En had Amerika toch maar besloten van... we blowen toch maar gewoon bij die mijlen. Maar dat boert, want die Interstate 9... die zit daar nog steeds maar kilometers. En dat is dus het jinnige boert in Amerika... waar ze dus wel kilometers op steen hadden. En er staat dat wel eens tocht van... misschien mag het maar verrooien. Maar toen wie die hele buurt er eigenlijk wel op zin. Die woon eigenlijk wel gewoon dat het zou bleuren.
1: Een stukje historie natuurlijk.
0: Precies. Dus als je daar ooit eens komen... daar is het dus makkelijk voor u om te zien, want daar zijn gewoon de kilometers.
1: Ja, dus ik zei, kijk, er zit geen historie in het medio, zeg maar. Er zit echt historie in het medio.
0: Toch nog wel weer een beetje, hè? Mooi.
1: Het is haast te horen dat betekent dat het nice van de NOS erom komt.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
5: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was het boetende provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler... profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas... en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset... en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
2: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
8: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
9: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
4: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wermstinder camera's bij de bronwacht kazernes in Friesland. Dat is de eerste in Friesland van de morgen. En muziek om drone van Cloud.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Out Without en Save Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, ik hou daarvan. Ja, dan kijken de kinderen mij aan van, jeetje, wat doet die juf nou weer? Maar ja, dat maakt het leuk.
0: Nou, zelfs de juf toch mij met het boetenbordje van de band. Want het is net alleen leuk, het is echt belangrijk. Er is daar meer over in Friesland van de Moorn. En we praten met de bronwacht, want bij alle Friese kazernes, daar komen of heen al camera's.
4: Ja, wij zeggen dat criminelen die wollen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
0: En dadelijk meer daarover. Isa, bij herstel het.
5: Ik had hoor een boete voor geloerd wat uit die telefoon komt als het in de bus zit. Nou, dat gaan we al hier wel eens meemaken, denk ik. En het gaat ook straks oer knuffeljen. En dan net mij knuffels of bisten, maar mij croissants en wafels.
0: Ieder zin, denk
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het waarberucht in het kwad. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, we krijgen hier een knappe dag met vrolijke stapelwolken en wat hege wolken werd dat de zinne goed erheen schijnt. Daarna het eerst wien zakt het aan en zwak ontmatig, maar viert wat koelere lucht aan en wordt het maximaal zonnetje graben. Jongen, vannacht stiet er amper wien en kwalt het sterk aan rond een gratis 5. Morgen kennen we genietje van volop zinne schijnt waar en met een zwak ontmatige zuidelijke wien wordt warme lucht aan viert en wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Om inbraak in bronwachtkazernes te kennen, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. En daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers door bronwachtgereedschap meenemen. Heel iets vaker wordt dat stellen, zei Jelle Zijl van de bronwacht.
4: We hadden in Friesland nog net hoorn, maar we zien in Nederland 80 inbraken, nu al dit hier. Dus wij rieden staan op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's plaatst bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net alle jaren hier op bier natuurlijk. Dat zijn je wel begrepen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
7: Dan heb je nog enig idee waarom dat die criminelen daar zo gek op binnen?
4: Nou, wij denken, en dat weten wij wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit auto's te knippen, of voor, het is vier gereedschap. Dat we daarvoor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen openbreken. Dus ramkraken, er worden winkels mee openbrutsen. En daar kun je dat spul ook verbruiken.
7: Hoe groot zou de scheer wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
4: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwaar gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
7: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wel weer inbreken, zou zeggen dat dan live, zeg maar?
4: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
7: Ja, nu hing je natuurlijk al oren, maar ik snap dat je net alles vertellen kan. Maar kun je er iets over zeggen?
4: Nou, ik wilde net de followers zeggen. Ik wil net iemand op gedachten brengen. Maar het doel is om die inbraken te voorkomen. Om ze te vertragen en om de opsporing, als het dan wel bad, om ze dan die zo goed mogelijk het wand te kennen. Dus daar ben ik maatregels op
7: baseerd.
4: Baseerd, dat wie het wordt. Ja, op baseerd. Ja, ja. Ja.
7: Nee, duidelijk. Is al bekend hoe lang die camera's staan, Brouwen?
4: Nou, we zeggen eerst de takkomende man even nodig om te zien van hey, hoe lang doen we dit. En dan zeggen we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we oren maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kunnen. Ja.
0: En dat dus over die camera's die ter plaatse binnen bij de Friese bronwachtkazernes.
1: De media van de Moorn.
0: Iets mij loot uit een telefoon in de bus.
5: Ja, zullen we daar maar bij beginnen? Ja, want ik zul je hem vast blied, meidje. Het gaat net om Nederland. Maar iedereen die kent het natuurlijk wel, de 16 de bus. Maar mensen die net een koptelefoon of eerdokkers in haar. Ja, die speur je dan toch een filmcall of iets wat ze chinkomen. Of muziekje zelfs. En dan denk je, ja. Dan zit je er even lekker.
0: Bis maar meer.
5: Ja, precies. Speel je het dan net al. Nou, in Singapore wien ze daar ook heel nog kleer mee. En het wien een grutte irritatie voor de meesten daar. Dus ze hebben besloten om er iets om te doen. En daar kist dus van nou een boete voor krijgen. En dat gaat net om een paar euro. Nee, dat gaat om 350 euro. Voor degene die hun muziek afspeel je. Of hun hut geloert via de loodsprekker in de bus. Of trein, denk ik waarschijnlijk dan ek. Nou ja, de jerrelitten. Maar ja, dat is ook net het enige. Ze binnen in Singapore, Savisa, krijgt wat strenger mee. Ze hebben ook een aardig strikt beleidje hier op het aantasten van hygiëne en de rust in een openbare ruimte. Want het gaat hier ook om mensen die harde voeten op stoom pleetsen. Nou, dat herkennen we denk ik hier in Nederland ook wel. Dat is ook net per se normaal om te doen. Maar passagiers die mag je ook net eten of drinken in de bus.
0: Oh.
5: Dat vind ik wel weer heftig.
0: Ik heb wel eens gehad, voor mij, wie dat van de oud-Amerika-correspondent van de NOS. Die vertelde dat, daar is in Amerika, een China-correspondent. Die vertelde, daar is zo'n app. Dat is een soort WhatsApp, maar het is ook voor die bank-app. Het is ook een alles-in-een-app.
5: Ja.
0: En dat is Kaplan het puntensysteem dat in China geldt. Als het betrapen wordt in de trein of in de bus, maar die voert op de stoel, Fadi.
5: Ja. Ja,
0: dus dan denk je even
5: lang.
0: Even strekken. Dan kan je een ondertekening krijgen. En dan krijg je een verbod van net alleen de trein of de metro of wat dan ook. Dan mag ik het met vliegen.
5: Nee,
0: dat is een totaal verbod van al die het met vliegen.
5: Nou, dat is ook de voet nog op de groen houden.
0: Ja.
5: maar zoiets kan ik nog wel begrijpen. Maar stel, je zit de treinoeren in een trein.
0: Ja.
5: En dan mag je treinoeren net eten of drinken. Ja, het is toch ergens wel een beetje raar.
0: Ja, ik vind het principe van dat je net hoe de speaker zaken aanspielt of loopt op belje of zo. Ik vind inderdaad in mij wel.
5: Maar daar ben ik het mee eens.
0: Ja, dat is soms wel dat ik denk van jongens.
5: Ja. Ja. Broer, ik zit je rek even lekker. Ik hoef alles mij te krijgen van hoor.
0: Onder oren komt. Vang je dan ik wel telefoon op het eerste op waarvan je denkt, dit treft de gemiddelde GTS-aflevering. Ja. Maar
5: klopt.
0: Dat is een
5: soms dan zit je in de trein en doe je toch in het EQ. Denk je, nou, toch eens even mij.
0: Ja.
5: Maar goed, van in Singapore is dus van de Noe een boete de var. En in Tilburg hadden ze echt iets opmerkelijks. Want dek is net, knuffel je mijn normale knuffels of bisten. Maar daar hadden ze nou croissants en wafels. We hebben ook knuffelcroissants en wafels. En dit is ontstien toch Anita en Leon. En ze binnen 44 jaar hebben zij een eigen bakkerij gewoon. Dus het is toepasselijk in dezelfde sfeer. Maar daar stopten ze vorig jaar mee. En toen dachten ze, nou, dan willen we wat oorzien in de winkel. En in diezelfde winkel binnen ze nou dus, nou, begon mij knuffelcroissants, wafels en oren. Dingen die maar bij de bakkerij te krijgen hadden. En blijkbaar is dat dus echt nog echt wel populair. En net alleen gewoon de jongerij, maar ook onder volwassenen. Want volgens Anita is de vraag naar knuffels de laatste jaren flink gegroeid. Vooral dingen die bekend zijn op TikTok, zoals de Jelly Cat, trekken veel klanten.
0: Oh.
5: Het zei het me niet, Jelly Cat.
0: En waar ben je?
5: Ik ben ook net statuus in de knuffels en ding.
0: Komen wij nou oud hoor, Isa?
5: Ja, misschien wel een beetje.
0: Jelly Cat? Nee, dat zei me helemaal niks.
5: Nee, terwijl ik best op TikTok zit. Maar dit heb ik nog nooit gezien. En de winkel is 2 dagen in de week open. En dan kist de knuffels direct testen. Maar ja, het denk net als er voor 4 euro een knuffeltje bij helst. Want goedkeep missen net. De knuffels die beginnen rond de 24 euro. En het duurste exemplaar in de winkel is 300 euro.
0: Zo.
5: 300 euro voor een knuffelcroissant.
0: Wat zit erin, goud?
5: Ja, het mijn bijna wel een echte croissant wezen
0: no.
5: die een meter lang is. Ja, dus het is een duur geintje, maar ze binden dus echt iets goed kepen. Dus als het denkt, ik wil een keer wat een alternatievere knuffel. Ja, dan was het wel een eindje rieden, want dan was het wel een Tilburg daar. Maar ze binden wel.
0: Een knuffelcroissant, het kan nog iets in Murg. Isa, dankjewel.

0: Sam Fender. En Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: My gastlessen, excursies, lespakketten en natuur in de klossen. Beziek het organisatie Groen Doen om het onderwijs in het zuidwesten van de provincie een heger niveau te tillen. Dit kwalier viert de organisatie het 15-jarig jubileum. En Maaike Kloetstra, die is van Groen Doen. Ze zei dat ze kwam een brotte valetta van de extra's type.
2: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Friese Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
0: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
2: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks, gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
0: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
2: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier, echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
3: Cool! Ja, ik wil verven. Dan moeten we dit
0: hier rollen. Zou je taal te kennen wat de band hier moet doen?
2: Nou, ze zijn vandaag hier bezig eigenlijk met duurzaamheid en met

0: Nou, we moeten ook een beetje fantasie gebruiken natuurlijk. Hè? Dat, het is ook belangrijk om de fantasie te prikkelen. En op deze manier, volgens mij, weten de kinderen heel prima zelf verf te creëren. Ik zie er genoeg met een kwast rondlopen inmiddels.
1: Maaike Kloetstra van het Natuur- en Dorsumus Educatiecentrum Groendoen. Jerst en wie betekent mij verslagjouwer Niek Wassink van Streek Om op RTV Spannenbrug. Ja, Spannenbrug. Het is nou 5 minuten voor 7:30. Dit van de Nolan Sisters.

0: takomst van de jerbare pleets. Hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces of berouwing onder eentje. En dat is een hele nauwe poort. Ontrolie dat nauwe stik, waar het naar in de roem tot komt.
0: Hey Oka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veilig thuis.

0: nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelwachten. Isa, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Oudscootjeskipper Lammert Swaga is verstoorn. Swaga, wie de zoon van recordkampioen Ulbe Swaga en mij zien broers Rienk en Jeen, hier Lammert verder in de voetsporen van zijn heid. Lammert Swaga was skipper van Langwar in jontje 78 op de twee gebroeders. Het koetsje deed hij zelfs op Bennewie. In jontje 80 was Lammert Swaga kampioen van de SKS. Hij is jin 90 jaar oud worden. Meesken moeten minder vaak een eigen auto ha en vaker een deelauto broeken. Dat zei het Friese provinciebestuur. Die had vorig jaar honderdduizenden euro subsidie jong aan zulke initiatieven. En dat had vertuten niet, want er binnen nou een protte deelauto's in de provincie, zei deputaire Matthijs de Vries.
8: Dat is in de Trienwolden, dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert, dat is in Entwarpels Tinges, dat is in Burgum. Maar de Burgermobiel, daar binnen een tal van voorbeelden bij en dat slag het en de shustek dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen eind november met een tweede IP-stelling van rom zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk hier bieden. 90% subsidie van u als provincie, dus dat is echt dikke stiepen. En dan mag zelf 10% realiseren.
7: Naast het broeken van deelauto's wil de provincie ook het fietsen stimuleren om eens een uit de auto te krijgen. Treinen bij Jereveen had juist de les gehoord van een branche bij het spoor. De brandwacht tocht eerst dat het ging om een brand in een elektriciteitskost en daarom liet ProRail de trein stadiger rijden. Maar doet de brandwacht op Siki naar de bonnen van de Zwarte Reek, blikte het te gaan om een vuurke in een tuin. De Zwarte Reek zou veroorzaken wijzen totdat de brandstoker per ongeluk een sherrycan vallen liet. Om inbraken in brandwachtkazernes te gaan, komen bij alle Friese brandwachtkazernes camera's te hingen. Daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers het dure brandwachtgereedschap meenemen, zei Jelle Seil van de brandwacht.
9: Ja, wij gebruiken dat spul om mensen te redden uit auto's. En dat is dat kist ik gebruiken voor andere dingen. Dus kist winkels mee inbreken en juweliers en ramkraken en neem maar op. En dat is natuurlijk net wat voor bestemd is. En wij zijn wel voor brukenkist, zeg maar.
7: Behalve de camera's binnen er meer maatregels troffen om inbrekkers te ontmoedigen. Maar welke dat binnen wil de brandwacht net sissen.
10: Die dealauto's zullen deporteren toch hier. Dat is net oorlog een succes trouwens.
7: Ik dacht dat dus ook. Ja. Ik dacht dat het heel dan net zo goed broekt werd en dat een heel soort stilstien.
10: Ja, het keer vaak ik niet uit. Kwartien hebben we een artikel opmaken. Ik weet even zien welke datum dat weer. Dat is vorig weekend. Even een artikel opmaken. De redacteur van ons er is indoken. Hoe effectief is dat nou? En als een dealauto er een keer komt, bloot hij er dan ook. Maar dat is lang het altijd zo.
7: Nou, de deputaire die denkt er nogal oorzoer.
10: Ja.
7: Die vindt het een groot succes.
10: Maar het is echt
7: een
10: verschil natuurlijk dat de dealauto er is. En of
7: het mensen, nou echt broekt wordt.
10: Ja, en binnen het dan mensen die het net met de auto gingen, die dan wel de auto nemen? Of let de mensen de auto ervoor steken?
7: Ja, of denken mensen, ik hier nooit een auto, dus ik hier altijd met de fiets. Maar nu pak ik de dealauto.
10: Ja.
7: Kijk nog.
10: Vragen. Isa, dankjewel.

0: Averel.
1: Thuiskomen is in een binnenkomen en van dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Kom Tongens je 21-4. De knappe klinkhebberon van Agrarisch Geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in open loft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnaar van Hessel welkom van morgens Johan op middags Jouwer 5.
4: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
5: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
6: Friesland van de Moor.
7: Erit Science.
8: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Het is 5 minuten over 7:30 en het is als een tijd van muziek van de Hoendekop. Maar eerst het waarberucht met Tietske Wiebenga. Goedemorgen.
10: Een hele goede morgen.
9: Is u het de begin van een riege mooie dagen?
10: Ja, zo zou het eigenlijk wel stellen kennen. In elk geval qua waarbeeld, ja, eigenlijk kennen we dat wel sissen. En Joet, dan hebben we, krijg nog wel een wat legere maximumtemperatuur. Maar als je in de lijten zit en in de zinnen, dan merk je er souverneerd van. Nee, we krijgen echt een paar knappe dagen inderdaad. Maar voordat we daarmee beginnen, toch wel just jong gewoon millimeters vallen in ons provincie. En dat zwakke steuringje wat oel is het meeste, toch wel in het noorden. Zo roen de Lauwers, maar daar is 8 millimeter vallen. Halm 6,6 millimeter en Grauw ik 0,8. De Lemmer hier nog 2,1 millimeter te pakken en op Schiel is ik 4,4 millimeter van die buien die tussen Juste Midje en Juste Jong vallen binnen. En op de Noordzee toch ik wel aardig wat tonger bieden buien, maar nevens mij boppen het laafje er net. Ja, en dan nou is het wel heel mooi zinneskien waar zoek haar zinnen kennen. Ja, die zinnen die er al eerder al bij. Richting het eerste tuin is het zicht eigenlijk heel helder. Maar een enkel vleertoestreekje en wat meer naar het noordwesten daar. Daar scoren de eerste stapelwolken al het laan op. Wat leeg hing in de bewolking. En is ik wel wat hege bewolking te zien. Dat is eigenlijk ik het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben een heel soort rondte voor de zinnen. Dus scoot wel eens een wat hege bewolking voor del. Even zo'n fluske wat er dan voor del hing. En via de wat vreunlijke stapelwolken, maar het bloed via de droeg. En ja, die noordwestelijke wind. Die is nou nog matig rond vrij krachtig. En zelfs nog even krachtig in het Lauwersmaargebied. Maar die zakket ik de komende oren wat meer aan. En dan stiet er van de meedje uiteindelijk nog een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, Jelwij de Mant die het verwacht zich een temperatuur van zo'n over rond 15 graden. En dat komt van de meedje uiteindelijk uit op zo'n 16 rond 17 graden. Wat mij die noordwestelijke stemming weer toch wel wat koelere lucht onviert. Nou, jong en vannacht. Dan die wind die zakket heel tiet verder aan. En dan komt er jong en vannacht eigenlijk. Nou, dan stiet er nog maar amper wien. De binnen wel wat wolkenvelden en via de brede opklaringen een beetje die ze op het landerijn kennen bij wol ontstien. Maar de luchtsoort waarin we zitten is vrij droeg. Dus echt van mist zul je in sprake wezen. Ja, en de wien die giet dan eigenlijk al wat meer om naar het zuiden toe. Wol een stevige afkoeling. Fjouwer aan 4 graden is het minimum wat de schreeuwen met me onder groen. Daar wordt het vanzelfs wel wat frisser.
9: Als er dan een mooi show, hoe komt het dan?
10: Nou, morgen dan zitten we echt stevig onder het hege drukke beert. Dat scoot de Jutel Oerus hinnen. Maar morgen leidt het echt wat meer zuideerstelijk van u's. Ja, en als het daar komt te lezen, dan komt er echt een zuidelijke onvier op gong. En er komt warmte vanuit het zuiden van Europa u's kant op. Ja, en de wien die is er maar amper zwak ontmatig. En daarbij hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Ik zou aardig wel zin kennen. De loft is heel dat skin morgen. Ja, en in de medie hebben we daar echt noffelijke temperatuur bij van zo'n jochentje A12. De graden. Dus ja, ik zoek haar zoals ze kennen. Het is op en top nice simmer warm. Ja, dus volop geniertje.
9: Heel dat ik het weekend, dat geniertje?
10: Ja, qua temperatuur zeker wol, sneeuw en snijn, jochentje en snijn 20 graden. Op sneeuw hebben we wat te krijgen, maar ja, zoals ze kennen, het is dan nog een hele zwakke steuring. We hebben dus op Safië te krijgen met hege druk, dat hege druk elke steuring die dus kant opkomt, eindelijk wat verzwakken lid en voor een part oplossen lid. De aanronde dagen ziet de versneur nog een dripke Rijnwetter in de versissing, maar die is er nu al uit. Dus het enige wat we er nog van merken op sneeuw is dat er wat meer bewolking wijzen zil. En op snijn is dat het verhaal een afwisseling van wolken en zinnen en mijn zuidelijke streming, dus warme lucht die dus kant op komt. En daarbij is het ik nog eens heel kalm, waar de stiet maar een zwak ontmatige wien dus. En dat meen je dan zullen we wel dat steuringsbisiekje dichterbij te komen. Als we het dan heel door droeg houden, dat is nog even de vraag. Er zit nog wel wat verschil in de verschillende waarmodellen. Dus een mix van zinnen en stapelwolken zal dan zeker het geval wijzen. En dan ik nog heel die zuidelijke wien en 20 graden. Dus ja, die nijsimmer die zet eigenlijk juurt wel uit ei, maar juurt alleen nog temperaturen die het wat onder normaal binnen. Maar vanmorgen al zitten ze er echt wel een paar graden boppen en dat is echt wel noffelijk.
9: Een goed nijs, waar berucht zijn de eerst?
10: Ja, nou ja, dat is altijd leuk om te brengen.
9: Dat dacht ik. Kitke, dank u wel.
10: Hey, een mooie duifje er.
0: En dit hoornkap, live op Omroep Friesland.

horinegan.

0: Kai Sorma kwam een contract tekenen in Nashville. Ja, dat is net officieel voor de ondertekening, dus die natuurlijk. Douwe Bob wie dat en This World Is Our Home.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Muziek hebben. Avendo in Snits werd Joen flink in het zinnetje gezet. De vereniging krijgt een officiële huldiging voor het helden van het kampioensvindel op de Marsparade bij het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Jong Avendo wordt huldigen voor de prestaties op het WMC. Op de telefoon nodig voorzitter Wiebo Kooi van Avendo Snits. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is dat, Jim Hewitt huldigen worden?
3: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is een waardering voor prachtige prestaties op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dat de gemeente daar ook aandacht weer aan besteedt is fantastisch. En we hebben het eerder gehad, gelukkig. Dus we zijn al eerder verhuldigd voor de prestaties op WMC. Maar vanavond staat het ook te gebeuren. Daar zijn we enorm trots op.
0: En hoe weet ik de mensen die ik maar ambitie te krijgen in Hamai met deze soort muziek, met deze cultuur, die witte voortendalijks WMC, die witte voortendalijks weet je toehaven. Maar had je dat uitlezen, maar toch iemand die er totaal niet in zit? Het is topsport, maar we kippen maar even een linkje.
3: Nou, het is één keer in de 4 jaar, net als de Olympische Spelen. Dus het is een beetje de Olympische Spelen en dan van de muziek. Er komen uit de hele wereld orkesten naar Kerkrade, naar het Rode JC-stadion, maar ook in de Rode Hallen. Dus het is ook voor orkesten die zittend muziek maken. Advendo natuurlijk met de show en de masparades. En het is een groot spektakel, een 14 dagen lang. En er is een jury bij en die publiceert alle optredens en Venlo is daar met de masparade dus als hoogste geëindigd.
0: Ja, en dat maakt een heel euforisch gevoel werd hebben, denk ik.
3: Ja, dat was echt, die dag was ook fantastisch, want we werden ook nog eens gevolgd door de NOS. Dus die heeft een reportage gemaakt over het WMC. Advendo werd erin gevolgd en je kon ook 's avonds de beelden zien dat Advendo de masparade won. En ja, dat was fantastisch om mee te maken.
0: Ja, ik kijk dan een beetje over dan een skiering tussen mensen die dicht in dit vrouwtje zitten en mensen die de boeten zitten. Maar de Olympische Spelen is natuurlijk zo, om maar even een vergelijking te maken, niet op een heel soort plakken en kroengeert, ja, maar dan levert iedereen een gigantisch maai en dan weet iedereen krijgt wat er bat. Had je dat gevoel, of had je soms ook wel het gevoel dat er echt een groep mensen is van je denken van nou, hemel in de gaten, wat hier al je baat?
3: Nou, nee, dat denk ik zeker. En ik denk dat daarom ook zo mooi was dat de NOS hier op zaterdagavond 18 juli, prime time was, dat hebben ze hier heel veel aandacht aan besteed. Om ook meer mensen mee te nemen in het wereldje van de muziek. En wat er allemaal precies gebeurt. En ja, natuurlijk, het is een klein gezelschap natuurlijk wat erg fan is van de muziek. Maar op deze manier proberen we toch steeds meer mensen ook mee te krijgen. En dat probeert dat Vendor zelf ook doen natuurlijk, door het hele land en verder buiten op te treden.
0: Ja, maar bij de huldiging voor zelfs ik weer even een podium. Hoe ziet dat er kijkt u die huldiging?
3: Nou, beide korpsen gaan rond 7 uur eerst even door de binnenstad van Sneek. Om ook een beetje muziek te maken en wat reuring. Zodat iedereen richting de Marktstraat kan in Sneek. En om 7:30 zal eerst Jong Advendo een deel van hun masparade doen op de Marktstraat. De burgemeester is er al aanwezig. En vervolgd door Advendo. En dan gaan we rond 7:45 naar de stadhuistuin toe. En daar is het officiële deel, de officiële huldiging. En dan komt de burgemeester ook aan het woord. Dus daar hebben wij heel veel zin in.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat ik een soort mensen binnen die nog denken van nou, dat vooral de muziek, daar wil ik even van genietje. Ik ken elke niet ondersluiten.
3: Ja, zeker. Ja. Het is, de Marktstraat is natuurlijk vrij voor publiek, maar ook de stadhuistuin. Dus van allemaal van harte welkom om vanavond te komen kijken. Dus vanaf 7:30 in de binnenstad.
0: Alle reden om daar even bij ons te jekken. Tieren dank van nou en nog een keer lokmeenske voorzitter Wiebo Kooi van Advendo in Snits. Dank u wel.
3: Dank u wel.

0: Bette Midler, wie dat, en To Deserve You.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Theater De Bres in Ljouwt krijgt een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale Born onder de Schoolstraat wordt de nije pinakel ontbleerd. Het gebouw dat stamt uit 1886 en wordt ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riek versierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen en goedemorgen.
0: Ja, je hoort aan de ontbleting. Waarom wie het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
3: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
0: Ja, ik denk dat het zo op meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opzieken. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
3: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinnacle is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen. En van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
0: Ja, dus de verklinking van de kers op de taart, die klopt in dit geval. Oh, ik voel even wat voor. Nou, dan gaan we dit ook horen. Ik geef eerst naar het Nijs uit de media.
1: De media van de morgen.
4: Ja.
0: Ja. Dat die van natuurlijk iets.
4: Ja, nou.
0: Een verhelling hè, van vorige horen. Dus net zo dat dat we geen contact meer hebben. Maar ik geef even wat in de montage wat mis.
4: Ging gebeuren.
0: Ja. Maar we zijn nog wel omgaan bij het Nijs uit de media.
4: Ja, en we beginnen in Turkije. Want daar had een Turkse overvaller. Die had zich jarenlang, weten te verstoppen voor de politie. En die op een hele bijzondere manier. Want deze Turkse Tugrul Basar, die had in 2010 al een gevangenisstraf oplijn voor treien overval. Maar hij wist dus heel lang uit de handen van die politie te blowen. En dat dieren trok zich te vermommen als een vrouw.
0: Nou, zij is te vermommen als een vrouw, maar ik heb een foto's, jong.
4: Ja, ik word direct op Jenne. Als het Shank is, dat is bizar.
0: Hij is een vrouw worden.
4: Ja, en dat is die letterlijk inderdaad in het verhaal. Dat de Turkse media die speculeerden er natuurlijk op los. En de Ian zei, die gewoon echt heel goed vermomd. Maar de Orly zei zelfs, hij had zich helemaal verbouwen litten.
0: Is dat lieken dat wel, ja?
4: Nou, het liek op die foto echt. Ik snap wel dat de politie hem eerst net voen had. Want het is gewoon een compleet onmeesk. Maar uiteindelijk binsen hem dus wel op het spoor kwam. En dat kwam eigenlijk omdat ze op een gegeven moment zien familie in de gaten houden gingen. En toen zeggen ze dat bij zijn zus, heet hij het een orenvrouw wie. Maar die lieken wel heel erg op zijn zus. Want wat bleek er nou? Hij houdt echt de identiteit van zijn zus.
0: Oh.
4: Op een gegeven moment hadden ze dat wat langer volgd. En op een gegeven moment hadden ze, ze hem dus oppakt. Maar ze moesten echt mij een vingerafdruktest, wat het is dit, moesten ze echt zien van, is dit deze man? Nou, en uiteindelijk bleek er dus dat het die man wie. En ze hebben hem dus op het spoor kwam. Dus na al die jaren maakt hij toch, deze venisstraf nog uitzitten.
0: Je zit een heel interessant verhaal achter, denk ik.
4: Denk ik.
0: Hoe is een man al een vrouw worden en is er nou eigenlijk heel tevreden?
4: Of, precies, ben ik echt benijd. Gaat hij nou de gevangenis dan in als een vrouw of als een man?
0: Wil hij eigenlijk een man? Ja, okay,
4: of toch die, ik had een saffel voor oer om net in die gevangenis te komen, dat ik maar gewoon een vrouw word.
0: Ik heb een soort vragen hier, hoor. Die zullen elke dag nooit beantwoorden worden, denk ik.
4: Nee, helaas net, net. En het is bijna burendag. En toen, daarvoor vond PostNL het wel tiert om eens even uit te zieken, wat nou de vriendelijkste buren van Nederland binnen? En waar baseert PostNL dat nou op? Nou, dat baseert PostNL op degene die het vaakst pakketjes oornemen van de buren. Oh, ja, je kent het wel. Met onbeld, door je iepen, denk je, hè, ik had niks besteld. Pakketje voor de buren. Ja. Nou, oké, prima, komt weer op de trap. En de buren die bel je bij de zon om het op te helpen. Nou, er binnen dus drie stritten in Nederland die in de top drie te lonen kan binnen. Die dus de meeste pakketjes onnaam van de buren. Dat gaat om 40%. Dat gaat dan om de Blauwe Tramstraat in Leiden, de Zwart Bonenstraat in Utrecht en de Magnolia Erf in Tilburg. Nou, in de Magnolia Erf in Tilburg, daar is Omroep Brabant, ik heb een Delgien. En die ging er in de buurtapp al oor, want ze schreeuwen, we hadden het al gezien in de buurtapp. En een vrouw die in de stritten in Tilburg dus wennend, die wie blijft verrast. En die zei, als je dat dan leest, denk je, misschien zijn we toch wel wat aardiger dan de rest. Nou,
0: ja,
4: zo ken je het ook, Bastien.
0: Ja.
4: Of je bent krijgt wat vaker thuis dan de rest.
0: Dat zou ik nog kennen.
4: Dat is ook nog een optie.
0: Maar goed, dat is mooi oplost, hè. Isa, dankjewel. Het prijs van de NOS Controle.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
5: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks, hè.
6: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
2: Nou in Friesland.
6: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
7: Maar nee, dat telt.
2: Sport die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
7: En het waar dat erom komt.
8: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stoojeren worst.
7: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nou in Friesland.
9: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
10: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
9: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
10: Tjonge jo, ik mij.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Var Elsen hier.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
14: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
13: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
15: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
13: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren. Maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Moor gaan we het over het grut afval. Grof vuil. In het Hollandsk. Ja. De gemeente Stellingwerf die helpt dat straks net meer op. En muziek komt erom van Fleetwood Mac. Family Man, yes, sir.
16: Werk zijn. Winkelcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toet in toekomst keer.
19: Waar kan ik van uw werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
22: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Friesland van de Moor.
2: Mai Erik.

0: Fleetwood Mac en Family Man. Een brugje van het verkeer. Stilstaand verkeer op de A32 tussen Ereveen en Wurm bij de oorslag naar Idaat. Daar zit 8 minuten vertraging. De oorzaak is niet helemaal bekend nog bij u. Misschien dat we er aast na te komen. Wat zuidelijker op de A32, ik wat onderhouden. Daar riet tussen Ereveen en Wolverkeer het verkeer ekstadiger. Hoe 3 kilometer riet dat verkeer stadiger. En dat zorgt voor een vertraging van 10 minuten, Dirk.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Grofvuil, een term die veel wordt gebruikt. Maar wat is het eigenlijk? Grofvuil is kort gezegd afval wat te groot is voor de restafvalcontainer. Grofvuil wordt verbrand en omgezet tot duurzame energie.
0: Ja, en dat zullen de gemeente Eerstellingwerf als een net meer ophellen worden. En er binnen meer gemeenten die tot besluit namen haar. Daar gaat als een meer hoor. En wat ik hoor, de provinciale plan voor dealauto's.
4: Een auto rijden is een dure hobby. Dus stel dat je krijgt een elektrische auto met zo'n subsidie vanuit de provincie. Die kiest broeken in het dorp. Ja, dan wordt het autorijden een stuk goedkoper. En dan kiest er meer mensen een gebroek van mij zien.
0: Ja, je staat en ik werd al korting stomp mijn P vast dit. Ik zei zo vast, stomp mijn P.
2: Ja. Wel de P, hè?
0: De P, via de P net. Ja, net stomp. Stomp.
2: En we gaan het oer een robot die een marathon rint. En hij is comeback met een comeback.
0: Comeback met een comeback.
2: Ja, dat moest ik helemaal net zeggen.
0: Het bek wel.
2: Hij is comeback met een comeback. Maar voor hem wel, hij is comeback. Vond ik wel leuk klinken, hè? Maar hij is in ieder geval waarom. En er is meteen een wachtlist. Dus het is naast al die platformen die er al binnen, tig populair. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daarover. Eerst is het hier voor het Waberucht in Kwad. Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen. Nou, we krijgen hier een knappe dij met vreunlijke stapelwolken en wat hege wolken werd dat de zinne goed erheen is kind. Daarna het westwien zakt het aan en zwak ontmatig, maar viert wat koelere lucht aan en wordt het maximaal zonnetje in graben. Jong en vannacht stiet er amper wien en kwalt het sterk aan rond een gratis 5. Morgen krijgen we geniertje van volop zinne skien waar en met een zwak ontmatige zuidelijke wien wordt warme lucht aan viert en wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Mensen moeten minder vaak in de auto stappen en vaker met de trein of liever nog met de fiets. Dat zei het Friese provinciebestuur. Deputaire Matthijs de Vries die wierst op het Sanium de stomp-principe, dat weer er al, dat Dorsum mobiliteit centraal stelt. Dealauto's die binnen direct belangrijk bij. En daarom stelt de Vries ek der tak om in je werfelijke subsidie voor beschikbaar. Want we moeten stomp dwaan, zei er. En hij leidt zelfs uit wet dat krijgt versteerd.
4: Dat steert voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service of een privéauto.
6: En dan is de privéauto de laatste optie?
4: Ja, dat is de basis van het stomprincipe. Het stomprincipe gaat echt uit van hoe kunnen we nou dwarsem, maar ek op een evenwichtige manier van A naar B komen. En dit principe wordt al hanteerd door tal van gemeenten, ek oren provincies. En dat doen wij nou in de provinciale omjouwingsvisie, zetten wij dat er nou ek in. Het is een denkrichting, hè? Dus het is net een wet van meden en persen. Je moet eerst stappen, dan trappen en dan het IPMIR 4 en het onteind. Maar weet ik dat tal van mensen verlet hebben van een auto op het platteland. Maar het is wel een principe om daarin terug te ontwikkelen naar in de komende jaren richting 2050.
6: Maar een hoop Lietse dwapen in Friesland. Dus ben ik dwapen bij, ja, er komt net al te vaak een bus.
4: Mm-hmm. Klopt, en daarom heb ik het principe. Hè. Dus we beginnen met stappen, trappen, dat principe. IPMB 4 is net op alle plakken. Dus wij maken action als provincie van hoe doe je dat nou, die bereikbaarheid, hoe krijg je dat nou op orde? Nou, bij Glieks, de programma Friesland Onderwijs. Verlien hier echt meer dan 1 miljoen IPM-stelt voor deelauto's, wijkauto's. Duo fietsen, een pontje, al tal van zaken hebben wij echt subsidieerd om echt die beweging op gang te krijgen. En dat zullen we nou echt bij Glieks een dwarp als Tingers, wat echt gebruik maken had van die subsidie. En dan zeggen ze nou echt, ja, maar er binnen een aantal mensen die zeggen ze hun tweede auto op. Er blijft er nog wel een auto om, maar dan kunnen we echt van die deelauto gebruik maken. Dus het is mobility as a service, dus de kist het al jaar inzetten en het is een denkrichting en die ontwikkeling wil we inzetten in de als provincie.
6: Je zorgt dat het al in meer Lietse dwapen baat, dat er een dealauto komt.
4: Ja, dat klopt. Dat is in de Trienwoorden. Dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert. Dat is in Entwarpels Tingens. Dat is in Burgum. Maar de Burgummobiel. Daar ben een tal van voorbeelden bij in dat slaggert. En de just dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen ek, eind november met een tweede IP-stelling van rond zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk hier bieden. 90% subsidie van u als provincie. Dus dat is echt dikke stiepen. En dan maar zelf 10% realiseren.
6: En verwacht je dat op die manier het auto, dat je de Friezen uit de auto krijgt?
4: Ja, het is net alleen nog dat we de auto, dat alle Friezen uit de auto matten. Daarom is dit echt natuurlijk als de laatste stap echt gewoon de auto. Alleen nog we zeggen bijvoorbeeld in stedelijk gebied, als een gemeente als Ljouwert, dat daar het stomprincipe natuurlijk heel goed in te zetten valt. En daar kun je mogelijk echt wel met minder auto's. In het landelijke gebied zal dat echt nog wel een beweging wezen de komende jaren. Maar de publieke mobiliteit, zoals dat neemt in Nederland, ja, die verroert het heel hut. Dus de bus, zoals het nou is, zal in 2040 net meer zijn, denk ik.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries.
7: De media van de moord.
0: Ja, dat weer er. Ik krijg nog wat reacties trouwens erop. Ik zag wat Hendrik stuurt. Ik meen dat het een complottheorie wie.
2: Dit gaat over die man?
0: Nou, ik dacht stomp. Oh. Dacht ik.
2: Stomp.
0: Ja, klinkt ergens misschien wel een beetje matten die zei. Dus hij zei de provincie nou dat je hem nog te volle onder het POF-principe vastzit.
2: Nou.
0: Ja, oh. Ja, zeker een hokwatting. Ik hoop het met mij al die...
2: Nee, te volle.
0: Ja. Goed, Noordermedia.
2: Ja, we binnen ook aan bij de kranten. Ga ik er even bij je pakken. We beginnen bij de landelijke kranten. Ik ga hier de Volkskrant. En in de Volkskrant zit het verhaal over... het gaat eigenlijk een marathon in. Maar net een meisje die een marathon ronde had. Maar een robot. Het gaat om een vierpotige robot. En die had dus een marathon ronde. Dat gaat dus om 42,2 kilometer. En hij roende dus eigenlijk mij met alle oren hutrenners in Sangju in Zuid-Korea. En daar zette hij een tiendel van 4 uren en 9 minuten. En de krant is groot dat dit eigenlijk het gemiddelde is bij de man. Dus die robot die had eigenlijk precies hetzelfde roen als een gemiddelde man dus op een marathon rint.
0: Ja, maar er is toch iets wat net helemaal goed gaat. Het idee is dat robots u het minder werk uit de hand nemen. Dus de afwas kan zaken. Dus het hudraven, dat is nog wel leuk.
2: Ja, maar daar komen we nog op. Daar komen we nog op. Want ze hebben dit jaar proberen in 2011. Maar toen mislukte net de robot die er toen rond 50 uren oor. En dat is wat te lang. Maar ja, dit dochter ze natuurlijk al je net... van, oh leuk, een robot kan een marathon rennen. Nee, het is eigenlijk binnen al je soorten testen. Want volgens de onderzoekers biedt het grutte bariek mogelijkheden dat zo'n robot ook inzet wordt in bij reddingsoperaties, met name op ramplocaties of in bergachtige gebieden.
0: Oh ja.
2: Dus ja, het zou misschien ook wel een marathon Westhaan bij wat hichtemeters.
0: Ja.
2: Dat hij wat wennen kan over heuvels en langere tiert troggen. Nou, en dat koe er in elk geval wel. Want hier dus al een marathon op zitten. Maar hier nog batterijoer voor 24 kilometer.
0: Oh.
2: Dus hij koe nog, nog wel even mee. Maar het is dus al je net inderdaad voor de leuk van sure, hij kan een marathon rennen. Nee, het gaat er eens om dat hij uiteindelijk echt voor serieuze zaken inzet wil ik in.
0: Beltje lellen.
2: Ja, nou vind ik het wel een serieus zaak.
0: Ja, dat zou ik verwijzen. Ja.
2: Even Shen. Dan pakken we de Telegraaf erbij. Want het is iedereen net ontgien, denk ik, dat huis weer een nieuw leven in blaast is. En dat is ik de Shen. Want het nieuwe huis had nu al 250.000 oormeldingen. En ze moesten zelfs een wachtlist opzetten voor eerst. Omdat het oors, ze denken dat het programma het net onkin.
0: Ja.
2: En dan wil iedereen massaal oormelden, rint het op een gegeven moment vers. Dus stadig gewoon litten ze nou al die mensen op die wachtlist, litten ze ta. Wat zie je, tretje in Elien, dat hijfs zo populair wie. Maar toen hier ze op hun harde hichtepunt, hier ze 10 miljoen broekers.
0: Ja, dat is haast.
2: Ja, dus in vergelijking met die cijfers is die 250.000 nog net een heel soort. Maar het is weer een start van iets.
0: Maar het is onnieuwsgierig, want dit zit in de Telegraaf.
2: Ja.
0: Dat is eigendom van het mediahuis.
2: Ja. Ja, wat wel een beetje hun eigen ding promoten natuurlijk.
0: Hij is het mediahuis.
2: Ja, klopt. Valt onder het mediahuis, ja.
0: Het is een eentje.
2: Ja, bist er al een begoen?
0: Nee. Nee.
2: Okay. Tuurlijk.
0: Ik hiet wel.
2: Vroeger?
0: Ja. De echte, hè?
2: Ja, vroeger ik het eigenlijk. Wie krabbelen en dwan. Ken dat nog steeds op de nijen?
0: Ja, dat is al je waarom.
2: Oh, ja, dat is wel cool. Maar er is als een soort.
0: Daarom.
2: Dat is op een gegeven moment wel goed.
0: Ja, dat is een kikleer.
2: Ja, precies.
0: Ja, ik houd bij de radio. Isa. Dankjewel.

0: Pastel, ja.
1: Stel altijd al afvragen als het wat nou eigenlijk de rapper op dit nummer is. Het is ook helemaal geen rapper. Het is een Bill Bottrell. En dat wie je net rapper dus, dat wie gewoon de schreeuwen van het noemen. Dit op een tape even een stukje inrapt hier. Zeg van, nou, zou maar dat ongeveer worden. Michael Jackson die had dat en die dacht, nou ja, niet meer of horen. Strik erom. En op album brengen. Black or White, wie dat? Van Michael Jackson.

0: Het grut afval dat we in de stellingwerf van januari zo net meer thuis ophellen. Nou, ken dat nog, zijn betelling, alle manjes van de mannen. Maar aas mag je daar gewoon mee. Nee, het zwart naar de milieustrit dat daar. Instellingwerf is net de enige gemeente die dat staat dood. Ook in Mikkelijks de Tjerkstra deal is het net meer mogelijk om dat afval ophellen te litten. Op de telefoon nou Lisa Edema, wethouder in instellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar ben ik wel benijd. Hoeveel mensen maken er eigenlijk nog een broek van?
1: Nou, we zien dat het heel erg is teruggelopen. We hebben het vorig jaar over zo'n 27 mensen waar dan de takken ook nog onder vallen. En dit jaar lijkt dat nog veel verder terug te lopen. Ja, dus het is echt een hele kleine doelgroep die er nog gebruik van maakt.
0: Ja, hij dan hoe zie je het dan?
1: Ja, tot nu toe hebben we ongeveer 11 aanvragen gehad dit jaar. Ja.
0: Oké, en is het nou zo dat je hem direct als gemeente een soort deal mij bespaart om het nou gewoon net mee te doen?
1: Ja, het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar het aantal aanvragen, dan kost het ons meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt. Ja.
0: Oké. En wie dit nou eigenlijk een initiatief wat je wel een soort promoten? Of werd je meestal regelmatig hoor informeren? Massens van wist je wel dat dit echt hoor? Of weet dit of iets wat al bekend weer bij inwoners? Wat voor ideeën heb je erover?
1: Nou, ik denk dat het best bekend is. Als je het eventjes opzoekt, grof huisafval Oosterwolde, dan kom je ook direct wel op Google terecht bij onze ophaalservice, zeg maar. Dus ik denk dat het redelijk bekend is. Maar ik moet ook zeggen dat we er niet actief over communiceren. Omdat we ook liever hebben dat mensen gewoon het grofvuil bij ons op de milieustraat brengen. Daar wordt het namelijk ook gerecycled. Dat is niet zoals het thuis opgehaald wordt. Dus daar stimuleren we liever naar de milieustraat te gaan.
0: Ja, dan is het natuurlijk zo, mensen die een auto hebben, mensen die een kar hebben, of vreun die dat beschikbaar hebben, hè, die zullen je net volle les van hebben. Die kunnen natuurlijk zelf het goed op voet brengen. Maar als je op een flat van je of geen ribbevies had, of zo'n zaak, hoe kun je als gemeente die mensen alsnog ondersteunen, alsnog stiepje als die van het afval aanmaten?
1: Nou, we hebben wel onderzoek gedaan natuurlijk of er alternatieven zijn. En vaak gaat het dan inderdaad om iemand vragen aan een buur of een kannetje te lenen ergens. Maar er zijn ook private bedrijven die dit op kunnen pakken. Die eigenlijk vergelijkbaar aantal afval gewoon thuis kunnen ophalen met een container dan in dat geval.
0: Ja, maar die mensen betel je daar dus wel aan een extra voor.
1: Ja. Ik heb nog eventjes nagezocht. Die komt dan ongeveer op iets van 300 euro, waar wij op dit moment 99 euro vragen. Dat is wel meer dan een verdubbeling van de kosten. Ja, dat klopt.
0: Dan is het als gemeente dus eigenlijk een rekkersom. Er ben net een soort bezig meer die te doggen. Dus aan het eind van de streep, dan is dit de oplossing wat je moet kan binnen.

0: Nee, daar zijn we eigenlijk niet erg bang voor. We zien wel dat de mensen die er nu gebruik van maken, dan gaat het vaak al. Bijvoorbeeld dat oude ouders zijn overleden, dat het huis leeggehaald wordt. Een deel gaat naar de kringloop, de rest wordt opgehaald de omrin. Dus we verwachten eigenlijk wel dat die mensen dan ook wel een container laten komen en dat dan op die manier oplossen.
1: Ja, dat komt dus wel goed. Daar komt het op deel.
0: Ja, kijk, het kan nu ook maar één keer in de maand komt opgehaald worden. Dus dat is eigenlijk al, nou ja, dat is wel heel vervelend als je het echt nodig hebt. Dus daarvoor ben je nu al aan particuliere bedrijven toegewezen, zeg maar. Dus we verwachten daar niet heel veel verschil in.
1: Goed. Mensen die het goed voortbrengen wollen en dus net een oroplossing hadden, die zullen even informeren matten bij de familie of inderdaad zo'n bedrogingskerkelen. Dat is tenij de oplossing daar in Instellingwerf. Tegen dank van het bijpraten, wethouder Lisa Edema van Instellingwerf. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Dadelijk hier is het tijd voor het Nijs. Het Frieske Nijs, maar Isa, dat komt erom.
2: De Frieske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
4: Minskip, zeggen ze in Friesland toch?
5: Ja, wat zeiden ze hier dan?
4: Ja, nou ja, minskip. Geweldig.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Zwaanjoegedug.2FM.
1: Het is haast een minuut voor Jel van Jongenen. Isa, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. De eerste nijkommer had in meld voor de statenverkiezingen van komend jaar. Colin de Beer van Skielge wil meidwaan met zijn partij Leefbaar Friesland. De Beer is nodig lid voor Leefbaar te Schelling. Dat is de grootste partij van het eiland. De Beer denkt dat het een grote plus wezen zou om echt provinciaal actief te worden. Treinen bij Jereveen hadden juist de les gehoord van een brandje bij het spoor. De brandwacht dacht eerst dat het ging om een brand in een elektriciteitskost en daarom liet ProRail de trein stadiger rijden. Maar doet de brandwacht op Siki naar de bonnen van de Zwarte Reek, blikte het te gaan om een fjoeken in een tun. De Zwarte Reek zou veroorzaken wijzen door een brandje stoken die het per ongeluk een sherrycan vallen liet. De grootste oppositiepartij van Friesland, de PvdA, is tegenkritisch op de omjouwingsvisie van het provinciebestuur. Die is fiestend te onduidelijk, zei statenlid Christa Oosterbaan.
15: Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen. Dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die we maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?

0: provinciale parlement had juste de hele midden en hele jong praat over de plan van het provinciebestuur. Een record aantal deelnemers had hem onmeld voor de 8 kilometer van het Hutrin-evenement De Acht van Drachten. Dit is dit eer op snijn 4 oktober. In totaal stonden meer dan 1800 deelnemers onder start, dat meldt de organisatie. De inschrijving wie in 3 weken helemaal vol.
1: Ik zou zeggen, ze, het Waberrug komt erom.
0: Denk het ek?
1: Nee, De Acht van Drachten. Nog even wachten.
2: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Mooi zien.
3: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
6: Kom Thomas je 21ste vier. De knappe klinken hebben rond van agrarisch geschouw op jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in open lucht met meer dan 100 standhouders. Je winnaar van harte welkom van morgens Jochen op middags jouw vieren.
7: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
8: Friesland van de Moor.
9: Erit Science.
1: Camera's bij bronwachtkazernes en boetenbordje. Dat komt haast nooit nog voorbij. Eerst is het iets van het Waberjocht. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
10: Een hele goeiemorgen.
1: Is het de begin van een riege mooie dag?
10: Ja, zo zou het eigenlijk wel stellen kennen. In elk geval qua waarbeeld, ja, eigenlijk kennen we dat wel sissen. En Joet, dan hebben we nog wel even wat legere maximumtemperatuur. Maar als je in de lijten zit en in de zinnen, dan merk je er souveneert van. Nee, we krijgen echt een paar knappe dagen inderdaad. Maar voordat we daarmee beginnen, toch wel just jong gewoon millimeters vallen in ons provincie. En dat zwakke steuringje wat oel is het meeste toch wel in het noorden. Saroen de Lauwers, maar daar is 8 mm vallen. Halm 6,6 mm en Grauw ik 0,8. De Lemmer hier nog 2,1 mm te pakken en op Schiel is ik 4,4 mm vallen. Van die buien die tussen Juste Midje en Juste Jong vallen binnen. En op de Noordzee toch ik wel aardig wat tonger bieden buien. Maar nevens mij boppen het laafje er net. Ja, en dan nou is het wel heel mooi zinnenschien waar zoek haar zinnen kennen. Ja, die zinnen die er al bij. Richting het eerste tui is het zicht eigenlijk heel helder. Maar een enkel vleertoestreekje en wat meer naar het noordwesten tui. Daar scoren de eerste stapelwolken al het laan op. Wat leeg hing je de bewolking. En is ik wel wat hege bewolking te zien. Dat is eigenlijk ik het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben een heel soort rondte voor de zinnen. Dus koot wel eens een wat hege bewolking voor del. Even zo'n fluske wat er dan voor del hing. En vierde wat vreunlijke steerbewolking. Maar het bloed vierde droeg. En ja, die noordwestelijke wind. Die is nou nog matig rond vrij krachtig. En zelfs nog even krachtig in het Lauwersmaargebied. Maar die zakket ik de komende oren wat meer aan. En dan stiet er van de meedje uiteindelijk nog een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, jouw bij de man die het verwacht zich een temperatuur van zo'n oven rond 15 graden. En dat komt van de meedje uiteindelijk uit op zo'n 16 rond 17 graden. Wat mij die noordwestelijke stemming weer toch wel wat koelere lucht omviert. Nou, jong en vannacht. Dan die wind die zakket heel tiet verder aan. En dan komt er jong en vannacht eigenlijk. Nou, dan stiet er nog maar amper wien. Er binnen wel wat wolkenvelden en via de brede opklaringen een beetje die ze op het landrijn kennen bij Wolensteen. Maar de luchtsoort waarin we zitten is vrij droeg. Dus echt van mist zou ik in sprake wezen. Ja, en de wind die giet dan eigenlijk al wat meer om naar het zuiden te. Wel een stevige afkoeling. Fjouwer aan 4 graden is het minimum wat de schreun werd maar onder groen. Daar wordt het vanzelfs wel wat frisser.
1: Als het een mooie show, hoe komt het dan?
10: Nou, morgen dan zitten we echt stevig onder dat hege drukke beer. Dat scoot Jut al oerus in. Maar morgen leidt het echt wat meer zuid-eerstelijk van u. Ja, en als het daar komt te lezen, dan komt er echt een zuidelijke onvier op gang. En er komt warmte vanuit het zuiden van Europa uw kant op. Ja, en de wind die is er maar amper zwak ontmatig. En daarbij hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Ik zou eigenlijk wel zeggen kennen. De loft is heel dat skin morgen. Ja, en in de midden hebben we daar echt noffelijke temperatuur bij van zo'n jochentje aan 20 graden. Dus ja, ik zou haast wel zeggen kennen. Het is op en top nice simmer warm morgen. Ja, dus volop geniertje.
1: Heel dat lekker tiekein, dat geniertje?
10: Ja, qua temperatuur zeker wol, sneun en snijn, jochentje en snijn 20 graden. En op sneun hebben we wat te krijgen, maar ja, ik zou haast eens kennen, het is dan nog een hele zwakke steuring. We hebben dus op Safië te krijgen met hege druk, dat hege druk elke steuring die het uw kant opkomt, eigenlijk wat verzwakken lid en voor een part oplossen lid. De allerronde dagen ziet de versneun nog een dripke rijnwetter in de versissing, maar die is er nou al uit. Dus het enige wat we er nog van merken zullen op sneun is dat er wat meer bewolking wijzen zil. En op snijn is dat het verhaal een afwisseling van wolken en zinnen. En mijn zuidelijke streming, dus warme lucht die dus kant op komt. En daarbij is het nog eens heel kalm. Maar er stiet maar een zwak ontmatige wien dus. En dat meen je dan zullen wel dat steuringsbeziekje dichterbij te komen. Als we het dan heel droeg houden, dat is nog even de vraag. Er zit nog wel wat verschil in de verschillende waarmodellen. Dus een mix van zinnen en stepelwolken zal dan zeker het geval wezen. En dan ik nog heel die zuidelijke wien en 20 graden. Dus ja, die nijsimmer die zet eigenlijk juurt wel uit ei, maar juurt alleen nog temperaturen die het wat onder normaal binnen. Maar vanmorgen zitten ze er echt wel een paar graden boppen en dat is echt wel noffelijk.
1: Een goed nijswaarberucht zijn die eerst.
10: Ja, nou ja, dat is altijd leuk om te brengen.
1: Dat dacht ik. Kitske, dank u wel.
10: Hey, een mooie duifje er.

0: mooi, genieten van het waar en van het leven. Om er in Friesland even erbij, hè? Wat wil je nou nog meer?
1: Ja, dat verste prik. Dan wil je mooi rustig gewoon, mooi bijkomen. En dan ga ik even wat Chinees. Kom we wat

0: Anouk.
1: En girl. Mijn gastlessen, excursus, lespakketten en natuur in de klasse beschikt het organisatie Groen Doen om het onderwijs in het zuidwesten van de provincie naar een hoger niveau te tillen. Dit kwalier viert de organisatie het 15-jarig jubileum. En Maaike Kloestra die is van Groen Doen en zei dat het een protte verlet ha van de extra help.
2: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Frieske Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
3: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
2: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks, gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
3: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
2: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier, echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
4: Cool! Ja, ik wil verven. Dan moeten we dit hier rollen.
1: En dat zijn Maaike Kloestra van het Natuur- en Dwarsemus Educatiecentrum Groen Doen, Sint-verslagjouwer Niek Wassink van Streekomroep RTV Spannenburg. Om inbraken in bronwachtkazernes in te kennen, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. Of die staan er al. En daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers het dure bronwachtgereedschap meenemen. Want dit vaker hebben we dat stellen. Dat zei Jelle Zijl van de bronwacht.
5: We hadden het in Friesland nog net gehoord, maar we zagen in Nederland 80 inbraken, nu al dit jaar. Dus wij rieden dus daar op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's plaatst bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net alle jaren hier op bier natuurlijk, dat zie je wel begrepen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
6: En hij ook enige idee waarom dat die criminelen daar zijn gek op binnen?
5: Nou, wij denken, en dat weten wij ook wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit auto's te knippen, of voor, het is zwaar gereedschap, dat we daarvoor voor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen iepen breken. Dus rampkraken, er worden winkels mee iepen brutsen en daar kun je dat spul ook verbruiken.
6: Hoe groot zou de scheer wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
5: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwaar gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
6: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wil er inbreken, zou zeggen dat dan live, zeg maar?
5: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
1: Ja, dat doen die camera's bij die bronwachtkazernes. Verder nog, het gaat ook over vervier. Je hebt meer vervier onder oren. En dan benam over het advies dat de provincie jou het altijd geeft om dat vervier. Het stompprincipe kwam al voorbij. Wil in de war. STOMP. En op de laatste plak komt dan de P. En dat zit voor privéauto. Mocht u afvragen hoe de deputaire nou zelf maar het principe omgeeft, dat het uw verslagjouwer ook even opvragen.
7: Nou ja, mijn voordeel is, ik ben hier heel dicht bij provinciehuis, dus ik ging of stappen of ik ging trappen. En dat doe ik elke dag. Dus wat dat onbelangrijk is, pas ik de eerste twee heel goed daar. En van het werk wat wij ek vaak vier voet, ja, dan is een auto uiteindelijk toch wel wichtig voor u.
8: Ja, want dan kom je ook wel eens in Den Haag zien en dan kan je ook wel eens vragen van, ben je nou met de trein? En dan is het antwoord in de regel, nee.
7: Nee, en dat had ik alles te krijgen mee dat wij echt gewoon in de auto eigenlijk trok je mij eens werk. Dus ik stap in een auto en ik ging weer terug mijn vergadering. En die vergaderingen ben ik net altijd dat iedereen daar mij van geniet je mat, als ik in een trein zit.
1: En dat zei dus deputaire Matthijs de Vries. Mocht er pen en papier bij de hoorn, stomp. STOMP. Stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service. En dan de privéauto. Kan het briefje erin bij, denk ik.

0: Aha, wie dat en Touchy.
1: De media van de morgen.
0: Isa, daar is de kranten er weer even bij.
2: Klopt, we binnenkomen bij de kranten uit het noorden. En we beginnen bij de LC. Die schoot het verhaal over de kokendij. En ja, nou, die foto's, ik ben er nog nooit west. Het is bestaat al 126 jaar. Maar nou, ik rutte foto op de VAR-pagina. En was er dan bij, zus, echt een heel soort band. Die daar dus heel erg geïnteresseerd in binnen. Ik zie altijd van me, dat soort dingen weer vaak. De meesten die dit al hier en toch. En nou, ja. De ras echt de meesten die zo dwaande binnen mij. Nou, mij die kei, maar het libbert dus eigenlijk heel erg onder Ben. En ze scrollen direct dat, nou ja, dat het nevens de vastzitter. Dat Ben ik gewoon delgien bij Borkerijen. Om te vragen of ze een kalfje lienen meien voor de keuring. Want op die kokendij, dat is dus de jaarlijkse nou, keienkeuring daar. Maar ja, dat die Ben er echt zo vier. In mij gaan, dat is echt bij boerderij in Delgien om te vregen of ze een kalfje lienen mij en dat mij neemt, maar ja, is toch wel.
0: Maar ben dus Ben niet net bij zo'n borkerij belust binnen, net u dat lippen vastkomen. Die klop je dus om een keltje.
2: Ja, ik denk het. Of ze vinden die van hun eigen heid of mem gewoon het mooi genoeg.
0: Ja, dat zou ik nog kennen.
2: Ik wist, de boerman die had volle better. We matten naar de boerman staan.
0: Een shoppen bij de concurrent.
2: Ja, precies. Maar ja, wel een mooi plaatsje. En dan gaan we nog naar het Dagblad van Noorden, want die schroot een heel verhaal over die camerabril. Het schijnt een heel ding te wijzen, die camerabril. Ik dacht zelfs.
0: Gluurbril hebben ze ook.
2: Ja, nou, ik dacht zelfs, die camerabril is gewoon, hij filmt en that's it. Nee, die camerabril, die kennen nog volle meer. Want ze scrollen hier. Met de camerabrillen kunnen gebruikers bellen, filmen, muziek luisteren, navigeren en vertalen.
0: Ja.
2: Hoe dan? Vreeg ik me dan al, hè?
0: Ja, dat.
2: Wist dat er een minicamera in zet, dat ze hem onklikt en dat hij filmt. En nou, dat kan je dan op een eerder of andere manier op die telefoon, snap ik nog. Maar belly en muziek luisteren, ja, ik krijg er bijna een error van.
0: Het vind ik wel werk. Het toch een soort déjà vu. Van de eerste in 2000. Ja, dat zie je niet in, denk ik. Google X een bril, de Google Glass. Dat is in de tijd dat Matthijs van Nieuwkijk de wereld erdoor nog presenteerde. Die kreeg X dat ding op, nevens mij. En dat was een heel gedoch. Maar dat waren echt onkondig. Nou, dat is iedereen in taal met zijn ding.
2: Nou ja, dit is de nieuwe versie ervan. En krijgt iets minder. Maar de ontstaat nou vol, nou ja, redelijk wat gedoch omtrent het deal van die pioden. Want ja, meesken wisten mij natuurlijk op een e-papieren bij een meisje moet filmen.
0: Ja.
2: Maar dan zucht een meisje een camera. En dan zucht ze, ik ben filmd, ik ren die kant op, want ik wil dat net. Maar ja, met die bril had een heel soort meisje net terug van. Ja, ik stek net bij iedereen op de brilsje van. Hé, had hij nou een camera erin of net?
0: En dus zucht het net binnen. Het is gewoon een zinnebril.
2: Ja, het is lastig om te zien.
0: Mijn camera erin.
2: Ja, dus nou ja, AVG technisch is er nog van alles om te sissen.
0: Ja.
2: Maar ja, als het leuk voor je eigen gebroek is, is best een leuk snufje erbij.
0: Maar ja, had hij dan bij het meisje van de familiefoto's heel die mensen in de bril geprint. Dat is extra raar. Maar goed, Arjen Overmaat.
3: Iriet, hallo.
0: Het is hartstikke tief van Odevoort.
3: Ja, zeker. Kist al Hulk Hogan nog.
0: Ja,
3: dat
0: moest ik.
3: Ja, precies. Ja. En die dan ook een show wraksel in worstelen, wist je toch?
0: Ja, ja.
3: Wie echt heel grutty. Nou hebben wij hier in Friesland voor die dochter Rek, hoor. Die is speciaal voor van Dokkum naar Spanje verhuizen.
0: Oh.
3: Om die sport te beoefenen. Moet toch even vragen hoe dat dan al hier voor elkaar krijgt. En wat nou de charme is van dat showworstelen.
0: Ja.
3: Ik denk dat is gewoon nep, denk je.
0: Waarom doe je dat?
3: Ja, maar goed, je wordt echt heel, toch wel sportief wijzen en aantraind. En nou, het zit dan een heel bepaalde charme achter zitten. Hou het toer en noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs.
0: Nou, daarvoor, Aasen, dus je bent allemaal op Friesland. Dit wie Friesland van de Moon. Wij zijn er mooi vanzelfs weer. Want dan?
1: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
4: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
5: En Noorderwien is overal west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzomen. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
17: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Muziek met Erik.

een hele goede morgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Live het studio Nieuw-Zuid natuurlijk. Jawel. Alweer de laatste donderdag van september, de 24e is het alweer. We begonnen deze keer met Chris Ria, All Summer Long. Lekker zwoele plaat op deze morgen. Nou, we zijn er tot 12 uur bij je en met een leukste evergreen. Janneke Greuno en Brandon Paradiso.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Massachusetts. En daar waren de Bee Gees natuurlijk een van de leukste en de mooiste misschien wel. Louis Prima staat weer klaar. Bonacera.

Bette Midler en The Rose. Oké. De volgende gaan we ook even draaien tot aan het nieuws van 11 uur. Dat is de Jumping Jewels. Hier is even Real.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

En daar gaan we weer. Jawel. Het tweede uurtje alweer op deze donderdag, de 24 september. We waren begonnen met The Brotherhood of Man. Save all your kisses for me. Nog even tot 12 uur. De leukste evergreens op de beleven. Hier zijn de Buffoons. Mijn girl, Donna.

0: liedje.
1: De Troubadours, en dat was even ons liedje. Ja. En we gaan weer verder hier met de Sandy Coast. True love, that's I wonder.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Jeffrey Day, jawel, dat was weer Buddy Holly natuurlijk. Oké, we gaan even door. Met Hollands Glory, kan je wel een beetje zeggen. Pussycat, hier is Mississippi.

En Don McLean natuurlijk. En Crying, jawel. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Erik. Morgenmiddag, dan is er weer een aflevering, de vrijdageditie. En volgende week donderdag, dan gaan we weer verder met deze mooie evergreens. Ik heb er nog eentje, de Mads Miller...

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dagen tussen tolven en in oren.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
4: En op sneeuw om 8 en tolven voeren.
2: Nou, in Friesland.
5: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
4: Maar Nijs, dat telt.
2: Sport, die libbet.
6: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat erom komt.
7: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stoïerre worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nou, in Friesland.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de Van Elsenier.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De provincie Friesland maakt actief meewerken om de initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijke energie op te wekken met zonnepanelen en windmolen. Verder het warme Jitske, het Nijsus de Oren Media en de eerste muziekgezaast van Stevie Wonder.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Noe Friesland.
2: Jacob Stelwagen.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover.
1: Van Tolve hoort hier in Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van Tolve die 24 september. De provincie Friesland maakt actief meewerkje onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zonnepanelen en windmolen. Een minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies van jongeren om Frieske musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad met Tjitske Wiepenga. Een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, het is wikselend beroem met stepelwolken en sloekenwolken. Maar de zinnen die schijnt er heel aardig doorheen en is het jibbi 16 graden. De noordwesten wien die zakken het aan en zwak ontmatig en liet het opwarmen rond maximaal 16 graden. Jong en vannacht stiet er amper wien en kwalt het sterk aan rond een graad als 5. Morgen schiet de zinnen onmiddag en wordt het een warme nijsimmerdij. Want met de zwak ontmatige zuidelijke wien wordt het dan maximaal 20 graden.
1: Ons in horen.
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De provincie Friesland maakt actief meewerkje onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zonnepanelen en windmolen. Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plakken nieuwe grote windmolen op land testiert. De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hoge windturbines nodig, omdat er in Wattis Friesland een acuut stroomtekort is. Energiedeputaire Sybe Knols zei in de steden dat de provincie is om rond te gaan om die energieparking in Haarlem en Dokkum. Maar daar heren wel spulregels bij.
5: Er zit wel wat betingsten aan. Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 25 jaar. En de gemeente maakt ik maar een plan komen hoe je oude wimoen saneren zullen. Want we hebben een heel soort vertutte eerste wimoen in de provincie. Ik in wat eerst Friesland. Nou, dat mooie onderdeel van op je heft te wijzen.
6: En moeten dan die nieuwe wimolens wachten omdat de oude wimolens oprommen binnen?
5: Nee, dat hoeft net. De problematiek is urgent. Dat is net nieuw, dat weten we. Om daar een versnelling op te maken, Kim en los met die plan. Nog eens maar wonder draagvlak van omjouwing en al die betingsten die we voor te schreuwen hebben. Maar dan moet ik een plan komen hoe men op termijn voldoen zal om die sanering. Die hebben we opzet los van mekaar, nou koppelen. Er moet wel onvoldoende worden. Maar dat hoeft net één op één in dezelfde week als is maar plak te vinden.
6: Ja. Maar er wordt er al hier een praat. Maar het Waap Holm, waarom is er intussen tijd net meer bad?
5: Nou, weet ik niet. Er is een hele protte bad. Alleen nog, dat is wel een totale afwaging. Maar als ik in het belang van het landschap, belang voor de economie. Ik ben het gebied ik inwenners, ja, het gebied inwest. Hek ik mooi bewenners praat. Ik van verskaat het dwarsbelangen daaromheen. Ja, die zei ze ik van ja, jongens, wij begrijpen de problematiek daar. Maar waar jij ik een plak in deze discussie te hebben. Ja, dat ben wel processen. Die maak je wel maar met koren terug rennen. Want aan de ene kant hebben ondernemers een uitdaging. Aan de andere kant wen ik meesten die materiaal zijn ons hier. Wil ze dat nou net hoeden? Ja, die maat er ik bij belutsen wijzen. Daar laat ik een stevige opdracht van de gemeente. De Koeman of Kim en al hoorde je me los. Misschien hebben ze dat ik wil doen. Dat weet ik net. Alleen ja, doen wij het gebied in winter dacht. Oh jee, ze moeten raar snijden nou, vanaf het begin beginnen. Dat wie net nederig geweest, wat dus onbelangrijk.
6: De ondernemers binnen Hassel, die willen juist mooi beginnen. Maar dat allemaal is van zo'n energiehub. Nee, wie kunnen we de provinciale omjouwingsvisie verstelt. Kennen daarna vlug begon worden.
5: Nou, het is net zo dat al die jonge wiemonden bestellen, dat die dan orenwieken de steert zijn. Zeg maar, dus dat is sowieso processen die wat langer dwori. Ze binden wel vier qua planontwikkeling. Nou, dan is het zaak dat wij eerst eens rondelijk instrumentarium aanpassen en dat de gemeente gewoon een ordentelijk proces. Ik moet een meerskip daar terug rent en daar zelf een afwaging in te maken. Wij zeggen ze net, daar moet wien moet komen, beslist net. De gemeente kan daarvoor kiezen. Dus dat voegt laat daadwerkelijk bij de gemeente aan. Zo werkt het.
6: Een oordiscussiepunt, ja, dat wie in de dwarpsmoen. De Partij van de Arbeid begon de record. Met een hoop dwarpen in Friesland die willen graag haar dwarpsmoenen vernijen. Een betere, hegere dwarpsmoenen. En dat ben dan solitaire wiemoeners, zou ik je hem ze nemen hier bij de provincie. En die hadden jullie jou net.
5: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer. Ik ben hier zelf in Belsum. Ik rijd hier Juwet Hinder. Dan komt steeds Belsum zien. Het Twillingdwarp, Bidgen Molen. Engelen, Massum. Aan de andere kant Roriep. Mijn naam. En Oerelsjes die tjerken te worden. Ja, dat zou betjutten dat we in Friesland eigenlijk bij elk dorp een wiemoene del zetten kennen. Ja, dat vinden wij in het belang van het landschap geen goede ontwikkeling. Vandaar dat we zich bij die stedskom jouwing del zetten willen waar al massa is, waar ze minder opvallen in het landschap. Ik rugstreeks koppelen binnen om die grote verbroekers die we hebben, die grote uitdagingen. Ja, en dan kiezen we ervoor om net overal alles met dat te steken. Want dat is in een rondelijke waardering. En de Friesen, we jaren nog hield het enorm het landschap. Dat willen we graag ze houden. Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen willen. Maar ik daarvan jilt, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
0: Dat zei deputaire Siebe Knol. De BBB in Provinciale Steden wil dat de provincie Nijwieken, na het verstellen van de Provinciale Omjouwingsvisie, voor een dadelijke afspraak maakt met de gemeente Noord-Friesland over het plan van die energiehubs in Dokkum en Holm.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeie met je.
7: Een goeie met je.
0: Wat bestinkt in Noord-Media?
7: Nou ja, we beginnen even in Brabant, in Ridderkerk. Want het 68-jarige Fred, die had best wel een bijzondere hobby. En ik wil joer, mat ik zeggen. Want Fred, die reist al zo'n de jaren 80 de hele vrouwtoer om beroemdheden te moorten. En hij wil dan ook nog mij zo op de foto. Nou, dan had hij wel best wat leuke namen op zijn list staan. Onder waar Mariah Carey, Bono, Sting, Celine Dion, Janet Jackson. Dus nou ja, hij had er wat aardig voor. Zijn hele huisje zit inmiddels ook vol met fotomappen en foto's, scroot hij hier. En een van zijn beroemdste of bijzonderste ontmoetingen eigenlijk, ze zei hij zelf, wie een jontje njognenjontig. En dat wie mij Whitney Houston. Maar ja, om zo'n foto te krijgen is het net, ik ga naar een concert en ik wacht 10 minuten en ik ga een foto.
0: Nee, ze dus, lukken het net, denk ik.
7: Fred, die stiet soms wel oren te wachten, zonder dat hij eigenlijk weet, git dit slagje. Ja.
0: Oh, een trotsetter.
7: Het is zeker een trotsetter, ja. En hij had nog één namen op zijn list die hij heel graag er nog bij wil hebben. En dat is Adele.
0: Ah.
7: Ja, dus ik ben benieuwd wat slagje dit. Maar al een heel soort is slagje. Maar ik denk dan, wat een dure hobby. Want Oeran was ik heen en hotels boeken en dan...
0: Concertkaartjes.
7: Ja, en dan was er de T-Tek nog maar voor haar.
0: Ik nog, ja.
7: Nou ja, ik vond het opmerkelijk, maar het is hem al zo het slagen, want de foto's hingen je zijn hele hoes vol.
0: Oké. Okay.
7: En bij een soort tankstations, ik ben wel benieuwd, had je ooit bij een tankstation zo'n boertjongen mij dat geen telefoon meist?
0: Ja.
7: Ja, ik had het dus ook wel schoen.
0: Je begrijpt het net meer.
7: Nee.
0: Want ik betaal iets in terug met mijn mobiele telefoon.
7: Ja, met git erom dat tien ze tanken, mij is net op die telefoon, of mij is net, ja, ik weet net of er een boete voor krijgen is, denk het net. Maar de meesten in elk geval, het onrieden om net te bellen of te appen. En dat hadden ze nou dus even onderzocht, van waarom eens net? Nou, ze hadden een soort proeven dienen met kin zijn telefoon dan echt zwartje dat er iets in de bron vliegt of iets. Nou, uiteindelijk ben ze erachter komen dat er echt in Nederland geen incidenten bekend binnen met een mobiele telefoon wilst dat iemand aan het tanken wie. En daar had nog nooit een explosie geweest. Dus ze zijn er eigenlijk wel achter komen, dat is net echt per se het risico. Maar wat is dan vol het risico? Je bent aan het tanken en dat is precies werk. Dus het is belangrijk dat het opletst. Dus het is belangrijk dat mijn kop naar de tank is en net op die telefoon zit.
0: Serieus?
7: Ja.
0: Je zit altijd wat om je heen te zien.
7: Ja, ik zit ook wat te turen. Ik zit vooral naar de priester te zien. Dat ik denk, doe maar.
0: Wat kost me dit weer?
7: Geef maar weer omheen. Geef maar weer omheen.
0: Ik bedoel, dat ding zet zelf klikken en ho wat het vol zit. Dus,
7: het is toch wichtig om een beetje op te letten.
0: Nou, ik zal erop letten.
7: Ja. En een plak, weer in Brabant. We zijn maar een soort in Brabant. In Halsteren. Daar had ze een cruising. En dat is bij de Rondweg Noord in Halsteren. En daar werd per dag, had ze dus uiteindelijk gecheckt, 120 keer op hetzelfde plak troreerd rieden.
0: Zo.
7: Dus op één rij, op hetzelfde plak. Ja, bizar. 120 keer. Ja, ik ben dan Sanne Skirrig. Ze hadden er dan helaas een foto van een flitspeel bij. Want ja, dus snap ze wel dat ze het vervolg erop. Er wordt nou flitspeel ondel zet. Maar ik wist zo benijd, hoe shut die dieke dan uit? Dat meest kan denken, nou wist, hier knal ik nog wel even terug in.
0: Ja, ik doe het nooit. Ik doe het net.
7: Nee, en je ziet dus echt, want er komen zo'n 20.000 voertuigen dus per dag deel. Maar daarvan binnen ik 3400 fietsers. En er gaan een soort band die naar squallen gaan. Tussen die dwarpen der fietsen der deel. Dus het is echt net een plak dat ik denk van nou, daar kist het er nog op gokken.
0: Nee, dat bedoel ik.
7: Nou ja, en daar hadden ze dus nooit wat ondien. Want aan beide kanten hadden ze nou flitspeel en deel set die dat zien gaan. Nou, ik denk dat het getal dan snel naar beneden gaat.
0: Ik verwacht het wel.
7: Ja, ik maak het hoop, want anders wordt het een nieuw geintje voor die 120 mensen die elke dag dat troreerd rieden.
0: Ja, en ons is een mooie instruier voor de oorlied.
7: Ja, echt leuk, extra heel op de mat, hè?
0: Ja, daarom. Oké, Isa Visser, dank u wel. Het is 18 minuten oer 12, een minder lange roelierdings en meer festivals hier. Dat is het advies voor jongeren om Fryske Musea meer jong publiek binnen te krijgen. Weer het naar de muziek van Santana en Michelle Branch.
8: Alles wat er speelt.
9: Juist hier.
8: 92.2 FM.
9: Het laatste nieuws.
8: De actuele sport.
9: Het warme lucht.

0: Santana en Michelle Branch en The Game of Love. Minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies voor jongeren om Frieske Musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Een jongerenrier tocht mij over de invulling van de museumnacht komende sneuwen bij het Modelspoormuseum in Sneeskomterren Biekeliks onder andere een fotobooth. Jongerijn rietslid Isabelle Polane over de ideeën die ontstaan bij die brainstormsessies.
1: Ja, nou, bij treinen denk je natuurlijk, kan je meteen heel veel dingen bedenken, zoals aan treintje Oosterhuis of Guus Meeuwis met Gedengedeng. Maar ja, we gingen echt van onmogelijke ideeën als startpunt en dan filteren naar wat is er mogelijk.
2: Ja, een van de ideeën was dus een fotobooth uit de Jongerenraad en die hebben jullie bij verschillende musea voor elkaar gekregen dat die daar geplaatst was.
1: Ja,
2: zoals
1: ja.
2: Hier, hè?
1: Klopt, ja.
2: Dat is de bedoeling?
1: Ja, ja. Ja, we hadden eigenlijk, we vinden het altijd leuk om natuurlijk te laten zien waar je bent geweest, of het nou online is of fysiek. En we dachten met zo'n fotobooth zoals hier, kan je het ook aan je vrienden of familie tonen van, zijn we bij het Modelspoormuseum geweest. Dus dat is ook een leuke herinnering voor later.
2: En wat heb je in je hand?
1: Ja, dit zijn leuke accessoires die je kan gebruiken.
2: Een bril, een bril op een stokje.
1: Een bril met het spoor als...
2: Als montuur.
1: Als, ja. Ja.
2: Zo hadden jullie ook bedacht dat de rondleidingen misschien wat korter moesten, hè, hier?
1: Ja, ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan. Maar maak het niet verplicht.
2: En wat, hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
1: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er komen lekkere hapjes rond en drankjes. Het is echt een beetje een fijne vibe dat je gewoon lekker kan rondlopen zonder verplichte dingen.
2: En de communicatie daarover zal ook wel gericht moeten zijn op jongeren dan.
1: Ja.
2: Hoe denk je daarom?
1: Er zijn meerdere versies van een flyer geweest. En wij als jongerenraad hebben dan onze mening daarop gegeven ook. Van misschien iets minder tekst of iets groter in beeld. Of een leuke QR-code voor het hele programma in plaats van alles op de flyer. Maar breng ze ook rond, die flyers, op plekken waar jongeren komen. Denk aan het station of de sportschool. Schoonheidssalon wordt die ook gebracht, hoorde ik al. Dus ga eigenlijk zo de plekken rond. En ook online. Zet de flyer gewoon online weg.
2: Ellen de Vries van het Modelspoormuseum. Wat doe je hem nog meer speciaal op de nacht?
3: Voor de nacht hebben we het thema is mooier dan waar. En dat is voor alle musea's op de Jong. En dan hebben wij bijvoorbeeld bedacht om er hier een paspoortdeel te zetten. Dat als er trojinnetjes, dan is het eigenlijk als er training erin een levend schilderij.
2: Wat doen die verder kijkers hier, hè?
3: Nou, die gaan we inzetten op de museumnacht. En dan kan je er toch heen zien. En dan is het krekelbist eigenlijk zelf in de wereld. In de miniatuurwereld.
2: Zo kun je er nou even dicht bovenop komen.
3: Dan is er even helemaal dicht bovenop.
2: Dus dat heb ik even speciaal bedacht.
3: Ja, klopt.
2: Voor de museumnacht.
3: Ja, klopt.
2: Je was zelf nog nooit in het Modelspoormuseum geweest, hè? Wat vind je ervan en waar staan we hier bijvoorbeeld?
1: Ja, ik was hier nog nooit geweest, maar ik ben echt verbaasd over hoe groot het eigenlijk is en hoeveel er is. En deze baan en die baan die hebben mij het meest verbaasd. Hier is namelijk een Shrek-baan en daar een Harry Potter-baan. En je ziet gewoon echt het verhaal van de films helemaal afgespeeld. Heel tof.
2: Gericht op jonge mensen, maar dan niet vanuit de jongerenraad bedacht.
1: Nee, dit was er eigenlijk al. Maar het heeft me echt verrast. Hier heb ik al een tijdje staan kijken.
2: Nou, je hebt nou een indruk van het Modelspoormuseum. Is het iets voor jongeren?
1: Ja, nou, het heeft mij echt positief verrast, dit museum. Het is ten eerste veel groter dan ik dacht. Maar er zijn ook hele leuke banen, zoals dus de Shrekbaan, waar allemaal verhaaltjes in voortkomen. Het gaat niet alleen over treinen. Het zijn eigenlijk allemaal verhalen op zich.
0: Een bijdrage. Wil dat van verslagjouwer Ronnie Porten. Dus HCL Wien, dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
4: In de toekomst van de jerbare pleets, hoe komt het met Leonne en geld?
5: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces, op berouwing, onder eentje. En dat is een

0: voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Saskia Alwin. Het regionale nieuws nou met Timo Jacoba. Een goeiemiddje.
10: Goeiemiddje. De provincie Grijsland treedt netje na zelfs op voor het stwatten van baggersliek in de Lauwersmar, in het wat is van Friesland, zonder de goede vergunnings. De provincie houdt daar in maart mee op naar kritiek van natuurorganisaties. Letten die blikken dat er wel extra vergunnings nodig was wien. Natuurorganisaties voeren formele handhaving, maar nevens het provinciebestuur is een waarschuwingsbrief genoeg, omdat het stwatten van dat slik al ophouden is. De oude serviceflat Oud-Landstaten in Ljouwert maakt het plak van 126 nieuwe appartementen van 54-plussers. De taanriedings van het nieuwe flatgebouw begin in november, de bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen daar straks zelfstandig wijnen, maar verscheningen en help dichtbij. Het oude gebouw wordt letter sloopt. De nieuwe appartementen moeten in de jest van 2028 klaar wezen. De agrarische scouw op Jouwen zet je het vol in op kunstmatige intelligentie in de landbouw. Op de beurs werd Jenlitten hoe AI Noal broekt wordt, bij Glix bij melkrobots en het fascissen van opbrengsten. Maar daar Glix die te vraag ik centraal hoe volle controle de boer zelfs nog had. De 22e editie had zo'n 150 standhouders en lookt al hier duizenden bezoekers. Potentiële kepers kunnen deze week zien bij camping Terpstra op Skielge. De bekende jongerencamping in Midsland stiet de Cape van €4,1 miljoen. Het terrein had 201 kampeerplakken, sanitair gebouwen, horeca en een bedrijfswente. De camping was jarenlang populair onder jongeren, maar zich dat al aannemen. Ik moon in de nog zo'n sjogdij van belangstellen. Onze vier.
9: Oké, Timo, dankjewel. Dadelijk het warme Jitske. Oor een minuut.
11: Kom je met ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oud-Wanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
12: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor Elsen in.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
15: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En jem sjog uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rij een struutrol hier witte. Mooi zien.
14: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
17: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
17: Sjonge jo, ik mij.
18: Noi Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: De Zwartborkerij aan de Haversmidwei in Foutchem kennen we die. De plaats waar het broekt als Zwartborkerij en dijbesteging van meestal mijn verstandelijke of lichamelijke beheining. In 2024 baan het gebouw volslijn oor. Het Waberdocht nou, Tjitske, een goeie midje.
1: Ja, een goeie midje.
0: Ja, eigenlijk is hetzelfde verhaal als juster. Hartstikke mooi waar. Ja. Een mooie opkomst van de zin en doekje erin kwam.
1: Ja.
0: Maar, ik zei ze, toch wel een beetje fris.
1: Ja, het is inderdaad wat aan de frisse kant. En het viel ik nog een stukje frisser. Want de temperatuur die we op dit stuit hebben, of in elk geval die de thermometers onjouwen, ja, die liggen op de, nou, zo'n 15,4 graden op Skielge. Dat diezelfde temperatuur werd ik meer dan in Laaksem. Het is ik fris in Kwaaim, zei de waarnemste des. 16,2 graden. Isbrechtum zit op 16,8. Het Ziende Leger is 10 Semar. En 16 en een heel is het dan weer in Bakkeveen. En Sigerswaard is de enige die nou in de zonnetje zit. Maar zonnetje 1 graad. Maar de gevoelstemperatuur, maar die noordwestelijke wind, ja, die leidt nog wel een stukje leger op Ljouwert. 14,3 graden. En ik 14 een hele graad in Starem. En ja, om de Lauwersmar heen en daar is ik maar 14 graden. Qua gevoel dan in elk geval. Vanmorgen hebben we nog een windkracht in om erbij het Lauwersmar. Maar die is nou aardig afzwakken. En nou stiet er oerdel nog maar een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, die temperatuur erbij, die zal van een beetje misschien nog een graad heger uitkomen kennen. Maar het is wat een koelere luchtsoort. Maar verder, inderdaad, het waarbeeld is prachtig mooi. Er is wat stapelwolken op hichte, heb ik wat sloekenwolken. Maar de zinnen die schijnt er heel goed nog tussen trog en trog hinnen. Nou, en van een beetje dus wordt het waarbeeld alleen maar kalmer. Nou, dat is jong en vannacht eigenlijk ik het verhaal. Dan jou te wien hem heel daldel. Het is wel een vrij droge luchtsoort. Daar maak ik trouwens nou op dit stuit even een heel handige broek van, want ik had er was vanmorgen even een boeten hong.
0: Ah, handig.
1: Ja, en er dus stiet wat een vlegerige wien, dus dat, nou, dat droeg het dus ik wel heel makkelijk, maar vannacht dus ik, alleen nog onder groen misschien even een mistbank, maar voor de rest zal dat net een heel soort vaststellen. En de wien zie ik het dan ik alweer wat meer het zuiden op, en ja, de temperatuur wel echt onder de lege kant. Vier graden heb ik steen als minimum, maar onder
0: vier.
1: Ja, vier. En dat is wel, nou, het is normaal waar je een graad als 8 joggen, als minimum temperatuur. Maar daar zitten we dus vannacht echt wel heel stik onder. En onder groen nog wel even enkele graden leger.
0: Maar ja, zo'n dekbed extra hoor je nog.
1: Ja, het is, dat is dan wel weer noffelijk, vind ik dat altijd.
0: Ja, ik heb er geen bezweert in. Ja. Hey. Hoe zegt morgen dan uit?
1: Nou, morgen, ja, dat wordt echt de mooiste dag van de hele week. Ik zit al een paar dagen en ik kent net vaak genoeg zissen. Maar het wordt morgen echt een hele mooie dag. Zuidelijk onvier en daarmee wordt warme lucht dus kant op viert. En we zitten nog heel tijd onder de werking van dat hege drukgebied. Maar dat leidt dan zuideestelijk van u. Nou, dat betekent dus dat de luchtsoort ik wel relatief droeg is. En dat dus er eigenlijk geen wolkje onder loft wezen zal. Een schone loft dus een heel soort rond te verzinnen. Morgen hier alleen nog wat lege wolken viel, maar dat lost heel vlug op. En dan hebben we ja een hele mooie nice medij. 18 ont 20 graden als maximum, maar ik kan me voorstellen dat het voor het gevoel dat je even lekker in de zinnen zit en gaan, dat het nou wel een paar graden heger omviel.
0: Ja, en dan is het sneun burendag, dus er zijn een soort boetenactiviteiten.
1: Ja, ja.
0: Hoe lukt het voor die dagen en de dagen daarna?
1: Nou, het leidt, ja, het is wel prima. Het mooie temperatuur. Ik werd wat onder de hege kant. Een jochentje graden op sneun. Wel dan een zwakke steuring. Waar we na alle gedachten alleen nog de bewolking nog van oer krijgen. Dripke Rijn, misschien het eerste pad van de dij, maar dat mij eindigen namen hebben. Snijn echt een afwisseling van wolken en zinnen. Maar dan ik weer echt meer de zinnen erbij. 18,20 graden. En op menje, ja, dan beziek je steuring wel dichterbij te komen. Maar nodig het zullen het oedijs droeg bloeien. Alleen nog in de nacht naar menje mogelijk een dripke Rijn wetter. En verder wat opvalt is dat de wien bloeit dan ik echt maar uit het zuiden waaien. Zwak ontmatig. En ja, het zou dat nou liek het hebben op menje al een 20 ont, misschien wel 22 graden te pakken. Dus, en in de nije wieken, ja, dan wordt er nog warmere lucht uw kant op scoot. Dus tientje, wensje, 23, 24 graden mogelijk. Dus ja, het wordt echt wel echt een goede nije simmer nog.
0: Ja, nou, ja. Dank u wel, succes.
1: Ja, graag. Dien. Mooi. Dat is ik.
0: Oké, noffelijke middag.
1: Heel hetzelfde.

0: Muziek van Sietse Heijma, Jedrek bekend van de band Scobus gaat naar Appelscha en Pikmeet. Dit weer hem solo met het nummer Ik Wol Witte. Mensen mij onbegrepen, maar ik wil verward gedrag, gaan volle meer te bieden als dat op het eerste eerlijkert. Dat zullen ze bij het Herstelatelier in Ljouwert. Onder het verward gedrag zit ik talenten. Het Herstelatelier helpt dus mensen om structuur en, te krijgen en te leren om keer te werken. Verslaggever Geke Leenstra mocht er op een IEPMDI zijn en praatte met Klazien de Jong. Zij is sociaal worker.
1: Jarek heeft, komt uit Oekraïne, heeft op het moment is wat naar beneden. Nederlandse taal is even iets minder.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, is...
1: Zijn we aan het oefenen, maar door toch wat duidelijkheid te bieden in de dagstructuur, neem ik pictogrammen met plaatjes, dan kan het laten zien. Mm-hmm. Nou, wat betekent dit?
3: Ja, naar huis. Ik zie een taxi inderdaad op het plaatje.
1: Ja.
3: En staat er dan, er staat in het Nederlands naar huis en daaronder is dat dan de Oekraïense taal?
1: Ja, dat is de Oekraïense taal. Zo proberen Nederlandse talen ook weer wat bij te brengen.
3: Ja.
1: En ja, ik kan dit niet lezen hoor.
3: Nee, ik ook niet.
1: Maar het busje spreekt voor zich.
3: Ja, precies. Ja, dus dat is voor iedereen te begrijpen.
1: Wat betekent deze, Jarek?
2: Wat betekent de taxibus?
1: Dan ga je naar huis, hè, als ik deze ophang.
2: Ja. Ja.
3: Want waarom is dat belangrijk voor de mensen hier om structuur in het leven te hebben?
1: Waarom structuur belangrijk is? Ik denk dat het voor elk meest belangrijk is. Dat je het bed komen, een zinvolle dagbesteding ha. En daarin weten wat er van je verwacht wordt. Net dat je een loos moment hebt. Vooral als je op een sociaal-emotionele ontwikkeling leeft. Even op babyniveau, dan had een band structuur nodig. En dat chasseer heel vaak. Het neemt mijn disharmonisch profiel. En dan chasseer eigenlijk gewoon een grote kerel.
3: Ja.
1: Alleen als dan die stad wat sociaal-emotioneel, dat iemand soms op 12 maanden functioneert. En hoe behandelt ze een band van 12 maanden of een band van treien hier? Dat is heel belangrijk hier in het werk. Hoe sluit je aan aan die vraag?
3: Ja, en op wat voor manier hou je daar dan rekening mee met de meeste kinderen?
1: Wij houden hier voornamelijk rekening met de meeste. Als ze binnenkomen, dan is ze aan het scannen. Dus juist lichamelijke, non-verbale communicatie. Dus als hoe binnen iemand binnenkomt. We doen even beginnen met koffie. Even vreetje, hoe zit het ermee? Of soms juist net. Ja, soms negeren we die vraag ik van hoe gaat het? Dat kan een hele confronterende vraag werken. Soms is het gewoon in actie samen bezig in. En toch samen naast de plannen bezig te gaan, is het minder confronterend en krijgt de ontmoeting bij de deelnemer. Als we samen hier schilderen, met zo hier krassen, dan kan ik daar eigenlijk al iets uithalen. En kan ik aan de hand van de krassen, ah heerlijk, je bent aan het krassen. Ik mij krassen. Ben jij ook boos? Nou, dat gisteren kreeg ik een bekeuring van de politie. Oké, ja, ik ben ook boos. Nou, zak, krijg je een heel mooi gesprek.
3: Ja.
1: Door samen bezig te werken. Dat is de kracht van de kans.
3: Ja, want wat doggen je hier inderdaad, maar de meesten voor activiteiten?
1: Nou, je een scala aan activiteiten. Zoals sporten, schilder je, teken je. Mijn motoren werk je, mijn fietsen werk je, lassen. Het is zo'n breed scala aan dat we perspectief kunnen bieden.
3: Mm-hmm.
1: En in het creatieproces, dat is heel erg belangrijk. In het creatieproces gebeuren wonderen.
0: Zij Klazien de Jong, zij sociaal worker in een bijdrage van Geke Leenstra.
4: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Ond Ieren Oren. No in Friesland.
6: Alles wat er
0: Het is nou kwartier voor hem. Dit is nou in Friesland nog rond in Noorden. De Zwartborkerij om de Havensmietwei in Foutchem kennen we riepen. Die baande in 2024 volslijn al. Maar nou sneun is dan werd de officiële riepening. We hebben het naar de muziek en die is van Crowded House. Dit is Weather With You.
7: Oh.

0: Crowded House and Weather With You. De Zwartborkerij onder de Haversmietwei in Foutgum ken je. De plaats van Broeks als Zwartborkerij in Dijbesteging vermeesting mijn verstandelijke en fysieke beheining. In 2024 baan het gebouw volslijn al en moest uitwikkeld worden naar een oren locatie. De laatste tijd is er hard werken om die Zwartborkerij op hetzelfde plak weer op te bouwen en dat is dus slagen. Nicky Sjoerdstra van de Dijbesteging, hoe die laatste oorlier.
1: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ja, ook wel weer heel mooi warm. Dus je ziet wat er op je pad komt. En ja, we hebben hele mooie dagen kunnen bieden aan onze deelnemers. Dus daar ben ik vooral heel trots op dat dat altijd door is gegaan.
2: Ja, nou is het er iets heel moois. Nice. Is dat toch eigenlijk wel weer mooi of zo?
1: Ja, dat heeft even geduurd voordat we dat ook zelf weer konden zien. Maar ja, ons doel was om een huiselijke warme sfeer te creëren. Waar de deelnemers zich welkom voelen, thuis voelen. Nou ja, en ik denk dat dat aardig gelukt is. Dus ja, daar ben ik nu wel trots op, ja. Ja,
2: ja, wat is er eigenlijk iets specifieks waar je echt trots op binnen? Als je het waarom zo naar de oren naar oren hier?
1: Nou, waar ik het meest trots op ben, dat zijn natuurlijk de mensen. Hè? De deelnemers en met elkaar, dat we het gewoon eigenlijk met elkaar gewoon een fijn jaar hebben gehad. Dus dat dit niet overtoon heeft gemaakt, nee.
3: Ja, nou, ik ben Sjoerdstra en ik ben de eigenaar samen met Nicky Sjoerdstra van Lastaal de Dapper Steen.
2: Ja. Ja, in 2024 zie je hem leven, denk ik, wel op een kop, op de Sassissie Kim. Wat wil je toen omhoog?
3: Nou ja, in 2024 is een heel boerderij afgebrand door een brand dus. Waarbij alleen maar de voorgevel is blijven staan en wij dus genoodzaakt waren om naar een andere plek te gaan. Nou ja, daar hebben we dus anderhalf jaar gezeten en nu zijn we 2 jaar weer terug bij zijn van elkaar.
2: Ja, want echt bijna alles weer vlot. Waar moesten de mensen van de Dijbesteging toen heen? Wat moesten die toen?
3: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eigenlijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En ja, daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
2: Ja. Ja, nou zitten we er iets heel nice. Hier blik als ze iets van beginnen we met terug.
3: Ja, we hebben meteen zoiets gehad van we willen gewoon weer terug op deze locatie. En daar zijn we vol voor gegaan. Binnen een jaar tijd is de hele boerderij weer opnieuw opgebouwd. En na anderhalf jaar komen wij weer terug.
2: Maar vol vertrouwen met.
3: Vol vertrouwen weer op deze plek. Deze bracht een mooie plek en dat bracht een mooi gebouw.
2: Ja. En hoe is dat voor de cliënten, zeg ik dat zo goed, om dan weer terug te wijzen op dit tap?
3: Nou ja, zij hebben het in veel processen zijn zij meegenomen. Hè, van met de bouw en met de tekenen. En wij hebben ze daar echt bij betrokken. En ook regelmatig hier even bij langs gereden om te kijken hoe de vorderingen gingen van de bouw. Zij keken er ontiegelijk naar uit om hier weer terug te gaan.
2: Ja, en je merk?
3: Ja, mij ook. En onze kinderen ook. En dus we zijn hier hartstikke blij dat die er zitten.
2: Ja, en Sneuheim, de grote opening. Hoe zal die daar eruit zien?
3: Nou, ik denk hartstikke leuk. Heel veel mensen. Mooi weer. Wij hebben een markt in de schuur. Dat zal een boerenmarkt zijn. Dus er komt ochtends komt een koor te zingen. Een koor te zingen. En dan kan er een rolleiding worden gegeven door de dagbesteding.
2: Ja, want die werk je dus ook al je meis nu. Van de meeste van de dagbesteding.
3: Ja, er zijn al een paar die de hele dag meedraaien om te helpen. En de rest die niet mee gaat delven, die kon gewoon kijken.

0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life.
1: Aarzen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Midje met Johan Terpstra. Johan, goeie.
2: Hey, Midje Jacob, hoi.
0: Wat zit er in de show?
2: Ja, we keer op zich naar de redders van een hoeshouding uit Ljouwert. Haar arkje zonk op de Tjoekemarre, dat is in de oorlogstier West. Ja, mooi verhaal. Dan gaan we het over Friskopedik. De aanvoer op zich hield het meer bedreigd om Friske Utering maatje te litten. We hebben een nieuwe ontwikkeling en als keer op plak waar dat weer slag is. En Popcorn No Limits van Frentje sjonkt op 10 oktober in de Koornbeurs in Frentje. Dat doen ze bij de Wannabies. En de Wannabies die komen uit Rotterdam, dus die combinatie is wel heel nieuwsgierig. En dadelijk hebben we het eerst hoe AI. Broek ze het een soort AI?
0: Ja, wel redelijk.
2: Ja, ja. Nou ja, de ontwikkeling bij AI kent hield het meer, maar wanneer zei het hier en net verder? Hè? Want als ik een bot in het ijs op het stuit dat AI de meest knikken oenemmen kennen, hè, hoe uurs. Dus dat is best wel een dingetje. Ik praat er dadelijk zo met mijn uurse AI-expert Hendrik van Zwol. Nou, dat plaat bij betinken, Jacob, dat doen we bij Glicks dan over AI. Ik denk dat er plaat bij te vinden binnen.
0: Oh, ik heb er zo wel in.
2: Ja, wist je wel in?
0: Ja.
2: En dan zoet ik in kennen hoe vertrouwen en de toekomst, hè, linkplaten. Ja, wist je erin?
0: Ja, was het een beter?
2: Ja.
3: Machines, back to humans, van Queen.
2: Queen, kon dat missen, hè?
3: Dus Machines, ja. Back to Humans.
2: Back to Humans.
3: Van het album The Works uit 1984.
2: Mooi, wat skip, hè?
3: Zit er vast wel in.
2: Ik zet hem even bij het lesje.
3: Dit precies eerst hoor.
2: Ja.
3: Echt weer.
2: En om 84.
3: Ja.
2: Fruitje aan de blik.
3: Ja.
2: Fantastisch, hè?
3: Dat zie je net zoveel tijd, want ze zijn net zo lang bestierend, dus moest nog.
2: We scrollen even bij het lesje, hè?
3: Ja, door dat.
2: Oké. Okay.
3: Nou, zo doen we dat dan vanmiddag. Tier,
2: Tierman.
3: En dan kan je hem voorbij komen. Dit hier nou in Friesland op 24 september van het jaar 2026. Dit programma is er weer. Morgen om 12 uur, krijg het dan. En voor nu nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
16: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Hollands tegen jou gepraat. Zodat jij bij de bovenlaag zou horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Bartle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart.

jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière, een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière, dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem.

niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatsen.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Als het ooit nog komt en als ik dan bang ben, mooi ik dan bij jou. Als het ooit dan der is en ik ben alleen nog, mooi ik dan bij jou. Bij jou.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

die de meeste dingen waagde, waar een grote held in klein. Ik weunde een half leven, een half leven niet meer. Maar gedachten ben er bleven, en ik ben er zomaar weer. Ik weet ze op te roepen, als wat guster na passeert. Het struun op de stoepen, ja, alles hek der leer.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: .nl.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ze bleven maar op in de prijzen van groen. En dus ik van die van landbouwgroen. Hoe dat ken, werd straks eindigend. Dat is dadelijk in Oenewijs.
10: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen klaar worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Mooi zien.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Bouw of metaalproject?
14: Staal Digitaal.
13: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
14: staaldigitaal.nl.

0: daarvoor. Ronan Keating hier is en Life is a Rollercoaster.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Het is nou zo aan de hele minuut over jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongens die 24 september 2020. De rij dat de energiedeputaire Sier Beknol zei dat het er net een tinker mat. Dat elk dwarf in Friesland een nieuwe dwarfsmoene krijgt.
2: Bij tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer.
0: Jongeren die moeten maar ideeën komen voor de museumnacht. Nou komen de sneun. Ze willen meer festivalsfeer en minder verplichte roenlierings.
3: Ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan. Maar maak het niet verplicht.
0: En het is gedaan dat we melden dat de duibesteging in Foutgenberg hier Punken, nadat die toch een bron in Jiskelein waard. De Arune Oorleer die wie een intensief.
4: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ook wel weer heel mooi warm.
0: En op deze tongs, die ben weer terug. Onderwijs, ons saai zo retaan, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren, hon op gedragscursus. Kes beter baaskes op cursus dan. Zult het dadelijk goed hebben. Maar eerst Edwaar in het kwad. Dit is Kabibinga, een hele goeie meidje.
5: Een goeie meidje. Nou, de zinnen had een soort rond tussen de wolken trog. En skient ik nog mooi tro de hege wolken trog. Het is nou een gratis zegje bij een zwak ontmatige noordwestenwien. Jong zak het wien verder aan en bij vrijwel geen wien en weinig wolken kwalt het vannacht behoorlijk aan en is het op zijn kast 4 graden. Morgen krijgt de zinnen nog meer rondte en wordt het een mooie nijsimmerdij. Want met de zwak ontmatige zuidelijke wien wordt het noffelijk waar, maar dan maximaal 20 graden.
0: Een verplichte cursus van baaskes van staan in de risicohoen. Dat wil de staatssecretaris van Landbouw, Sylvia Erkelens, die wil dat invieren. De maatregel met naam, omdat het al bietincidenten toeneemt. Hokker rassen bij die risicohoen Jere wil het begin Takamier bekendmaken. Arne Rijsma is kinoloog op een lemmer en jouwt gedragstherapie aan de baaskes van de hoen. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, je komt dus thuis bij de mensen die een hoen hebben, die de training krijgen, kennen. En ja, wat kom je dan aan je chin eigenlijk?
6: Ja, ik kom inderdaad al die bij de meesten thuis, want ik zit daar uit het gedrag, net bij mij thuis. En ja, wat kom je chin? Dat is heel verschuin. Ik heb vanzelfs, ik wilde gewoon puppy begeleiding, maar qua gedragkomst uitvallen naar orenhoen of naar meeskenta of je krijgt hele angstige hoen, dat kan alles wezen.
0: Ja, en dan is training vaak nodig.
6: Ja, de gedragstherapie is dan een gedeelte training, maar ik een gedeelte management. Want er moest voorkomen dat het gedrag op een ei gebeurt.
0: Ja, hier kom ik voor tussen bij die een hoen hebben die een bieten heeft. Helpt een training dan nog?
6: Jawel, ik bedoel, natuurlijk ben ik hoen. Dat gewoon net meer lukt. Maar hoe het algemeen is. Als je Savisa in het stukje management eerst. Want daar moeten we maar beginnen. Het moet net nog een keer voorkomen. Daarna pakt een training op. En daar kun je nog een huurprotte mee bereiken.
0: Ja, maar zit dat net in het aard van de hoen? Het echt bieten?
6: Dat zit in alle hoen. Ik wil alle hoen die kunnen bieten. En we hebben het dan over heeg risico. Het grote risico zit hem natuurlijk in het stukje hoe groot is de skeer.
0: Ja, hoe groot is de hoen eigenlijk?
6: Ja, dat valt samen inderdaad met een grutte van een hoen verzeld. Want een Rottweiler heeft een grotere, sterkere bek dan een Chihuahua. Dus daar zit vanzelf verschil in.
0: Ja.
6: Nou, maar ze kunnen allebei de bieten.
0: Ja, ze kunnen bij de bieten. Dan is het resultaat wat slimmer dan ze bij de oren. Ja. De wim bepaalde ras natuurlijk waarbij agressief biedgedrag meer en sneller op de oppervlakte komt.
6: Ja, want bijvoorbeeld een vechthoen. Die zal sneller een orenhoen bieden dan een roedelhoen. Dus een hoen die dus krijgt altijd in een hele grote groep het beste functioneert.
0: Mm-hmm.
6: En als je naar Sjuggen een bewaker, die zal jeder een mens bieden dan een gezelschapshoen.
0: Witte de mensen die een hoen keerpje volle, witte die van tevoren voldwaande hokkerhoen als ze in hoes, Helly?
6: Nou, nee. In die zin, wat ik een plottertje inkom, is toch, ja, we vinden het een mooie hoen. Maar ja, post dat dan ik in het gezin? Ja. En daar zit vaak wel een verschil in. Dus je komt er toch wel vaak meestal in die dan een hoen kocht hebben en dan achteraf denken, ja, ik hier het witte kind.
0: Ja, tien uit maten.
6: Nee, nou ja, een hoen misschien wel, maar net die.
0: Net die hoen.
6: Net elke hoen is geschikt voor elke zin. Daar moet je wel goed toe nadenken.
0: Of voor het baasje, want het baasje een bepaald gedrag vertoont. Een hoen imiteert dat gedrag, ik wil eens wat, hè?
6: Ja, ze is wel dus dat de baas liegt op de hoen, of de hoen liegt op de baas. Maar... Ja. in mijn eigen, het is altijd onwissens en net dat ze het net willen. Meesten weten heel vaak net hoe een hoen nou eigenlijk leert. Wat de leerprincipes binnen van een hoen. En als je daar al de mist in gaat, ja, dan komt de rest vanzelf.
0: Ja, het is best ingewikkeld om een hoen goed te trainen, goed op te vieren, zeg maar, zeg je. Eigenlijk zeg je al van je matte als komend hoeneigener zelf eerst op cursus om erachter te komen hoe hoen van je geschikt is en hoe je dat dan oppakken, matte.
6: Ja, ik ben wel van mening dat het verstandig is dat mensen zich daar verder en beter in verdiepen voordat ze met een hoen beginnen. Hoe de overheid dat nou vorm je aan wil, daar ben ik net van op de hoogte. Dat weet ik net. Maar ik denk dat het, en hoe zijn kunnen ze er dan uitzien moet, dat zit al je nog net vast. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is, want dat herk ik vaak, is dat meest helemaal net weten dat er een oplossing is.
0: Mm-hmm.
6: Dus dan hebben ze wel een hoen en dan zijn er problemen die ze krijgen, maar ze weten eens net waar ze heen moeten.
0: En wat zeg ik bij Arjen Reitsma, maar begeleid wijze, want je zei ze eigenlijk van je maakt eigenlijk een soort riebewijs herlie voordat je een auto kiep. Je maakt een opvierd bewijs of cursus volg je in elk geval voordat je goed en wel de hoen kiezen die je graag hebben willen.
6: Ja, dus dat je inderdaad gewoon de basisprincipes van hoe ging je om met een hoen, dat je daar meer van op de hoogte bent. Want er is de laatste hier een zoveel verloren op het gebied van hoen, hoe vallen wij wieten. En de hele manier waarop wij hoe we daarmee omgaan, dat is ik verhoren. Dus we zijn net meer dat stukje dominant en de baas wijzen hoe de hoen.
0: Mm-hmm.
6: Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Waarom tot de hoen het eind en daarmee verder gaan. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan blult namelijk die emotie, die blult.
0: Ja.
6: Dus we moeten die emotie aanpakken en net het stukje, net het gedrag.
0: De hoen snappen, dus, daar komt het eigenlijk vooral op delen.
6: Ja, begrippen van wat zou het nou eens die hoen.
0: Ja.
6: En daar gaat het vaak mis.
0: Het zijn goede tips van Arjen Reitsma, is kinoloog, hoenenzaakkundige op Lemmer. Dank u wel daarvoor en een hele mooie dag verder.
6: Ja, nou graag niet.
0: Oké, okay, hoi. Hoi.

iedereen heeft zijn grif vaak genoeg zien. Gifkes, van de vies van Makatsik, en die in de vrouwentoer. De bewegende plaatsen die binnentussen al meer dan 12 heel miljard keer besjoen. Nou, moet dat verhaal in mijn kosten dat hier de basis van de man die er alles van nou weet. Dat is collega Lars Hoekstra van de social media redactie van Omroep Friesland. Dan doen we naar de police. Dit is de da-da-da. Ik doe het wel, ja. Ik doe het wel, volgens mij. Ja. Nou, dit is de police dus.

0: En ik is Marcin Trij en de man van de Police. Dit op een gong maar een hoop ruzie. De KMR-Unie-tour. Er is nog altijd wat ruzie, maar eigenlijk wordt je heel veel zin. Dit nummer ongetwijfeld ik vaak spelen. De da da da.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De Friese Gifkus van Omroep Friesland, die ging de vrouwtour. De bewegende baartjes binnen intussen al meer dan 12,5 miljard keer besjoen. Dat is een heel soort. En dat succes is misschien voor een til tatskroon aan onze social media collega Lars Hoekstra hier in de studio. Lars, goeiemiddag. Ja, dat is de GIF-expert van Omroep,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, nou ja.
0: Hij is zelf betocht, hè?
2: Ja, nee, ik vond dat wel mooi. Alleen had je me dan vrijen van wat met Winnie Thunbroek, dan ga ik er iets minder door die Gifkus.
0: Dit is echt om op internet, zeg maar, steeds. Lees even uit, in Jip en Janneke taal, voor mij en al die andere mensen die net precies weten wat Gifkus binnen, want we kennen ze net jaren lid op een radio. Nee. Wat binnen dat nou eigenlijk, Gifkus?
2: Nou, ja, steeds maar afbeeldingen en ja, video's. En de tuskenin had je Gifkus. Of dat liep me het makkelijkst om screwen in ieder geval.
0: Nee, wat het man net snapt, het binnen plaatsjes, een soort stickers liep je het wel, die bewegen. Er zit een bepaalde beweging in.
2: Bewegende plaatsjes, ja. En dat herhelt zich de hele tijd. Dus dat loopt dan even in mooi vakterm. En dat je de hele tijd erop. En dat nemen we dan een gifke. En, ja. En vroeger, en dan hebben we het echt al jaren in het begin internet tijd, broekten we een heel soort gifkes. En dat is toen een tijdje helemaal uitvlakt van alternatieven die efficiënter waren. En intussen, en dan hebben we het al bij Oenjoggen hier, is dat eigenlijk helemaal weer omkomen. Ik kom dat een beetje nostalgisch via.
0: Ja? Is het Hives idee?
2: Nou, daar zien we het echt gek al over.
0: Nou, dat is een stukje nostalgie voor heel veel mensen.
2: Een beetje glitterplaatjes. Ja. Dat ben gifkes.
0: Doemsje de banaan.
2: Ja, nou, Doemsje de banaan is ik een gifke. Nou, dan komen we toch wat tot de kern.
0: Nou, snappen we precies waar het hoe geert. Hey, hoe kan het dat die gifkes die de Omroep Friesland maken het, want toch hersen we toch, maar die collega's, hoe dat die ze vaak broekt worden?
2: Nou ja, als je, het is Wassa, die 2,5 miljard, dat is een werk van Jochen hier. We zijn al een Jochen hier met Waanden en om ze volle tijd vullen we het om. Dus komen er nieuwe gifkes bij. En het systeem, Giffy heet dat, dat is eigenlijk overal broeken. Of dat nou WhatsApp is, Snapchat, Instagram, TikTok, de mail zelf, Teams. Dus je kent overal die gifkes broeken. Ja. Dus iedereen, overal te vrouw, het kent uw gifkes broeken.
0: Het tomke bij WhatsApp, dat beweegt dan net. Dat is dan weer net een gifke?
2: Nee, dat is een emoji.
0: ik scroll driftig mij, want dit wil ik al je leren. Maar die gifkes worden dus broekt op een heel soort podia, een heel soort manieren. Hoe komt het om 2,5 miljard? Hoe heeft dat ooit tellen kunnen?
2: Nou, het voordeel is, als ik dat mij de hand waar moest, dan wie ik nog niet alleen begonnen en dan wie ik nog aan het tellen, bij wijze van. Ja. Nee, het systeem, waar we het uploaden, dus waar we de gifkes op zetten, die kan dat tellen. Dus die haalt het bieden. Ik denk precies in welk gifke het meeste broekt wordt en welke het minste en hoe vaak dan.
0: En dat is dan een succes. Dat tattoo is onomroep Friesland.
2: Nou ja, ik bedoel, de Skithuis logo vol op. Dus,
0: bij maatjes ze.
2: Nou, dat komt minder. Ja, nee, klopt inderdaad.
0: Ja, van Derek de Bak van de Moonbus, bij de koffie al hier. Waar komt het succes waar, denk je?
2: Nou, ik denk dat het ik vooral te krijgen had. Het is eigenlijk tweeledig van wie binnen destijds begon. En dat het heel vaak zijn om jongeren te bereiken.
0: Ja.
2: En
0: de saai zit op een manier dat het net slaag is.
2: Nou, nee, dat wel. Maar dat werd heel vaak verteld van jongeren bereiken, bereiken.
0: Ja, dat word je, want het is leuk en grappig. En,
2: ja, en destijds hebben we dat dienen om de internetcultuur te vertalen naar het Fries. Dus hoe kunnen we het Friesk hipmeidje, maar dan op zo'n manier deel zetten dat het bij de internetcultuur past, om het samen te zeggen. En de Aron en Jochen hier is Instagram een bicom, is TikTok een bicom, is Snapchat een bicom. En daar ga ik op inzetten, mij. Ook maatje te ingewikkeld, maar gif stickers.
0: Ja.
2: Dus dat binnen transparante gifjes. Die staan in die story zetten kerst. Nou ja, die binnen van ongeveer, nou wat zit wij, 1,1 miljard views worden.
0: Maar dat verklaart dan net waarom die Friese gifjes zijn populair.
2: Nou, wie broek ik al je tags? En op die manier kerst dus ziekje. En dan kerst samen zo'n Friese gifke stroffelen. Want ik zie zomaar gifkes, ik in één keer een vlucht nemen en dan kunnen we net achterhelden waar dat wij komt. Maar het kan dan samen zo wijzen dat die ergens pleats wordt, wetrot heel populair is.
0: En wat is nou de populairste Friese gif?
2: Nou,
0: dat wil ik natuurlijk ik weten.
2: Dat is...
0: Pak de telefoon erbij, best
2: aan. Ja. Ik zit even te zien. Dat is Kensawol.
0: Kensawol.
2: Ja, nee, dat is het. Dus dat Kensawol.
0: Ja, dat Kensawol.
2: Die had 133 miljoen views.
0: Ja. Alsjeblieft. Nou,
2: dat komt minder.
0: Ja. Wees ik opslag hier?
2: Nee, dat net.
0: Wat ik nog wat even moet hebben. Lars Hoekstra, over de populaire Friese gifkes hier. Maken bij Omroep Friesland. En ze in de hele vrouwtour. En in Guttekertaal 2,5 miljard. Lars Hankerbol.

0: vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en de agenda in de vol. En er begint nieuws maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Licht door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.

0: 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is nou goed jouw vier van deze tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag. De oude service flat Oortland staat in Ljouwert. Maakt het plak voor 126 nieuwe appartementen voor 54-plussers. De tardierings voor het nieuwe flatgebouw beginnen in november. De bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen raast zelfstandig wegen met verschillings en help dichtbij. Het oude gebouw werd letterlijk gesloopt. De nieuwe appartementen maakten in de jest van 2028 kleerwijze. En meer aast. Meer hierover aast in dit programma Onderwijs. De flitspeel op de kussing van de Groninger Straatweg bij de Anne Vondelingwei in Ljouwert is verantwoordelijk voor 4 wij de meeste boetes in Friesland. Er waren in Fjouwerman 11.936 keer flitst. En daarmee zit die peel landelijk op nummer 7 als het gaat om het aantal boetes. In Friesland waren in mei en mei augustus 34.199 auto's flitst. We hebben Fonk van Appelskee hot op met skillering. Fonk docht nog 1 keer mee om de prestigieuze skillermarathon van Berlijn. En na het seizoen is het klaar met haar professionele carrière. Het grootste succes van Fonk, haar carrière, wie in 2024 doet ze de wedstrijd in Berlijn wist te winnen. Ja, daar wie Fonk echt actief als marathonreedritster. En een rietstrip op de A7 best niet, had aangesloten in Westen, omdat ik vol lei met lietstikjes glas naar het buske glasplaten verlen hier. Het glas is zo gauw als mogelijk oplommen, omdat hij het hier verkeerd leest van de aansluiting.
3: Dank u wel. Jacob, die een van de weinige radiopresentatoren mijn eigen gifke.
4: Ja, zeker.
3: Dat heeft
4: ja, ja.
3: Dat heb ik zelfs niet eens.
4: Nee, verschil met de buur.
3: Ik zal er het aan werkje maken. Het laatste nieuws uit Friesland. Het is sowieso naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland in het Fries en in het Nederlands.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT&De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&De Haas, bron voor goed boeren.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er vadij, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Onderwijs.
10: Mai Erik Enema.
3: De prijzen van landbouwgroen die blauwen maar oprin. Vorig jaar kwam de gemiddelde groenprijs op haast €10.000 per hectare. En dat is wat 12% meer. Zo zit hier daarvoor. Hoe ik dat ken en wat dat ophoudt, dus hebben we het aanstoot hebben hier in Oerwijs. Maar is het waar? Het is geen goeie midje.
11: Ja, een hele goeie midje.
3: Nou, best wel een simmerse dag, haast goed, hè?
11: Ja, haast al, want de simmerske weer van 20 graden... die hebben goed nog net helle, maar dat zit er wel aan te komen. Nee, een prima dag inderdaad. Heel soort rond voor de zin. Het is oerel droeg bleun. En ja, wel wat wolken, maar nou, dat mocht de pret alleen net drukken. Nee, het is echt een hele mooie dag. De maximum temperatuur, ja, nou, ja, je zoent het haast normaal nemen kennen. Zondje komma zon in Bakkeveen en 8. En een heel zelfs in Jereveen derde. Maar laaksem zondje 0,2. Drieltz zondje en een hele graad. En de pijnsieten krijg ik even boppen. Waar kwam dan zeg je een hele graad. En op Skielgeder het maximum temperatuur zeg je 0,9 west. En dat wilst maar die noordwestelijke wind de gevoelstemperatuur daar op zo'n 14 à 15 graden west het in trogsnee dus. Dus ja, het viel hier en daar toch wel wat fris aan. Om ik wil zeggen dat de wind alweer aardig aanzakt is Boppelo nou zwak en in het noordwestelijke

0: kustgebied daar is er nou nog matig maar windkracht draaien en vjouwen. Dus ja, het wordt een kalme joen en een nacht. Dat zwaagt er ik voor mij deze heldere omstandigheden dat de temperatuur aardig afzakt of zakt moet ik zeggen. En hebben wel nou in het eerst echt in het binnenland een minimumtemperatuur van zo'n vjouwer aan 4 graden. Onder groen misschienlijk wel wat leger. En op de waterland verwacht ik dat daar ik de temperatuur wel onder de 10 graden doeken zit. Ja. Dus we krijgen een frisse nacht.
1: Een frisse nacht. Nou, geen zin ze weer een jood?
0: Nee.
1: Morgen wel?
0: Ja, ik verwacht ze morgen al. Ja, en dat komt alleen nogal omdat we, nou, morgen hier hebben we dan een enkele wolkenfield, maar dat scoot heel vlug naar het eerste tafut. En dan krijgt de zinnen, ja, vrij spul. Het is echt een skinne loft, morgen zouden we dat zo mooi nemen. Blauwe loft en verder een joggetje aan 20 graden als maximum temperatuur. Maar ja, het zal me niet verbazen dat het in een achtertuin misschien nog wel een graadje heger uitkomen zal. En dat allegaar dankzij die zuidelijke onvier die zwak ontmatig is. In de midden wordt er wat meer zuidwestelijk. Maar ja, we krijgen echt een hele mooie dag morgen. En ja, mooi joen. Dan is vanuit het noordwesten wij toch wel te zien dat er wel weer even een oorwaar aan zitten komt. Want er komt zo'n bar mij bewolking dus kant op. Maar ontlet in de nacht zal het ik dan nog wel droog blijven.
1: Ja, en als nu een rooiweder?
0: Nou, dat verwacht ik net. Nee, we krijgen een steuring oer op sneeuw, maar die is wel heel veel afzakken. Die het juurt boppen Schotland wel behoorlijk wat rijnwetter, jong. Maar omdat wij onder hege druk zitten, ja, dat die steuring krijgt als het ware echt geen gas. Dus die lost voor een part op, die zwakt heel veel af. Wat we sneeuw en cijfers hebben is meer bewolking. Het eerste part van de dij. Heel lokaal, plaatselijk een dripkarijn. Maar ik verwacht op de meeste plakken dat het heel wel droeg bloed. En dan mij een, ja, tijdelijk even, omdat die steuring wel oeris hinder komt, hebben we weer even de wien uit een wat eerst hoeken wij. Dus een maximum temperatuur van 18 joggetje graden. Maar dan op snijn, ja, dan pakt die zuidelijke streming het heft weer in handen. En dat betekent dus dat die temperatuur dan alweer oprennen kan. 20, 21 graden, maar een mix van wolken en zinnen. En dat meen je ik. Steurings beziek je wel om dichterbij te komen. Maar zoals dat nou, liek het slag dat Oedijs net. Hebben we er alleen nog wat bewolking van. Maar, maar de zinnen die lid hem dan ik zeker wil zien. En dan ik weer mij die zuidelijke streming nog. We hebben warmere temperatuur, of nog meer hegere temperaturen. Maar 20 rond 22 graden. En de dagen daarna, dan wordt er ik nog weer een schepke bob opsmieten. Dus ja, die nijsimmer werd we eigenlijk deze week eigenlijk al wat op zien verwachten.
1: Ja.
0: Ja, die had hem gewoon een beetje opscoot. Okay. Leef het er maar op houden.
1: Die komt na je week.
0: Die komt na je week.
1: Nou, houden we dat vast. Dank je wel, Tjitske.
0: Heel.

0: ik gewoon square wezen, nerd wezen. En dan keek ik naar hip wezen. Dat wie eigenlijk het was van Huey Lewis en de News. En daarvoor eerst de oude boekenbeen vanzelfs van Pikniet.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: De prijzen van landbouwgroen die bleven maar op erin. Vorig jaar kwam de gemiddelde groenprijs op haast 10.000 euro per hectare. En dat is wat 12% meer als het hier daarvoor. Waarom rint die groenprijs zo bot op? En ja, waar houdt het op? Een man die daar een antwoord op heeft is Eddie Oostra. Hij is rentmaster in Snits en aan de telefoon. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag,
0: Erik. Ja. Eerst even hoe die hege groenprijs, want dat is een trend die je eigenlijk de laatste jaren als joch, hè?
3: Ja, klopt. Dat nou is vanaf 2022 is er echt sprake van een significante stijging. Maar het stijgt eigenlijk altijd wel een beetje terug. Maar de laatste jaren gaat het heel hard.
0: Ja, en waar leidt dat aan?
3: De economische wet van de krapte zeggen wij dan altijd maar. Hè? Dus de schaarste van groen en een heel soort vraag naar groen. Vraag vanuit de landbouw zelf, maar ik vraag vanuit oerheen, natuurbeheerders, om toch areaal te vergrutsen, om doelstellingen te realiseren, oors dan agrarisch. En dus er is een soort vraag, maar er komt geen groen bij.
0: Nee.
3: Dus in tegenstelling tot bij huizen, en daar heb je datzelfde fenomeen, de laatste hier een heel soort hoorn. Alleen huizen kun je bijbouwen en groen kun je net bijdrukken.
0: Nee.
3: Dus dat versterkt elkaar twakkes uit.
0: Ja, dus juist, er is verlegd van landbouwgroen, er is verlegd van groen dat broekwerk heeft van natuurbeheer. Ik kan me voorstellen dat dat geldt voor de weddingbouw, de infrastructuur, de dieken die het online willen matten, de industrieterrein en ik defensie, dat vreugde ik heel iets meer groen.
3: Zeker. De defensie is natuurlijk voor het hier echt op een merk gekomen. Dat die ben heel voorzichtig aan het omkeerpje.
0: Ja. Hebben
3: rondom Drenthe en Zuidoost-Friesland al wel het nodige aankocht. Maar dat zal nog meer beslag krijgen de komende tijd.
0: Dat is wel de verwachting, omdat die oefenterreinen natuurlijk inrichten willen matten. Als het even naar Friesland schurst, waar zitten de hege prijzen vooral?
3: In de noordelijke bouwhoeken, daar hebben we echt de grootste pieken. Dat varieert. Nou ja, eigenlijk zit alle akkerbouwgroen daar op minimaal een ton per hectare, 100.000 euro. En dat rent op naar een 130 en soms mij nog wel een iets zeker naar boppen.
0: Dat zijn enorme prijzen eigenlijk, hè?
3: Enorme prijzen, ja. Daar kun je net een droeg stukje balen mee verzinnen, in principe.
0: Nee. Dus de noordelijke bouwhoeken, daar zit de heegste prijs. Niet zo'n krijg verwacht dat het er net zij is. Dingen omdat het er net een soort huizen bouwt worden.
3: Nee, klopt. We net een soort huizen bouwen, maar daar wordt best wel een soort toch wel goed deel verzinnen. In de akkerbouw, ouderen hier net echt. 2024 weer wat een matig hier.
0: Mm-hmm.
3: Maar die daarvoor hebben ze goed werken. En dan wil men wel graag terugzetten. Dus daar is de niet-agrarische invloed inderdaad beperkt. Maar het is ook, we kunnen het net alleen nog maar regionaal zien. We moeten het ook een beetje op grutter niveau zien. En dat zullen we met name in Grijnsland. Dat daar de groenprijzen in die akkerbouwhoek al volle langer behoorlijk heeg winnen en dat die daar nou ook nog volle heger lezen. En dan krijg je toch op een gegeven moment een trek vanuit die kant bij zich, maar die de groenprijs hier ook om
0: ja, en dan volgt het Friesland, zeg maar, zo, dat giet om die prijsstijgings.
3: Ja, klopt.
0: De andere vraag is natuurlijk, waar houdt het op?
3: Ja, nou ja, op dit moment bij 224.000 euro per hectare, want dat is de hoogste prijs op dit moment in Nederland in de Flevopolder.
0: Oké.
3: Ze is net dat het daar net naar toe stijgen kan. Ik denk net op het sluit dat heel hard die kant op erin is. Maar ik verwacht je nog net dat er direct een einde aan de stijging is. De gemiddelde groenprijs in Friesland is het leegst van heel Nederland. We lezen gemiddeld bij haast 20.000 euro leger dan andere provincies in Nederland. Dus ja, op het moment dat die prijsverschillen zijn groot worden, dan zullen er ook altijd vragen uit andere provincies komen om hier toch groen te keren. Bijvoorbeeld in de zuidkant van de provincie,
0: ja.
3: Waar toch boeren uit Matten is, uit de Noordwestpolder, daar groen keren, omdat ja, het prijsverschil gewoon een ton per hectare is.
0: En het is nou gaan we het uitkeren dan weer in Friesland.
3: Ja.
0: Maar goed, economische wetten die zeggen van wet inderdaad krapt is, daar is vraag en dan weer die prijs opdrunnen. Dus dat giet nog wel even terug in verwachting.
3: Ja, feest.
0: Okay.
3: Het enige waar echt een beetje een remmel terugkomen kan, is dat de rente significant stijgen is. Dan wordt het een overhaal, want dan wordt de betaalbaarheid wel een stukje extra lastig maken. Maar ja. De grote Duitse stijgingen van de rente, dat valt nog wel wat mee.
0: Ja, dus dat is wel nog wel even trok in die stering. Oké. Okay.
3: Dat is niet verwachting.
0: Het is een interessant verhaal en het is een zaak die we goed in de gaten houden, maat. Eddie Oostra, hij is rentmaster in Snits. Dank u wel voor het verhaal.
3: Graag hier.
0: Ontjen. Ontjen. Hier is Westlife. Neem die zanger tegen al net. Ronald Keating. Nou, dit is World of Our Own. Jerry Noedelhuis.

0: Ronan Keating ziet helemaal niet in Westlife. Je ziet die Boyzone. Die draait in de crack, Ronan Keating. En dit via dus Westlife, My World of Our Own.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk om 4 uur is Friesland, Omroep Friesland te zien. Maar Friesland Joerts, maar het Nijs Derin. Daarna Just Jitske, maar het Waberjocht vanzelfs. En daarna is het iets voor heer. Storlex Club AOW, en dat zit voor Altijd Onderweg. Die viert het 40-jarig bestaan, maar een toertocht. Gosse is Sontje, hier van de jongste leden. En wil niks weten van fatbikes. Hij sleutelt volle lever. Oh, een Solex.
3: Een fatbike of een Solex?
4: Nou, een Solex natuurlijk.
3: Ja?
4: Ja, nee, fatbike, dat vind ik maar niks. Nee?
3: Nee,
4: nee dat is elektrisch en dat vind ik wat meer van de stedste takkies. Ja, dat vind ik wel. Een keer hier op Marktplaats, jongen. En die lag helemaal in onderdelen. Die hebben we toen gekocht en toen iemand kon zetten. En toen werden we het maar besmet.
0: Ja, de Solexen. Dus net voor de stedse tokies, de Solexen. Kirsten Sjennin Heer en Frederik Gerda van de Westereen. Die zit thuis bij Krukken, naar een Hurdeval. Gelukkig het ze haar pratende valkpakiet Rocky. Want die had haar zelfskip. Het is al uit de Sjenn dus, in Heer. Dit is Miley Cyrus en Taylor Swift, dit is.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van het Goud van Noordwest. In dit programma praten we een uur lang met een succesvolle ondernemer die in deze regio goud in handen heeft. Het zijn ondernemers met een mooi en sterk bedrijf waar we veel van kunnen leren en waar andere ondernemers dus inspiratie uit kunnen halen. Ik ben Roelof Lausma en ik ontmoet die ondernemers. Ze doen die zaken anders, ze zijn succesvol en daarom mogen ze zichzelf met recht een 24 karaats bedrijf noemen.
1: Dit zijn de 24 karaat verhalen uit Noordwest-Friesland. Omroep
0: Zeelt. En het eerste bedrijf wat wij dus gaan behandelen, dat is ontzettend leuk. Dat is een Harlingbedrijf, is in handen van Riekus Oswald. Het is de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek. Welkom Riekus, fijn dat je er bent. Ja, ja, jullie hebben goud in handen. Eerst eventjes, hoe vind je het om hier een uur lang over jouw bedrijf en jouw passie te praten?
2: Ja, leuk. Over passie praten is natuurlijk eindeloos. Dus wat mij betreft, mooie kans.
0: Ja, wat betekent dit bedrijf voor je?
2: Ja, alles. Dat is de reden van ons bestaan. En de reden van mijn bestaan. Moet er meer rond tenslotte met verdienen.
0: Ja, oké. Okay. En dat gaat goed?
2: Ja, dat gaat lekker.
0: Ja, zit ook nog wel wat beleg op het brood?
2: Ook zelfs dat.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Nou, en anders wordt het klei.
0: Ja, anders wordt het klei. Hey, hartstikke fijn. Mooi dat je er bent. We draaien ook lekkere muziek van je. We gaan gewoon ook de stappen af van die in dit bedrijf zijn gezet, hè? Van de historie, want er is heel veel historie, maar ook naar wat je nu doet en natuurlijk de toekomst. En hoe je hier in deze regio je handel drijft. Dus daar gaan we het over hebben, daar heb ik heel veel zin in. En ik wil ook graag Gea Iedema introduceren. Zij is van het programmateam van Het Goud van Noordwest. Gea, het idee is dat jullie hier ook een aanjagers erbij zetten, mensen van het programmateam, om ook een beetje deel te nemen aan dit gesprek. Want waarom vond jij het belangrijk dat we hier Riekus als eerste in de spotlight zetten?
3: Ja, wij hebben een hele mooie lifestyle van 24 karaats ondernemers. Want sinds het Goud van Noordwest actief is in de regio, hebben we al wat 24 karaats verhalen opgetekend. En daar hoorde Riekus Oswald met het Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek zeker nog tussen. En hij was toevallig deze maand aan de beurt. En wij starten deze maand met het eerste radioprogramma. Dus ja, 1 en 1 is 2.
0: Ja, het is radio, het is podcast, het is vodcast, het is straks overal te zien.
3: Precies.
0: En wat is jouw idee hier eigenlijk achter? Waarom moeten we deze verhalen delen?
3: Nou, dit is het goud van Noordwest. En dat is ook echt in de regio te zien. We hebben hier prachtige mooie ondernemers, 24 karaats ondernemers, die allemaal een prachtig mooi uniek verhaal hebben. Waarbij je de trots en het zelfvertrouwen eigenlijk ook altijd wel terugkrijgt via het verhaal. Wat ze vertellen, hè, voorheen ging het dan alleen in een interview gewoon op hun eigen kantoor, maar ja, nu heb je de kans om dit gewoon eigenlijk wereldwijd te delen. Het bereik wordt hiermee natuurlijk enorm vergroot. En op die manier kunnen we misschien ook andere ondernemers inspireren om hier naar Noordwest-Friesland te komen om te ondernemen.
0: Ja, want even de belofte vooraf voor de mensen die hem nu aangezet hebben. Wat kun je leren van Riekus Oswald en het bedrijf wat hij heeft?
3: Ja, ik heb uit zijn verhaal inderdaad de lef gezien. Die ze vooral jouw ouders, Henrikus, ook getoond hebben door het gewoon weer in de markt te brengen. Het hele aardewerk, zeg maar. De mooie tegels die je straks ook vast wel even iets van laat zien. En ondanks dat je klein gehouden wordt, dus we steken hier niet gauw onze hoofd boven het maaiveld uit. Maar als je dan met iets begint en je krijgt ook nog een beetje zo van doe maar rustig aan. Of we hebben wel dat. Maar dat je dan toch dat doorzettingsvermogen, wat ik ook al eerder zei, hebt om het gewoon toch te doen en daar weer een bedrijf in te starten. Dat getuigt toch wel van bijzondere lef en moed.
0: Ik vind zelf de pure ambacht die er dus nog is.
3: Dat ook.
0: Echt alles van niks maken, van natuurproduct maken en dat heel succesvol de hele wereld oversturen. Hè? In de duurste huizen van de grootste miljonairs, daar hangt misschien wel wat uit Harlingen. Dat is heel bijzonder.
3: Nou ja, we noemen het niet onterecht, hè? Het verhaal, 24 karaats verhaal. De klei heeft ons goud gebracht. Dus.
0: En nog even één vraag, want dat moeten we denk ik goed uitleggen. Wat is nou precies het goud voor Noordwest? Een hoop mensen zullen denken, ja, wat doen die mensen? Waar zijn jullie voor?
3: Ja, wij zijn voor de regio Noordwest-Friesland. Wij hebben een programmateam wat uitvoering geeft aan het Sociaal-Economisch Actieprogramma. Nou, dat mag je gelijk weer vergeten. Maar het is allemaal bedoeld om de regio te versterken. Namelijk, wij zijn hier heel erg gelukkig met elkaar. De gelukkigste mensen misschien wel van Nederland. Maar qua bruto regionaal product blijven we wat achter. Dus economisch gezien willen de beide gemeentes, en later is ook Leeuwarden erbij aangesloten, dan met name het noordwestelijk plattelandsgedeelte, toch wel dat wat verhogen. Dus de ondernemers ondersteunen, de ondernemers aandrijven, aanjagen, noem maar op, om ze... Ja, ook te helpen in het ontwikkelen van een toekomstbestendig bedrijf.
0: Ja, mooi. Dus stimuleren ontwikkelen. Ze krijgen niet allemaal een zak geld.
3: Nee.
0: Maar ze krijgen de kansen om verder te gaan.
3: Precies.
0: Ja, dat is mooi. Nou, Riekes, gaan we naar jou toe. Want ja, ik ben heel erg benieuwd. Dit is een geschiedenis die gaat tot wel 500 jaar terug ongeveer. Hè, van het aardewerk uit Harlingen. En jullie zijn daar ook een onderdeel in. Laten we eens eventjes gewoon eerst de vraag. Wat doet het bedrijf?
2: Ja, wij zijn een van de zeer weinige, zo niet de enige aardewerk- en tegelvervaardiger in Nederland die nog helemaal vanaf de klei tot en met het eindproduct volledig met de hand werkt. Met de oude spelregels, de oude technieken en de oude recepten. En daarvoor dus ook in eigen huis zijn eigen vakmensen voor opleidt. En dat geeft ons de garantie dat wij eigenlijk tegels uit alle eeuwen sinds het bij ons in Nederland terechtgekomen is in de 16e eeuw. Die partijen kunnen wij helpen, hetzij in restauratiewerk, vernieuwen, naar ontwerp. Maakt niet uit, uit collecties die vier eeuwen bestrijken. De rode draad is altijd vormen met de hand, glazuren met de hand en schilderen met de hand. En dat is een beroep en een vak en een stuk vakmanschap wat wij ambiëren, uitdragen, onderhouden en de wereld inbrengen op alle mooie plekken ter wereld.
0: En waar hebben we het dan over? Wat voor producten komen daaruit?
2: Nou, voornamelijk zijn dat wand- en vloertegels en aardewerk. En bij aardewerk moet je denken aan borden, kommen, schalen, kopjes. Vroeger waren dat zelfs complete thee-, eet- en koffieserviezen. Nou, die wereld is een beetje voorbij. Maar ja, jubilea, gelegenheidsaardewerk, een mooi kopje met een lekker bakje koffie. Ja, dingen waar de markt zegt van ja, dat is mooi, duurzaam, blijvend. Ja, daar zijn wij voor.
0: Ja, niet het spul van, laten we zeggen, de Action, de Blokker, de HEMA. Nou, noem al die bedrijven maar eens op. Niet dat seriematige spul, maar echt, echt de ambacht.
2: Ja, wij roepen altijd, wij zitten helemaal aan de andere kant van het spectrum. Wij maken de producten uniek en per stuk. En als je daar ook met respect mee omgaat, dan heb je een leven lang, zo niet meerdere generaties, er plezier van. Tot honderden jaren.
0: Ja. Jullie hebben een winkel in de binnenstad van Harlingen. En er is ook een fabriek. Die zit dan weer op een industrieterrein. Waar gebeurt nou het meeste bij jullie?
2: Nou, vroeger zaten we natuurlijk volledig in de binnenstad. Alle oude bedrijven zaten binnen de stadswallen en binnen de stadsgrachten. Logistieke redenen hebben ervoor gezorgd dat wij steeds minder bereikbaar worden in oude binnensteden. Dus ja, dan komt op een gegeven moment de vraag van toeleveranciers en afnemers van, heb je ook een handigere plek, logistiek gezien, waar we makkelijker kunnen komen? Het is juist de reden waarom wij dat in het mooie oude pand in de binnenstad juist winkel, showroom, presentaties hebben. Dus dat is ons gezicht. Maar voor de handigheid zitten we tegenwoordig op de Koningsbuurt. Eigenlijk ook weer het oude kleigebied waar vroeger de stenen en dakpannenbakkerijen stonden. Daar hebben wij de productie naartoe verplaatst. Dus daar zit het hele team bij elkaar.
0: Ja. En hoeveel mensen zijn dat?
2: Momenteel zijn we met 10 mensen.
0: 10 mensen, is dat genoeg?
2: Ja, wat is genoeg? Ik zeg altijd, het gaat om kwaliteit en duurzaamheid en niet om massa. Dus soms gaan mensen bij ons met pensioen. Dan moet je een nieuwe generatie klaar hebben staan. Soms is de markt zo goed dat je in leeftijden terechtkomt en je gaat nadenken over hoe kunnen we dat een beetje binnen de perken krijgen. Dan moet je mensen gaan werven. Het betekent in de praktijk altijd opleiden, opleiden, opleiden. Het vak is niet ergens op een school aanwezig. Mensen kunnen iets van klei weten, iets van glazuur of iets van de keramiek weten. Maar in de maiolica of de tinglazuurtraditie is het zo specifiek in de diepte dat je eigenlijk, net als vroeger, van leerling tot meester opgeleid wordt intern in dat soort bedrijven.
0: Daar wil ik het straks nog even met jou over hebben, want dat is wel, er komen nieuwe stappen aan. En misschien ook wel inspirerend voor bedrijven die dit luisteren of horen of zien. En die zeggen, nou hey, ja, ik kom ook moeilijk aan nieuw personeel. Daar hebben jullie ideeën voor. Dat is heel interessant. Even Gea, je bent in het bedrijf geweest. Ik ben ook even aan het kijken geweest in de fabriek. En het is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Want er ligt gewoon hompen klei. Er liggen zakken met, wat is het, mergel?
2: Ja.
0: Mergel. Ja. En dat wordt bij elkaar geklotst. En daar komen plankjes uit en tegeltjes en van alles en nog wat. Heel bijzonder, hè?
3: Het is absoluut heel bijzonder. En ter plaatse mocht ik ook even zien hoe dat gesneden werd, zo'n tegel. En dan een beetje schuin af en dat er gaatjes in zitten. Maar daar komen we later ook nog wel op. Maar dat er zelfs ook niks verloren gaat. Dus wat er dan afgesneden wordt, gaat opnieuw weer naar de oven naar de mengmachine toe. En dan wordt het opnieuw weer gebruikt om er een tegeltje van te maken. Ja. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, het is fantastisch. Nou, we zeiden al eventjes, het klei, dat is jullie goud. Dat is dat 24 karaat goud. Laten we daar gewoon even het proces maar eens even voor mensen inzichtelijk maken. Er was natuurlijk altijd klei. Er is heel veel klei. Als je hier de schep in de grond zet, ook in Vraneker, ook in Harlingen, in heel Noordwest, nou, dat is ploegen. Want je komt altijd in die klei. Wat is dat nou het materiaal waar jullie mee bezig zijn?
2: In de basis wel, ja. Dankzij die Friese zeeklei die hier aan de noordwestkust ligt en de haven, is Harlingen na de val van Antwerpen een aantrekkelijke plek geworden voor gevluchte Vlamingen. Die natuurlijk de kennis en kunde van dit ambacht van de Maiolica meenamen naar het noorden.
0: En wanneer praten we dan?
2: Dan praten we over rond 1598.
0: Zijn dat de hugenoten die vluchten?
2: Ja, doopsverschillend, zeg het maar. We kennen wel namen, maar hebben niet kunnen achterhalen waar deze beste man vandaan kwam. Dus daar laten de archieven nog de informatie nog niet zien. Wel is het feit dat in 1598 Steffen Günther de Olde, dat is dan de eerste, op de hoekje Raamstraat Schritsen in de oude binnenstad van Harlingen een grondstuk koopt om daar een aardewerk en tegelfabriek, in die tijd noemde men dat nog een glijbakkerij, te stichten. En tot dan maakten ze hier in Noordwest-Friesland stenen, dakpannen en potgoed. Dus van de Friese klei met een transparante loodglazuur. Dus dat was altijd rood of geel. En ineens hadden wij mooie witte beschilderde producten.
0: Er kwamen tieren lantijntjes bij.
2: Ja, daar kwam van alles bij. En men ontdekte dat je met die klei en met die glazuur fantastische dingen kon doen. Maar dat is dus tot ons gekomen, eind 16e eeuw. Toen die gevluchte ambachtslieden naar het noorden kwamen. En dankzij die Friese zeeklei en de haven om de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten te bewerkstelligen, bleek het een perfecte plek om weer opnieuw te starten.
0: En die start hebben jullie zelf later ook weer gedaan. Daar wil ik straks van alles meer over horen, want je hebt ook heel veel mooie dingen meegenomen. Wat is nou een voorwerp waarvan je zegt, ja, dat moet ik echt even uitleggen, want daar begint het mee?
2: Nou, kijk, mijn ouders, ik laat hier even een wat wij noemen in de volksmond een papkom zien. Dit zijn producten die hier dus eigenlijk eind 16e eeuw, begin 17e eeuw gemaakt werden. Als dat versleten was of kapot ging, gooide je dat gewoon weg.
0: Hoe ziet het eruit voor de mensen die alleen zeg maar de radio of de podcast ervoor hebben?
2: Nou ja, het is een kommetje van ongeveer een 15, 16 centimeter doorsnee, 10 centimeter hoog met oortjes, met een gaatje erin dat als je het niet gebruikte, kon je dat ophangen. Was het ook nog een soort sierobject. Maar het was gebruiksgoed. Dus men leefde ermee, men at ervan. En dat huishoudelijke spul, dat werd hier gewoon gemaakt. Alleen dat is dit leuk, als je het bekijkt, dan zie je er een decor op staan met granaatappels en druiventrossen.
0: Ja, van die blauwe druifjes.
2: Ja, daar zegt een gemiddelde Nederlander van dat is helemaal niet Nederlands. En daar blijkt dus ook uit dat de mensen die als eerste generatie hier neerstreken, hun eigen cultuur en hun eigen smaak en hun eigen handelswijze meenamen. Dat waren dus mensen met Spaanse, Italiaanse roots. Dus die maakten ook hun eigen cultuur. Dus de eerste 20, 30 jaar van de Maiolica in Harlingen, maar ook in de rest van Nederland, was Zuid-Europees georiënteerd qua mode.
0: Ja, want ik ken het allemaal heel vaak van wit en blauw.
2: Klopt, dat is een verhaal wat later komt op het moment dat de VOC Chinees porselein naar Europa haalt.
0: Hey, maar even nog even over dit schaaltje, want je houdt het op. Maar wat, ja, hoe oud is het? Hoe heb je het ontdekt? En vooral ook even de kunst- en kietsvraag.
2: Ja,
0: wat kost het?
2: Mijn ouders groeven dit op in een dichtgegooide waterput in het pand wat zij in 68 kochten op de Zoutsloot, nummertje 53. Dat huis is van 1620. Dit is ook huisraad van diezelfde periode. Dus je kunt deze papkom kwalificeren van rond 1610, 1620. En dat wij hem dus bijna 350 jaar later opgraven. Ja, dat was dus de grote schatgraverij. En ja, voor mij kan het niet anders dan dat je enthousiast raakt als je dit soort dingen na zoveel eeuwen weer boven water haalt. Dus het was het begin van de gekte.
0: Ja, daar is het begonnen voor jouw ouders, later ook voor jezelf. Maar wat is dit ding nou waard, deze papkom?
2: Ja, als je dit soort dingen... blijft natuurlijk een verhaal van wat de gekker voor geeft.
0: Hey, ja, dat willen wij weten natuurlijk.
3: Ja, dat willen wij weten.
2: De verzamelaar is bepalend, het museum is bepalend. Als die dit soort stukken niet in hun collectie hebben, dan moet je er fluitend duizenden euro's voor bedenken.
0: 1 of 2000 euro, of misschien wel 10.000 euro?
2: Ja, dat is een feitelijk verhaal, hè? Okay, dat weet ik niet. Maar dat het een zeer kostbaar stukje is, is wel een feit.
3: Zo bijzonder.
0: En dan gaan we nu eventjes naar de muziek die je hebt uitgezocht ook. Want dat hebben we ook gevraagd van. Zoek eens wat lekkere muziek uit. We draaien de eerste plaat van dit gesprek. En dat is Fix You van Coldplay.

0: Goud van Noordwest-Friesland. We praten verder met Riekus Oswald. Hij is onze gast. Dan hebben we het over het goud van Noordwest. Ondernemers die het goed doen, die 24 karaat zijn. En Riekus Oswald is de directeur van de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek. Net nog een heel mooi verhaal begon je over waar het begonnen is. Hè? De papkom die gevonden werd door je ouders. We gaan even naar 1968. Dan vinden ze hem in Harlingen. Wat was eigenlijk hun plan daar om te gaan doen toen ze die opgraving deden?
1: Nou ja, kijk, mijn pa is een echte Harlinger. Dus die kwam oorspronkelijk uit Harlingen. Mijn moeder komt uit Arem, een dorpje rondom. Ze zijn allebei aan het studeren gegaan en geweest in Amsterdam. Mijn pa was gymnastiekleraar. En op een gegeven moment kwam er een baan beschikbaar terug in Harlingen. Dus toen was het van, wij verhuizen weer terug naar Harlingen. En toen zei mijn moeder van, ik ben niet een type voor een nieuwbouwwijk. Dus ik wil best naar Harlingen, maar dan wil ik in de oude binnenstad wonen. Nou, dat was wel bijzonder, want in de 60e jaren waren binnensteden, ja, bedorven, puin, open riool, vervallen panden. Dus daar wilde je juist niet wonen. Iedereen wou aan de buitenkant van de stad wonen. Dus het was nog voor de grootste restauratiegolf in Nederland. Dus die begon, onder andere via de Hein Buysma Stichting, begon eind 60e jaren die grote restauratiegolf in Harlingen. En mijn ouders kochten een oude kapiteinswoning op Zoutstraat nummer 53... voor wel 5000 gulden. En toen begon het verhaal. Mijn vader zei van ja, elk huis in Harlingen heeft een kelder. Dus ik ga op zoek. We hadden een waterpomp in de keuken staan. En we hadden een waterpomp dichtgegooid in de tuin staan. De waterpomp in het huis functioneerde nog. En die waterput in de tuin, ja, daar werden we nieuwsgierig naar. Die was dichtgegooid met eeuwen bouwpuin. En die werd uitgegraven. En tijdens het uitgraven kwam onder andere schotelgoed, tegelscherven, maar ook dit huisraad boven water. Ja, dat was wel de start van, oeh, als dit hier ligt in een dichtgegooide waterput, dan is er meer. Dus we zijn letterlijk op zoek gegaan. Ja, ik nog niet, want ik was nog maar 1 jaar of 3. Maar het was wel het start zijn voor, goh, wat is dit?
0: Van je vader of van je moeder of van beide?
1: Van, oh ja, op dat moment wel beide. Maar ze zijn ook beide direct betrokken geraakt bij de tegels en het aardewerk. En ja, de chauvinistische gedachte was van, wat is dit? Waar komt het vandaan? Is dit lokale arbeid? Is het lokaal vakmanschap? Of komt het, is het misschien wel Delft Blauw? Of is het Makkemer Aardewerk? Want dat waren de twee heersende namen op dat moment. Ja, de archieven. Mijn pa werd vrijwilliger in het Hannemahuis. Dus die mocht op zoek. En de archieven lieten wel zien van, nou, Harlingen moet ooit wel een belangrijke werkplaats geweest zijn. Want het staat op de kaart en het staat in de archieven. En ja, we zijn letterlijk op onderzoek uitgegaan. En ja, van het een kwam het ander. Ja,
0: dan vind je nog veel meer. En dan in 1972 richten ze dus uiteindelijk vanwege die fascinatie zo'n fabriek op. Geen, wat vind je ervan? Hoor je dat vaker, dit soort verhalen van mensen die op deze manier in een vak terechtkomen?
2: Nee, dit is toch echt uniek voor ons gebied. Dat is, ja.
0: Wat hadden ze er verstand van? Ja, ze snapten.
1: Nee, maar hadden ze totaal ooit iets niet. Mijn pa was gymnastiekleraar en mijn moeder had een boutique, de Lachende Kater. Dus idealisme, chauvinisme, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid. Dat zijn allemaal kreten die beginnen.
0: Ja, die passen
1: met niks,
0: bij een ondernemer.
1: Zonder klanten, zonder kennis. We hadden het geluk dat we in het Hannemahuis wat sporen terugvonden. Er was een man, Hubert de Haas, die wist dat Harlingen eigenlijk de bakermat moest zijn. Die was in Harlingen heel voorzichtig aan het zoeken en begonnen ook weer op de Schritsen, waar in 1598 ook het eigenlijk allemaal voor Friesland begon. Dat was een chemicus. Dus die wist die klei en die glazuurreceptuur terug te puzzelen. En mijn vader vond een stuk of 5000 werktekeningetjes met allemaal geprikte lijntekeningetjes erop. En dat bleken sponsen te zijn. Schabloontekeningen die de schilders gebruikten om al die mooie tafereeltjes op tegels te zetten. En die herkende die, want als kleine jongen kon hij dus in die binnenstad gewoon dwars door de huizen heen. Het was één groot speelterrein. Maar dan zag je die tegeltjes nog allemaal in de muur zitten.
0: Nou, en toen is het dus begonnen. Toen zijn ze zelf begonnen met het maken dus van het Harlinger Aardewerk. Dat kwam weer helemaal terug. Dat is bij jullie familie weer helemaal opnieuw begonnen dus.
1: Ja, het was al bijna 40 jaar in Harlingen verleden tijd. Archieven vernietigd, logboeken vernietigd, ovenboeken vernietigd. Heel veel materiaal verdwenen. schoenendoosjes en kleine plekjes waar nog wat boven water kwam, wat niemand wist te plaatsen. Daar zijn wij juist mee aan de slag gegaan. Herleiden, achterhalen, terugvinden. Die receptuur is teruggepuzzeld. De originele taferelen die in Harlingen gemaakt werden, waren op een gegeven moment beschikbaar. Ja, dan mis je nog één onderdeel, de mensen. Dus mijn pa was gymnastiekleraar op LTS. Dus die kon putten uit allemaal handige jongens die graag hun handen willen brukken. En hij zei van, ik heb werk voor je. Je wordt geen timmerman, maar je wordt tegelmaker. We hebben een schilder losgepeuterd bij onze collega Tichelaar in Makkum destijds. En als de sodemieter omgeschoold tot het mooie Harlingenstijltje. En de volgende generatie pakte dat pas echt op. En zo zijn we gewoon zonder klanten en zonder idee van waar gaat dit naartoe, maar gewoon begonnen.
0: En wanneer kwam jij erbij? Want jij ging wel met je vader mee ook te opgraven. Dus waar ontstond dat daar ja,
1: toen,
0: passie?
1: Toen wij dat bedrijf in 1972 weer opnieuw oprichten, was ik 5. Dus ik ging, had al in de gaten wat er gebeurde. In die tijd kon je in Harlingen om de hoek en overal nog graven. Dat mocht toen nog. Er werden overal nieuwe plekken en nieuwe havens gegraven. Mijn oom en mijn pa zeiden van, als wij bewijzen willen hebben, dan moeten we stadsafval sleuven terugvinden en in het puin misbaksels en scherven opgraven. En dan weten we wat hier allemaal gebeurd is.
0: En die heb je ook mee, hè? Zo'n misbaksel.
1: Ik heb er eentje mee en ik ging destijds gewoon mee op mijn fietsje met fietstasjes en ik groef ook kistjes vol scherven op. En dat neem je mee naar huis, dat ga je schoonmaken. En daar vind je wat van. Dus dat waren leuke puzzelstukjes. Op een gegeven moment kon je daar bijna tot hele tegels of kommetjes en schaaltjes mee terugpuzzelen. En ja, dat heb je spelenderwijs, doe je dat vanaf je 5e. En toen het bedrijf er eenmaal stond, zei mijn pa van, nou, jij bent een voetballer, je bent een tennisser, je doet een atletiek. Dat zijn allemaal sporten die kosten geld. Daar moet ook allemaal kleding en schoeisel en materiaal voor komen. Kom het maar verdienen. Dus kom maar werken in de fabriek. Dan kan je zakcenten verdienen. En zo ben ik er ook een beetje spelenderwijs ingerold.
0: Maar met al heel veel kennis. Dus doordat je jezelf daar hebt getraind op al die afvalbulten.
1: Ja, door het spelenderwijs zonder idee van daar ga ik zakelijk later wat mee doen. Gewoon mee te maken en mee te doen. Leer je heel veel zonder dat je het in de gaten hebt. Want het heeft nog geen doel. Het leidt nog nergens toe. Het is gewoon doen.
0: En dan ben je nu een van de grootste kenners waarschijnlijk uit Nederland. Mag ik eens een misbaksel, zo noemen we het, hè? Misbaksel moeten we hebben.
1: Ja, daar komt de term misbaksel komt dus eigenlijk vandaan. Van als iets in de oven heel mooi gemaakt is door al die vakmensen en het gaat de oven in en het gaat met bakken mis. Dan kan hij in plaats van dat hele mooie hele stukje wat je in een museum of bij een verzamelaar kunt vinden, moeilijk te herleiden zijn. Maar als het misbaksel er is.

0: blauw.
1: Ja. Want wanneer komt dat blauw erin?
0: Dat blauw dat komt op het moment dat... kijk, blauw was altijd al een van de kleuren. Net als kopergroen, mangaan en ijzerrood en geel. Maar het wordt totaal blauw op het moment dat de VOC... het Chinese porselein naar Europa haalt. En dat was niet veelkleurig, dat was totaal blauw-wit. Ja. En toen werd de wereld gek. Dat was nieuw, dat was bijzonder. Er ontstond nieuwe mode. Dat was natuurlijk in eerste instantie weggelegd voor de rijken... die het zich konden veroorloven om via de VOC een bestelling naar China te doen. Dus de koningshuizen, de religie, de kerken, de paleizen... die hadden toegang tot het luxe porselein. Maar het volk wou het ook. Dus wij gingen dat in Nederland letterlijk namaken. Maar niet van porselein, maar van aardewerk.
1: En dan heb je de Delfsblauw, heb je Makkameradewerk en dus ook het Harlingeradewerk.
0: Ja, daar zijn al die namen uit ontstaan. Daar is uiteindelijk ook de naam Delfsblauw uit ontstaan. Wat eigenlijk de soortnaam is voor blauw-wit gemaakt in Nederland. Dat is niet terug te herleiden naar Delft. Delft was een van de producenten. Maar op tegelgebied een hele kleine, op aardewerkgebied een hele grote. Daar hebben 10, 20, 10 bedrijven gestaan. Alleen die naamgeving ontstaat eigenlijk pas in de 19e eeuw. Als schrijvers toe gaan schrijven. En zo'n soort naam ontstaat, net als een edammetje of goudse kaas. Dus het heeft niet direct te maken met de stad Delft. Het was gewoon een feit dat in heel Europa iedereen overschakelde op blauw. Op wit.
1: Dit is een heel mooi stukje historie. We willen ook even naar hoe jij dan als ondernemer daarin stapt. Hè? We maken even wat sprongetjes, want je neemt het op een gegeven moment over. Komt die, ja. Die nieuwe fabriek. Wat is jouw hand erin geweest in waar jullie nu staan?
0: Nou, ik ben zelf zakelijk in 1994 het bedrijf ingestapt. En sinds 1997 draaide ik met mijn vader en mijn zus de VOF. Dat hebben we helemaal samen gedaan tot ongeveer 2005. Toen is mijn pa met pensioen gegaan. En in 2010 heeft mijn zus het bedrijf verlaten. Dus vanaf 2010 heb ik het eigenlijk alleen ben ik het gaan draaien. En de opdracht is altijd geweest, wat er ook gebeurt... wij blijven met de hand vormen, wij blijven met de hand glazuren... we blijven met de hand beschilderen. We leiden de mensen ook alleen maar daarvoor op. Wij gaan niet mee in de golf van het moet sneller, het moet goedkoper... het moet uit voorraad, we breken het ambacht af... om het sneller en goedkoper te kunnen leveren. Nee, dan word je langzamerhand een specialist. En dan zoek je daarom ook doelbewust de massa niet op, maar de nichemarkten. En mooie nichemarkten zitten er op de hele wereld.
1: En daar is ook geld in te verdienen. Even, Gea, jij vertelde net al eventjes, er zit iets unieks aan een tegeltje, hè?
2: Ja, die gaatjes. Nou ja, de gaatjes, hè? Links en rechts, ja, misschien ook wel andersom, maar in ieder geval...
0: Diagonaal.
2: Diagonaal in de hoeken. En nou ja, daar heeft Riekes ook een prachtige anekdote, kan hij daarover vertellen. Hè? Want ik mocht al eerder even met hem in gesprek. Maar je zou als leek dat niet zien. Maar nu ik de laatste een cultureel-historische fietstocht heb gemaakt op het beeld... kwam ik ook op Ademplaats in een vitrine tegeltjes tegen. En daar stond inderdaad bij dat ze uit Harlingen kwamen. Nou, ik dacht, ga ik wel even zelf beoordelen nu. En inderdaad, twee gaatjes.
1: Ja, wat is het verhaal, Riekes?
0: Nou, die gaatjes ontstaan als een tegelmaker uit een plak klei... een tegel gaat maken, gaat snijden. En daar heeft hij twee stukken gereedschap voor. Dat is een mes en een mal. En in die malletjes zit een spijkertje in de hoek geslagen. En die mal houdt tijdens het uitsnijden dat malletje op zijn plek op die plak klei... Dus daarmee verschuift de boel niet en kan een tegelmaker dus letterlijk een mooie vierkante tegel uit de plak klei snijden. Dus het is een karaktereigenschap van een handvormtegel.
1: En dat doen die mensen nu bij jullie nog steeds. Die doen misschien wel honderden, wel duizenden per dag. Terwijl in een fabriek waar het allemaal machinaal gaat, hebben ze dat niet meer nodig.
0: Nee, dus ik zeg ook altijd tegen mijn markt en mijn klanten... als het gaatje er niet in zit, dan moet je je zorgen gaan maken. Want het begint al in de klei. Als dat gaatje ontstaat door het op maat snijden van een plakje klei tot tegel. En dat is niet iets wat wij uitgevonden hebben... dat het blauwdruk van tegel maken wereldwijd.
1: Ja, maar jullie blijven overal het gebeurt. Nog doen. En daarom is het uniek. Dus als ze over 100 jaar weer zo'n programma hebben met kunst en kitsch... dan kunnen ze in ieder geval aan de puntjes zien of de gaatjes zien. Ah, dit is Harlingen.
0: Het wordt nu natuurlijk alleen maar makkelijker... omdat wij nu de enige zijn in Nederland die dat nog doet... Kan iedereen heel makkelijk beoordelen dat een tegel met gaatjes origineel gevormd is met de hand. En hij is van na de Tweede Wereldoorlog. Dan komt hij uit Harlingen.
1: Laten we het daar eens even over hebben, want dat is de ambacht. Hè?
2: Ja, dus, maar je moet het wel weten.

0: Want ik wist het niet, maar er was ook een inkoper die het niet wist. En dat vind ik echt wel een anekdote die nog wel even verteld mag worden.
1: Van... Ja, soms ben je op hele serieuze plekken mooi handwerk aan het leveren. En mag je ook een toeleverancier zijn van een mooie plek, een mooie historische plek. Waar de opdrachtgever en monumentenzorg en iedereen van mening is van dat moeten wij weer inrichten met origineel bouwmateriaal. Dus die tegels moeten terug. We hebben niet genoeg. We hebben ontdekt dat in Harlingen zo'n bedrijfje dat nog helemaal origineel doet. Dus daar moeten witjes en beschilderde tegels aanvullend op dat wat wij hebben bijgemaakt worden. Dus daar werd een bestelling onze kant op gestuurd. We hebben allerlei historische schepen tevreden en witjes weer teruggeleverd. Dat was bij Berlijn, bij de stad Potsdam, in het Hollanderviertel. Dat is zo'n woonwijk in de 18e eeuw opgetrokken door Nederlandse bouwmeesters. En die werden natuurlijk op Hollandse wijze ingericht met tegeltjes. Nou, daar werd op een gegeven moment dat midden tussen het restaurant De Vliegende Hollander werd gebouwd en opgericht. En die werd gevuld met natuurlijk prachtige tegels. En daar zaten ook allemaal prachtige antieke schepentegels uit Harlingen tussen. Die hadden ze oud op de kop geticht in Hamburg. En wij hebben natuurlijk te goede trouw onze nieuwe tegels daarbij geleverd. Gewoon op de manier zoals het hoort. En op een gegeven moment kwam er een telefoontje. Want e-mail en mobieltjes bestond toen helemaal nog niet. Ja, we hebben een probleem. Ik zeg, wat is het probleem? Ja, wij zijn van mening dat jullie tweede keus hebben geleverd. En dat hebben we niet besteld. Ik zeg, oh, nou. Wij weten van niets, vertel. Nou, wij ontdekken dat in al die tegels van jullie gaatjes in de hoeken zitten. En dat hebben die oude niet. Ik zeg, ik ben bang dat u een probleem heeft. Niet met onze tegels, maar met de zogenaamde oude tegels die u heeft. U heeft antieke schepentegels uit de 17e eeuw ingekocht bij een antiquair in Hamburg. En als die geen gaatjes hebben, zijn het geen origineel handgemaakte tegels. Dus uit onderzoek bleek later dat wij dus wel correct geleverd hadden, maar dat ze een flauwekul tegeltje hadden gekocht voor veel te veel geld bij een antiek handel in Hamburg.
2: Ja, dat doet zeer. Mochten jullie toen vervolgens de hele opdracht...
1: Uiteraard is dat een stevige rechtszaak geworden en zijn die antieke tegels er weer uitgefilterd en hebben we uiteindelijk de complete betegeling geleverd.
2: Prachtig. Ik zag nog veel meer projecten bij jullie op de website ook. Jullie leveren eigenlijk internationaal op heel veel plekken mooie restaurants. Alles wat ook maar met dit soort tegels is, estrikken, alles wordt geleverd. Mooie tegeltjes bij luxe zwembaden, het komt overal voor. Kun je eens één mooi voorbeeld noemen van dat je denkt, nou, dat wij daar terechtkomen met ons, nou ja, laten we zeggen, een relatief kleine fabriek?
1: Ja, natuurlijk hebben we heel veel mooie highlights.
2: Ja, maar dan
1: laat ik even Schloss Nyborg, Denemarken. We weten allemaal dat de handelsroute naar de Baltische Staten, Rusland, uitermate belangrijk was. Die ging via Denemarken. Daar moest je tol betalen op een plekje wat uiteindelijk uitgegroeid is tot de stad Nyborg. Daar is het Deense Koningshuis begonnen. Daar is de grondwet geschreven. En daar is een prachtig kasteel gebouwd. En een jaar of 10 geleden kwam de vraag van wij gaan dat kasteel helemaal restaureren. Wij vinden in de fundamenten estrikken. Estrikken zijn die mooie geglazuurde plavuizen, vloertegels. Die zijn in een bepaalde formaat en kleur gemaakt. Dan moeten vloeren hersteld worden. Wie kan dat? Dus daar ging een uitschrijving Europees uit. Tientallen bedrijven schreven daarop in. Van bedrijven die helemaal niks konden tot bedrijven die fantastisch veel konden. Bedrijven waarvan de tegels niks kosten tot bedrijven waar de tegels een serieuze handgemaakte prijs kosten. Dus wij waren lang niet de goedkoopste. Uiteindelijk bleven er na heel veel onderzoek 2 bedrijven over. Een Duits bedrijf en wij. Toen kwam de vraag van, je kunnen allebei handmatig werken. Maar wij willen deze nog helemaal in de houten mal gevormd hebben. Zoals het origineel ooit gebeurd is met stenen en dakpannen en ook die vloertegels. En toen zei onze Duitse collega van, zover gaan wij niet. Dus toen kwam die opdracht bij ons terecht. Dat betekende dat wij met 4 mensen meer dan een jaar lang op maat gemaakte vloertegels uit de middeleeuwen moesten gaan bijmaken voor het belangrijkste kasteel voor de Denen.
2: Ja, dat is prachtig. En wat betekende dat voor jou als bedrijf? Want hoe komen in zo'n opdracht al je kwaliteiten dan samen?
1: Nou ja, het mooie is, als mensen hun huiswerk doen, vinden ze je. Dus de partijen die serieus zijn en die zeggen van ja, handwerk is wat anders dan handig werk. Wij willen echt, wij willen origineel, wij willen authentiek. Iedereen die zijn vinger opsteekt, die gaan we analyseren. Die gaan we bezoeken. We kijken in de keuken, net als jullie geweest zijn. Wij doen voor iedereen die serieus wil weten hoe dat product in elkaar zit, doen wij de deur open. Ze mogen alles van ons zien en filmen, behalve de receptuur. Maar wij laten graag zien waarom we de dingen doen. Omdat we de dingen doen zoals ze horen te worden gedaan. En kunnen commissies heel streng wezen. En hoe strenger ze worden, des te liever wij het hebben. Want dat betekent dat de kaf van koren gescheiden wordt. En meestal komen wij dan juist bovendrijven.
2: Mooi.
1: Dat is het mooie van ons vak.
2: Ja. En dat wil je natuurlijk nog wel even zo houden. We gaan zo meteen verder praten ook over de toekomst. Hè? Want het is nu allemaal wat is geweest, maar het is een ambacht. Er zijn mensen nodig. Wat is jouw belangrijkste vraag ook aan Riekes als het gaat over Noordwest? Wat heb je nodig en hoe kan je blijven bestaan?
0: Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk, hè, hij heeft het al gezegd, opleiden. En dan is mijn vraag van, hoe vind je vandaag de dag nog mensen die je daartoe kan opleiden?
2: Gaat het zo meteen over hebben. We gaan eerst eventjes naar de Dire Straits en het heerlijke nummer Walk of Life. Pak hem maar vast, hoor, want ik wil die YouTube...

0: Friesland. Een regio die bol staat van ondernemersverhalen.
1: In het Goud van Noordwest praten we met inspirerende ondernemers. Ondernemers waar je wat van kan leren, die het goed doen, die eigen ideeën hebben. En een daarvan is Riekus Oswald van de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek. En we hebben het net al even gehad over de hele geschiedenis. En we willen nu ook eventjes naar het nu. En vooral ook, wat heb je nodig om in dit mooie Noordwest, waar al die mooie verhalen te vertellen zijn, om ook te blijven en om door te kunnen. Riekus, we hebben het net al even gehad. En Gea Iderma is aangeschoven ook van het programma-team van Noordwest. Van Goud van Noordwest. Zegt, ja, hoe doe je dat met opleiden? Hoe kom je aan al die ambachtsmensen? Want ik heb bij jullie gekeken en er zitten mensen echt minutieus te schilderen. Maar ja, dat is wel even een ambacht.
2: Ja, dat kost tijd. Dat kost begeleiding. Dat kost volhouden, een mentaliteit van doorzetten, willen slagen. Dus het is niet alleen maar het leuk vinden om met je handen te werken, maar ook je hoofd kunnen gebruiken en de mentaliteit op kunnen brengen dat het tientallen keren fout gaat. Maar het gaat een keer goed. Dus dat doorzettingsvermogen is heel belangrijk. En ja, je moet een beetje gegrepen worden door zo'n vak. En het dus niet alleen ik, maar ook de medewerkers een passie voor ontwikkelen om de mooiste dingen in de keramiek te kunnen maken. Maar dat vraagt geduld, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen en uiteraard ook een stukje talent. Maar talent gekoppeld aan doorzettingsvermogen zorgt voor blijvers.
3: Maar hoe vind je ze dan? En zijn er jongeren die zich hiervoor interesseren?
2: Nou ja, kijk, we leven natuurlijk nu in een vluchtige tijd. Vroeger kwam je als leerling binnen en ging je 40 jaar later als meester weer de deur uit. Nou, die tijd is zeldzaam geworden. Wij hebben tot pakweg 5, 6, 7 jaar geleden nog medewerkers gehad die gewoon fluitend 20, 30, 35, 40 jaar bij je bleven. Tegenwoordig is het een strijd om ze de eerste 3 jaar binnen te houden, omdat ze dan pas ontdekken dat ze wat kunnen. Dan ook ervaren dat ze vaardig worden. En dan gaat de wereld eigenlijk pas open. En dan
1: ze willen eigenlijk na 3 jaar al meester zijn, denk ik, of niet?
2: Wij krijgen regelmatig mensen per mail binnen die zeggen, ja, ik heb jullie helemaal bekeken. Fantastisch, ik zou heel graag zo'n vak willen leren. Ik heb 2 YouTube-filmpjes bekeken. En dat kan ik wel, denk ik. Nou, dat is de romantische kant.
3: Ja.
1: En wat doen jullie eraan? Want ik zag een paar jonge mensen bij jullie aan het schilderen. Maar wij zag ook Oekraïners aan de slag bij jullie?
2: Ja, wij moeten altijd testen. Dus dat betekent dat wij testdagen hebben. Dat mensen zich melden, dat mensen zich kunnen melden. Dat we proeven aan de materie, zij proeven aan de materie. Creatief vakman Leeuwarden, het CIBAB, Zwolle, Kampen. We zijn een leerwerkbedrijf, dus stagiairs komen langs. En daar zitten ze nu dan een stukje goud tussen. Dus dan denk ik van, pakken, uitnodigen,
1: ontvoeren,
2: stage aanbieden en hopen dat ze gegrepen worden door zo'n vak. Maar het kan ook iemand zijn die uit onderwijs als tekenleraar denkt van, ik wil niet meer voor de klas, ik ga switchen. Het kan een handvaardig iemand zijn. Je hebt het over Oekraïners. We hebben in contact met de gemeente. De gemeente zegt van, ja, we hebben Oekraïense mensen bij ons in de gemeenschap. Die zitten thuis met de handen over elkaar. Die willen eigenlijk graag werken. Kun je mensen gebruiken? Ik zeg, wij kunnen altijd mensen gebruiken die niet alleen hun handen willen gebruiken, maar ook graag hun handen willen gebruiken. En niet voor een jaartje, maar voor meerdere jaren. Daar zijn wij bij gebaat.
1: Ja, maar als die oorlog straks hopelijk eens een keer afloopt, ben je ze dan niet kwijt?
2: Ja, kan.
1: Vind je niet erg?
2: Dat is het risico. Ja, tuurlijk vind ik dat erg. Want ik leid niet op voor de jou met de korte naam. En wij weten uit ervaring dat het licht gaat schijnen pas na een jaar of 2. Dus die eerste jaar zijn voor ons altijd hopeloos veel investering in tijd, energie en geld om te proberen mensen vaardig te krijgen en te laten ontdekken dat ze eigenlijk met dit ambacht heel veel kunnen. Want het is, ondanks dit soort tijden, zegt men van, hoe kun je nog bestaan? Willen mensen dat nog betalen? Nee, juist door die nischemarkten waar we steeds beter in komen, zeggen mensen van, ik wil het graag betalen omdat jullie vakmanschap leveren wat op mensenhanden is gemaakt. Ja. Dus dat uurloon is de verklaring voor de prijs. Alleen je hebt natuurlijk mensen nodig die dat passievol langdurig willen doen.
3: Maar je had het net even over geld, het kost geld. Maar krijgen jullie dan ook iets van een bijdrage als je Oekraïners aan het werk hebt of van de gemeente of subsidie voor iets, opleiding?
2: Daar heb ik een heel simpel antwoord op. 0.
3: En nu?
2: Nopen, niks.
1: En zou het helpen als je
2: ja, natuurlijk. Want dat eerst, wat ik al zeg, als wij opleiden, dan moeten wij de eerste 2 jaar schriftelijk doen. Dat kost geld. om mensen vaardig te krijgen. We weten dat. We maken ook bewust die keuze. Dat we investeren in mensen om ze vaardig te krijgen. Maar het is wel eens wrang om dan te ervaren dat of het gras wordt groener bij de buren. Of ze komen er na 2 jaar of 3 jaar achter van, dat is toch niks voor mij. Bedankt voor de opleiding. Gaan we weer wat anders doen. Of nog erger, dat ze na 3, 4, 5 jaar bij je weggaan en iets anders gaan doen. Omdat het afstond. Of ze inderdaad in 5 jaar 3 ambachten weer denken te kunnen leren. Dat is wel een beetje de tijd.
1: En wat zou nou de les kunnen zijn van ondernemers hier in deze regio? Gea, je weet, hè, dat is een probleem. Hè? Mensen, genoeg mensen kunnen vinden. Zouden die nu van jou kunnen leren? Misschien in een heel andere sector, de installatie? Of.
2: Nou, dat is moeilijk, want als je in de installatiebranche of in de ICT of in de bouw binnenrolt, dan kun je eigenlijk na een aantal weken of maanden ben je gewoon volledig, misschien wel direct volledig inzetbaar. Wij zitten nou eenmaal aan het feit vast dat wij zo'n bijzonder bedrijf zijn dat niemand weet wat dat inhoudt. Dus je moet het van kiet af aan leren. Dus het is heel moeilijk om voor een ander te bepalen van hoe lang duurt het voordat iemand inzetbaar is en zijn loon terug gaat verdienen.
1: Maar
2: wij moeten accepteren dat dat 1 tot 2 jaar duurt.
1: Maar je weet ook, hè, je geeft het vertrouwen aan die mensen, je leidt ze op, je hebt veel aandacht. Dat levert je dus op een gegeven moment ook iets op. Want ze blijven bij je. Daar kunnen mensen ook van leren. Wat moet je in mensen steken, zodat je daarna iets terugkrijgt waar je een duurzame relatie mee opbouwt? Wat is dat voor
2: binding? Jou? Binding creëren.
1: Maar hoe doe je dat?
2: Door ze uit te leggen en te laten zien in wat voor omgeving ze werkzaam zijn. Waar de spullen naartoe gaan.
1: Maar doe je dat met heel veel aandacht? Geef je leuke feestjes voor ze? Mogen ze nog workshops doen? Mogen ze yoga op het strand? Wat bied je ze aan?
2: Ja, nee, dat, ook daar zijn wij zelf lerend in. Wij weten natuurlijk ook niet. Kijk, als er tegenwoordig iemand van school afkomt en die zegt van, ik wil dolgraag bij je werken, maar ik wil maximaal 3 dagen werken en ik wil 2 keer zoveel verdienen. En dan zeg ik altijd van, die deur waar je net door binnenkwam, die kun je ook weer nu naar buiten. Want dat werkt niet in een ambacht.
1: Het is bij jullie 5 dagen werken.
2: Het is besef kweken. Ja, het is echt besef kweken van, pas op, als je in zo'n ambacht vaardig wil worden, dan moet je bereid zijn om ook in jezelf te investeren en te snappen dat het vele malen fout gaat. En op een gegeven moment wordt het heel mooi. Het is niet iets wat je morgen kunt. Dus ja, besef creëren van, pas op, dit lukt niet in 1 dag of in 1 week of in 1 maand.
3: Maar jullie hebben toch ook iets met een academie nu in Noord-Nederland gedaan?
2: Nou, kijk, het is zo dat als je op keramischgebied in Nederland wat wil leren, is het altijd een verhaal van beneden de rivieren. Daar worden nog opleidingen gegeven die keramisch nog een beetje inhoud hebben. Wij hebben dat niet in Noord-Nederland. We hebben het ook bijna nooit gehad in Noord-Nederland. Wat ik net al schetste, vroeger kwam je in een handwerkbedrijf als leerling binnen. Dus het meester-gezel-principe zorgde ervoor dat je vaardig werd. Dat betekent niet anders dat je lang moet blijven om een leven lang vaardig te worden en te leren en goed te worden. Die opleidingen zijn er dus niet. Dus als wij met onze mensen wat wouden, dan moesten we naar Den Bosch, Eindhoven, die kanten op. Dus dat kost heel veel tijd, energie en geld. Er is een initiatief op het Virda in Leeuwarden sinds afgelopen jaar in samenwerking met Lies Keramiek in de Blokhuispoort. Leeuwarden, die hebben natuurlijk vanwege dat lange stageverhaal en leerlingen over de vloer op een gegeven moment gedacht van, hoe mooi zou het zijn als wij in Nederland weer eens een serieuze keramiekopleiding kunnen aanbieden. Dat is de KAN, Klei Academie Noord-Nederland. Die wordt gegeven op het Virda in Leeuwarden als mbo-opleiding 3 jaar lang. Primair leidt die natuurlijk op tot zelfstandig keramist. Maar wat ik natuurlijk ook uitdrukkelijk, ik ben er zelf bij betrokken, gevraagd heb en geopperd heb van, stel dat wij een medewerker hebben die wat verdieping moet hebben in gieten of draaien of het maken van een mal, ik noem maar wat allemaal ervoor moet zorgen dat je in de keramiek verder komt, kunnen jullie dan ook modules aanbieden? Want ik kan natuurlijk moeilijk een personeelslid even 3 jaar naar school sturen. Dat werkt niet in het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven is erbij gebaat dat we de gelegenheid hebben om mensen ook een verdiepingscursus aan te kunnen bieden.
1: Dat komt er dus nu aan. Er is beweging. Ja. We gaan richting een afronding. Nog even 1 vraag, want Gea, wil je nog wat aanbieden? Wat heb je nu nog nodig om 100 jaar door te gaan met dit bedrijf?
2: veel aandacht. Klandizie natuurlijk. Mensen laten beseffen dat mooie spullen die langdurig meegaan, niet voor een dubbeltje op de eerste rang gekocht kunnen worden.
1: En dan krijg je iets prachtigs. Let dan vooral op de puntjes, hè, de gaatjes in de hoeken. Want dan heb je echt iets klassieks en dan hoort het daarbij. Gea, jij wilde nog wat aanbieden.
3: Ja, Nou ja, het is eigenlijk met communicatie niet anders. Dat er weinig geld is voor leuke dingen te maken. Want ja, dit hadden jullie ook kunnen maken. Maar dan van mooie ambacht. Hier zitten ook twee rondjes in. Dat is wel een kenmerk. Maar het is toch vinden wij een schildje, een plaquette. Die we nu bij alle 24 karaats ondernemers in Noordwest-Friesland gaan neerhangen, zeg maar, op een pand. Voor wie het nog niet gekregen heeft en al wel een verhaal heeft, krijgt dit nog uitgereikt. Hè? Dat gaan we binnen vanaf 1 oktober ook doen. Maar jij bent de allereerste ondernemer, niet alleen op de radio, maar je krijgt dus ook deze plaquetten aangereikt. En om die mooi op je, nou, in de hal of op de winkel of in de tegelfabriek even neer te hangen. En dan kun je daar ook nog eens wat over vertellen als iemand daar je op wijst.
1: Mooi. Nou, dat is prachtig.
2: Leuk. Ja.
1: Dankjewel. Gea, dit mooie plakket komt bij jou. Riekes, dank voor je tijd. En prachtig. Voor je mooie, bijzondere verhaal, inspirerende verhaal. Je was de eerste van het programma Het Goud van Noordwest. Ging goed. Was leuk, volgens mij.
2: Ja, leuk.
1: Nou, die andere ondernemers, die komen allemaal langs. En die gaan we van leren. We gaan hun verhaal horen. En op deze manier gaan we delen wat er allemaal voor moois in Noordwest gebeurt op het gebied van economie en vakmanschap. Dank jullie allemaal voor het luisteren en voor het kijken. Dit was de eerste van Het Goud van Noordwest. En er volgen nog veel meer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek, samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt verzorgd door Marlies van Bon. En er is geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij werd op 3 februari 1809 geboren in Hamburg, maar bracht zijn jeugd door in Berlijn, waarheen het gezin verhuisde toen hij 3 was. Zijn vader Abraham was een rijke bankier die streng, doch liefdevol toezicht hield op de opvoeding van zijn kinderen. Als kind was Mendelssohn lief en oppassend. Hij profiteerde van de brede culturele interesse van zijn ouders en begon al heel vroeg te componeren. Hij componeerde verfijnde, rustgevende, beheerste, melodieuze, bijna onberispelijke muziek. Minder diep dan wat andere componisten ons te bieden hadden, maar toch de vrucht van genialiteit droeg. U hoorde zojuist het andante uit zijn vioolconcert opus 64. De Russische componist Tishenko werd geboren op 23 maart 1939 in Leningrad. Na zijn studie bij Galina Ulsvoskaya aan het conservatorium vervolgde hij zijn studie bij Shostakovich. Vanaf 1965 geeft hij les aan het conservatorium van Sint-Petersburg. Met een oeuvre van ongeveer 130 composities behoort hij tot een van de meest veelzijdige componisten van zijn tijd. Hoewel hij gezien wordt als volgeling van Shostakovich, spelen in zijn werken bijna alle stijlen een rol. Zijn eerste symfonieën geven duidelijk blijk van de stijl van Shostakovich. Zijn latere werken wijken steeds meer af. Luistert u naar het derde deel uit zijn 7e symfonie.

Andrew Lloyd Webber werd geboren als zoon van de componist William Lloyd Webber en muzieklerares Jean Hermione Johnston. Zijn werk is niet onder één noemer onder te brengen. Muzikaal bewandelt hij evenzeer uiteenlopende wegen, waardoor zowel het rockelement als de opera-achtige aanpak in zijn werk aanwezig is. Hoe het publiek ook over hem denkt, overal ter wereld lopen de soms ongekende lange series drukbezochte uitvoeringen van zijn musicals. Starlight Express is een rockmusical van Andrew Lloyd Webber, beetje onbekend. Maar Richard Stilgo en Arlene Phillips hebben nog herzieningen aangebracht samen met Don Black en in de tekst nog heel veel werk van David Jasbeck in de muziek. Het verhaal volgt de droom van een kind waarin zijn speelgoedtrein tot leven komt als een echte trein. De acteurs treden op rolschaatsen. Luistert u naar de titelsong en Only You.

leerde hij piano, viool en muziektheorie. Zijn oeuvre concentreerde zich in het begin op orkestrale werken, maar na 1905 componeerde hij voornamelijk opera's en liederen. Zijn eerste opera's, Guntram uit 1893 en Feuersnot uit 1901, waren niet erg succesvol. De tweede grote opera van Strauss en Hugo von Hofmannsthal was Der Rosenkavalier uit 1910, wellicht het allergrootste succes uit het leven van Richard Strauss. Uit deze opera hoort u: Mir ist die Ehre widerfahren.

Russische componist Sergej Rachmaninov heeft zijn leven lang in de stijl van de Russische laatromantiek gecomponeerd. En hem werd wel verweten dat hij niet zoals Stravinsky moderne muziek, tussen aanhalingstekens, is gaan schrijven. In zijn symfonische muziek is Rachmaninov sterk beïnvloed door de grote Russische romantici Tchaikovsky en Rimsky-Korsakov. In zijn pianomuziek hoofdzakelijk door Liszt en Chopin. Toen hij zijn tweede symfonie componeerde, had Rachmaninov twee succesvolle seizoenen als dirigent van de Imperial Opera van het Bolstoi Theater in Moskou achter de rug. Hij beschouwde zichzelf in die tijd vooral als componist en vond dat het drukke optredensschema hem afhield van het componeren. Vandaar dat hij met zijn echtgenote en hun jongste kind naar Dresden verhuisde om meer tijd te kunnen besteden aan het componeren en, in een poging om aan de politieke drukte die in Rusland uiteindelijk in de revolutie zou storten, te ontsnappen. Luistert u naar het langzame gedeelte uit zijn tweede symfonie.

Het is een klein probleem met het opstarten van deze van de CD. Dus je moet even een ogenblikje geduld hebben. Ik hoop dat het... hij is er alweer. Daar komt hij.

De Russische componist, pianist en dirigent Sergej Prokofjev werd geboren op 11 april 1891 in Sonsovka in de Oekraïne als zoon van een landeigenaar. Als enig kind kreeg hij zijn eerste muzikale onderricht van zijn moeder, die een verdienstelijke amateurpianiste was. Hij begon te componeren op de leeftijd van amper 5 jaar. Hij kon toen nauwelijks schrijven. Hij schreef zijn eerste opera, The Giant, op zijn 9e. Het lag in de bedoeling dat zijn familie deze opera zou uitvoeren. Hij behoort tot de Russische generatie muzici die hun opleiding voltooiden voor de revolutie van 1917. In 1918, na de revolutie, verliet hij Rusland. Jarenlang reisde hij de westerse wereld af, gaf concerten tot in Japan en Amerika, werd zeer beroemd en vestigde zich tenslotte in Parijs in 1923, waar zijn populariteit groeide. Luistert u direct naar het Andante uit zijn 2e vioolconcert. En met deze muziek komt het uur klassiek bij Silt weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepsilt.nl. Samenstelling en presentatie, Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Wil wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, een hele goede avond, luisteraars van Omroep Zilt en van het Wereldwijde Web. Het is weer donderdag en het is tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik in de studio Sipke Wagenaar. Wij gaan way back. Ooit zijn wij, kwamen we op elkaars pad bij de reservepolitie. Dat, nou, we spreken van 40 jaar geleden. Oh, we worden al oud. We gaan gauw luisteren naar zijn muzikale schatkamer.

0: Ja, dit was Brainstorm met My Star. En tegenover mij in de studio zit Sipke Wagenaar. Sipke Wagenaar, zoals ik al zei, way back ooit bij de reservepolitie zijn wij begonnen. En nou, er is, het leven is aan ons voorbij gegaan en er is van alles gebeurd. En jij hebt daar heel veel jaren mogen werken. En zat jij nog bij de parkeerwacht?
1: Ja, goedenavond Marlies trouwens en goedenavond al luisteraars.
0: Heel goed.
1: wat de reservepolitie betreft, ja, dat heette toen nog reservepolitie, later werd het vrijwillige politie.
0: Oh ja.
1: Dus toen kreeg het een iets andere status en toen werden de gebieden ook wat groter. Mm. Dat is, moet ik je zeggen, een van de mooiste tijden van mijn leven geweest.
0: Ja.
1: Want dat was, hoewel het eigenlijk vrijwilligerswerk was, met toch een bepaalde verplichting.
0: Ik zou net zeggen, ja.
1: Maar je kwam hele leuke mensen tegen. Je kwam hele vervelende mensen tegen. Ik heb wel liggen te rollenbollen op het hoekje daar bij de lanen, bij de slagerij.
0: Och.
1: En ook wel dat ik daar met een verdachte aan het rollenbollen was en drie, vier collega's eromheen stonden. Weet je, je maakt van alles mee. Maar dat is nou net het leuke. Een stukje spanning, een hoop contacten en een hoop mensen die je ook kunt helpen. En dat is eigenlijk een beetje een leidraad door mijn hele leven. Ik vind het leuk om met mensen te werken.
0: Ja.
1: En dat was bij de vrijwillige politie. Dat was later toen ik in 2001 bij de gemeente kwam werken. En daar in eerste instantie als parkeercontroleur. Was ook een van mijn mooiste banen geweest. De vrijheid, de directe collega's Jan en Sip. En het contact met de mensen.
0: Ja.
1: Kijk, daar hoorde daar op vervelende kanten had dat vak. Want ja, je moest wel naheffingsaanslagen opleggen.
0: Ja.
1: Want je moest het parkeren reguleren, zoals ze dat zo mooi zeiden.
0: Ja.
1: En ik snap best dat als je een naheffingsaanslag van, wat was het toen? Het was niet zo heel duur. Wat was het? €34 of zo, 35 euro.
0: Dat deed wel pijn in je portemonnee.
1: Ja,
0: hoor.
1: Dat
0: is sneu geld.
1: Klopt, want ik zei ook altijd tegen mijn klanten, als ik ze zo mag noemen, van je had hier beter even voor uit eten kunnen gaan. Waarom koop je nou niet een kaartje? Je ziet mij lopen en dan ga je zo de winkel in.
0: Nee, dat kan niet.
1: Maar mensen zijn soms aparte wezens en ik snap ze niet altijd. Dus dat probeer ik ook niet meer op deze leeftijd.
0: Nee, hoeft ook niet. Nee, en je hebt dus inderdaad bij de gemeente nog gewerkt. Toen hield het parkeren toezicht hield op. Maar je bent inmiddels pensionado.
1: Ja, ik ben via totaal vier functies binnen de gemeente uiteindelijk in 2024 ben ik met pensioen gegaan. Dus ik ben nu eigenlijk 2 jaar zeg maar met pensioen.
0: Ja.
1: Dat bevalt me wel. Moest in het begin heel erg wennen. Ik heb en toevallig had ik het gisteren met een oud collega over. Ik heb mijn werk eigenlijk nooit echt gemist. Tuurlijk haalde ik daar heel veel plezier uit en heel veel voldoening. Maar ik heb het eigenlijk nooit echt gemist. Wat ik wel miste, dat was het contact met mijn collega's.
0: Ja.
1: En omdat ik daar als parkeercontroleur ben begonnen, kwam ik eigenlijk door die hele organisatie. En gedurende die tijd ben ik op een gegeven moment ook in de OR terechtgekomen, waar ik een dikke 12 jaar in gezeten heb. En ook dan zit je in een positie dat je met eigenlijk iedereen te maken hebt. Want een OR is er natuurlijk voor en de organisatie, maar ook voor het personeel.
0: Hmm.
1: Dus wat ik net al zei, dat is een beetje een leidraad die door mijn hele leven gaat. Ik vind het fijn om iets voor de maatschappij, voor de mensen te betekenen. Als iemand een probleem had, ook in mijn latere werk bij de gemeente, bijvoorbeeld met parkeren, want eigenlijk is dat parkeren, heeft mij mijn hele carrière gevolgd tot eigenlijk de laatste maanden aan toe. En dan in het begin was het handhaving. Toen ik op kantoor terecht kwam, toen kreeg ik met vergunningverlening te maken. Maar als iemand problemen had met onze webapp voor de bezoekersvergunning, dan zei ik van kom even naar het kantoor, dan doen we het even met z'n tweeën. En dan leg ik je het even uit, ik laat het je zien. En dan, dan kun je zien hoe makkelijk het is en hoe fijn het is. En ga er dan niet mee prutsen. Want dat gebeurt heel vaak. Mensen die gaan daarmee aan de slag en dan lukt het niet. En dan is het op geen moment, wordt het aan de kant gegooid. Want dan heeft de software of de telefoon of wat dan ook maar heeft het gedaan. Hm. Terwijl als je eventjes hulp vraagt, je daarna gewoon heel veel van zo'n programma kunt genieten. En die rode draad, die kwam ook eigenlijk steeds weer in mijn hobby's terecht. Je weet dat ik heel veel aan modelfotografie heb gedaan. En dan gaat het ook om het contact wat je hebt met een model om zo mooi en zo goed mogelijk iets vast te leggen op toen nog de gevoelige plaat. Dat was echt letterlijk een gevoelige plaat. Wim Smits die zal zich vast nog wel herinneren dat ik af en toe met wel 30, 40 filmrolletjes bij me in de winkel kwam. Met verzoek van wil je deze even ontwikkelen.
0: Ja. Ook wel best wel een prijzige hobby, als ik heel oneerbiedig mag zeggen. Ik bedoel, tegenwoordig heb je een SD-kaart en dan ben je klaar. Maar elke keer een nieuw rolletje.
1: Nee, klopt. Dus het voordeel was wel, je ging niet zoals nu een hoop mensen doen. En soms ook mensen die zich fotograaf noemen. Duizend foto's klikken en dan thuis in Photoshop de 100 mooie eruit halen.
0: Nee.
1: Het was toen echt bewust bepaalde poses aannemen of echt kiezen van wat wil ik op de foto hebben. En dan één of soms twee, want de belichting die ging ook wel eens wat mee variëren.
0: Mm-hmm.
1: En nu is het wel een stuk gemakkelijker.
0: Ja.
1: Mijn nieuwe iPhone, Marlies, die heeft zelfs een lens waar een diafragma in zit wat beweegbaar is. En dat schijnt voor, in ieder geval voor Apple is dat nieuw. Maar dan denk ik ook van met die camera in mijn telefoon kan ik veel meer doen dan ik ooit op een andere manier heb kunnen doen.
0: Ja, dat is wel leuk hoor. Hey, maar we zitten in jouw muzikale schatkamer. Ik wil het straks nog even een beetje hebben over die fotografie. Maar ik wil het straks ook nog even hebben over de politiek. Want daar ben je ook erg drukdoende mee. Maar we gaan eerst even naar het brainstorm. Waarom staat MyStar? Waarom staat die in jouw lijstje?
1: Brainstorm die kende ik niet totdat ik via eigenlijk mijn fotografiehobby met een meisje uit Litouwen in contact kwam. Mm-hmm. En die liet mij wat muziek horen, want tijdens zo'n fotosessie hadden we vaak ook wat muziek voor de ontspanning, zeg maar, draaien. En daar kwam ik Brainstorm in tegen. Met een aantal nummers. En dit nummer, heb ik begrepen, heeft op het Eurovisie Songfestival is dit geweest. Vandaar ook dat ik MyStar heb uitgekozen.
0: Mm-hmm.
1: En het roept natuurlijk weer herinneringen op aan mijn hobbytijd, om het zo maar te noemen. Mm. Maar ik moet je er ook bij zeggen, op zich was het niet zo heel moeilijk om een lijstje samen te stellen. Want ik ben wat dat betreft heel erg breed met muziek. Je zult me niet zo heel vaak klassieke muziek horen luisteren. Maar toch heb ik dat wel bijvoorbeeld bij mijn studie gedaan.
0: Okay.
1: Want dat schijnt te helpen en het is zeker rustgevend. Dus ik ben heel breed inzetbaar.
0: Mm-hmm. Wat gaan wij nu draaien?
1: Wij, en dan moet ik even stiekem spieken, maar hoewel ik het hier ook voor mijn neus heb. Wij gaan naar Bob Seger en de Silver Bullet Band met Against the Wind. En een geweldig mooi nummer. Want sinds kort zijn we veel aan het sporten bij Basic Fit.
0: Okay.
1: En ik neem dan altijd muziek mee. En eigenlijk is dit het eerste nummer in mijn playlist. Dus elke keer als ik voor een half uur de loopband op ga, begin ik met dit nummer.
0: Ga je tegen de wind inlopen? Komt-ie.

0: against the wind. Ja, we're riding against the wind. En jij loopt tegen de wind in. Heerlijk. Lekker sportief bezig zijn. Lekker een muziekje op je oren. En dan gaan.
1: Ja, en Marlies niet alleen op mijn oren. Maar ik heb ook netjes voor me op het scherm. Dus dit nummer heb ik Jennifer Connelly netjes ook bij. En ja, dat stimuleert ook om door te stappen.
0: Ja, ja. Nee, heerlijk. Ik krijg berencondities zo. Maar dan kom ik gelijk even op je politieke carrière. We hebben jou, wanneer was het? In maart ergens hadden we verkiezingen. Voor die tijd ben jij even een klein half uurtje in de studio geweest met de muzikale schatkamer van de voorganger van Hoop. Uiteindelijk zijn we nu een aantal maanden verder. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, besef wel dat we net vakantie hebben gehad. Hè?
0: Ja, nee, de reces, dat kan. Jawel, nee, ja. Maar goed. Ik bedoel, vanaf maart. Jullie kregen 1 zetel in de raad.
1: Op zich jammer. Ja? Want ik had heel graag Ankie gewoon ook als raadslid erbij willen hebben. Want als je met z'n tweeën daar zit, dan is het net iets gemakkelijker om ook wat zaken te verdelen. En heb je net iets meer in de pap te brokkelen. Of in de melk. Ja. Wat is het?
0: In de melk te brokkelen.
1: In de melk, ja. Ja, misschien komt het dat ik te veel pap eet.
0: Ja.
1: Maar dat is, moet je zeggen, net niet gelukt. En dat is jammer, maar het zij zo. En dat heb ik in mijn carrière als een van degenen die de verkiezingen organiseerde vaak meegemaakt. Maar nu hadden we het zelf. Als wij 2 stemmen erbij hadden gehad, dan hadden wij 2 zetels gehad.
0: Nee!
1: Ja.
0: Op
1: ja,
0: 2
1: zo,
0: stemmen?
1: Zo scherp lag het deze keer.
0: Wauw.
1: Ik heb zelf ook de berekeningen erop losgelaten. Ik ben overigens ook bij het tellen gaan kijken. En ik ken ook de collega's, oud-collega's van mij die de verkiezingen nu organiseren. En dat gaf mij ook het goede gevoel dat ik heel vertrouwd terug kan kijken op de afgelopen verkiezingen.
0: Gelukkig.
1: Ja, want als je dat niet hebt, kan ik me heel goed voorstellen Dat je denkt, 2 stemmen, misschien moeten we nog een hertelling overwegen. Maar voor mij was duidelijk dat dit ook daadwerkelijk de uitslag was. Het zij zo. Het betekent wel dat ik eigenlijk zoveel mogelijk bij raadsvergaderingen moet zijn.
0: Ja. Ik ben niet zo in de politiek bekend, maar ik neem aan dat je daar als Hoop niet alleen zit. Je zit wel in de raad in je uppie, maar er zitten toch wel meerdere mensen achter jou.
1: Gelukkig wel. Wij hebben een fractie van over het algemeen wat oudere leden, moet ik zeggen. Ik ben niet de jongste, maar ik zit wel aan het jongere segment.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal mensen, onder andere natuurlijk de oprichter, kan ik wel zeggen, Johan Erens. Die is natuurlijk 90 geworden. Geweldig.
0: Geweldige man. Ja. Ja,
1: maar kijk, wij gaan ook altijd voor vergaderingen. Hebben we fractievergadering en dan komt ook de agenda die in de raad ter sprake komt daar ook even op tafel. En ja, daar kunnen we over onderwerpen eventueel discussiëren.
0: Ja. Ja, want als je het in je eentje moet brainstormen, dat vind ik, dan lijkt mij dan toch wel heel erg lastig. Dus dan lijkt me wel handig dat er inderdaad mensen achter je staan die met jou meelopen en die met jou meedenken. En die in de geest van de partij waar je voor gekozen bent handelen.
1: Ja, dat is natuurlijk, daar heb je gelijk aan. Dat is waar. Daarnaast moet ik ook zeggen, wij hebben wel, in tegenstelling tot 3 partijen die dat niet gedaan hebben, het akkoord ondertekend. Dus dat betekent ook automatisch dat je bij alle besluiten die je neemt, toch ook dat de afspraken die je als 4 partijen hebt gemaakt, dat je die ook even ernaast legt als een soort, ik wil niet zeggen meetlat, maar in ieder geval de kaders die je afgesproken hebt of die dan daarmee overeenkomen.
0: Ja.
1: Dus dat kan betekenen dat je als fractie over een jaar of over 2 jaar, ik noem zo even wat hoor, dat er iets ter tafel komt waar je op dat moment eigenlijk als fractie zegt van dat moeten we maar eens niet doen. Terwijl je eerder in het akkoord hebt afgesproken van dat gaan we wel doen. Ja. Dus dat kan dan nog wel een hevige discussie gaan opleveren.
0: Want okay.
1: Je kunt natuurlijk niet als jij in zee gaat met een bepaald akkoord en je zet daar je handtekening onder, dan kun je natuurlijk niet plotseling in één keer een hele koerswijziging gaan inzetten.
0: Nee, dat snap ik. Natuurlijk moet je, is het heel fijn dat je een kader hebt waar je in kunt werken, dat je zegt van kijk, dit was de basis, hier gaan we mee werken, maar voortschrijdend inzicht en de tijden veranderen, uiteindelijk de stad is dynamisch. De mensen zijn dynamisch.
1: De wereld om ons heen ook, hè?
0: Ik zou net zeggen. Ja? Ik eerst denk ik van eerst de mensen, dan de stad, dan de provincie en dan inderdaad het land en de wereld. Alles is in beweging. En ik hoef alleen maar te kijken naar de prijzen van gas en brandstof en elektriciteit. En hoe dat in één keer verandert. Dan denk ik van ga er maar aan staan als bedrijf, als gemeente, als politieke partij.
1: Nee, klopt. En natuurlijk, want ik zal de laatste zijn die zegt dat veranderen niet kan. Ik ben juist een van de eersten die zal zeggen van veranderen moet kunnen en is ook belangrijk. Dat heb ik ook in mijn carrière meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar dan nog, dan heb je gezegd, wij gaan als 4 partijen hebben we een akkoord ondertekend. Dus dan zul je ook binnen dat akkoord met die 4 partijen, het liefst met alle partijen, want ik vind samenwerken met iedereen gewoon heel belangrijk.
0: Ja.
1: Zul je moeten zeggen van, we hebben dit afgesproken, maar door de omstandigheden moeten we eigenlijk een klein beetje onze koers verleggen. Ik vind dat moet kunnen.
0: Ja, maar dan moet je samen over nadenken.
1: Ja, klopt. Maar daar moet je over discussiëren en daar moet je over nadenken.
0: Ja.
1: En dan komt er vanzelf komt er iets. Weet je, ik heb verandermanagement gedaan, gestudeerd.
0: Ja.
1: En ook daar kwam een beetje voort uit mijn behoefte om samen te werken, met mensen te werken. Want bij verandermanagement neem je een ploeg mensen mee en dan ga je van A naar B.
0: Ja.
1: Alleen je komt eigenlijk nooit in B aan, maar vaak net een beetje naast B.
0: Ja.
1: Nou, zo moet je dit ook bekijken.
0: Okay.
1: Je hebt wat kaders neergelegd en je gaat een weg op, maar onderweg gebeurt er van alles. Een heel klein voorbeeldje. Dat heb ik ook altijd binnen mijn werk zo gevonden en ook zo gedaan als parkeercontroleur. Ik zag mijzelf dan altijd op een weg lopen en je volgt die weg. Nou, die is wat kronkelig, maar je volgt die weg. Maar op een gegeven moment kom je daar een obstakel tegen en dan moet je even van die weg af. Dus dan ga je even door het gras, loop je een stukje en op een gegeven moment kom je weer op die weg. Zo bekijk ik een wet ook. Dat is iets wat we eigenlijk moeten uitvoeren. Mm-hmm. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat je iets moet afwijken. Maar daarna moet je wel weer zoveel mogelijk op die weg terugkomen. Want anders als iedereen dat gaat doen.
0: Je moet af en toe een hobbelpad nemen voordat je... Hartstikke goed. We gaan even weer terug naar die muziek. Want anders komen we helemaal niet door de muziek heen. Dan moeten we sowieso een Sipke deel 2 hebben. Clinton's Clear Water Revival. Have you ever seen the rain? Nou, we hebben van het zomer heel weinig regen gehad.
1: Ja, klopt. En ik moet je zeggen, dit is natuurlijk een wat ouder nummer. En ik ben natuurlijk ook al wat ouder. Dus dit is wat meer uit mijn...
0: Dit is een nummer van gisteren.
1: Ja, zo voelt het wel. Maar, ik had het even op laten zoeken door mijn vriendje Gemini.
0: Ja.
1: Die zegt dat het uit 1970 komt. En toen was ik 12 jaar. Nee? Ja.
0: Maar jij 1970, 12 jaar?
1: Ja, ik ben uit 58. Zo oud ben ik al.
0: Oh.
1: Ja, dus
0: echt? Toen ik dacht dat jij van mijn jaren was.
1: Nee. Veel ouder.
0: Maar toen had ik nog ik ben nog maar een jonkie. Ja, dag.
1: Niet zo heel veel benul over muziek nog.
0: Nee.
1: Dat is pas een beetje rond mijn puberteit.
0: Was dit dan het eerste plaatje wat je kocht?
1: Nee, en dat raad je nooit. Zal ik je zeggen, mijn allereerste singeltje van de ongeveer 2000 die ik op een gegeven moment had.
0: Ja?
1: Dat was De Bostella van Johnny en Rijk.
0: Ah.
1: Geloof je dat?
0: Wat leuk.
1: Ja,

0: Have you ever seen the rain on a sunny day? Ja, en dan krijg je een hele mooie regenboog. Wij komen even terug over die Bostella. De platencollectie, die heb jij door de jaren heen aangeschaft. Hoe maakte je je keuze daarin? Ging je naar festivals of luisterde je radio? Wat deed jij?
1: Ik heb wel veel radio geluisterd. Radio Noordzee bijvoorbeeld was op een gegeven moment een zender die bij mij eigenlijk altijd opstond.
0: Ja.
1: Want ik hou er gewoon van om muziek om me heen te hebben, nog steeds. Dat weet Dini, mijn vrouw, weet dat ook. Ik heb eigenlijk altijd muziek aan.
0: Mm-hmm.
1: Je zult ook verschillende Sonos boxen bij ons vinden die via internet, bla bla bla.
0: Oh ja, Toys for the Boys.
1: Ja, en ik heb eigenlijk toch voornamelijk door radio ben ik aan mijn muziek gekomen. Op een gegeven moment was het natuurlijk ook top-op op tv. Dus je werd ook wel gevoed met de nieuwe muziek. En als je nu terugkijkt, wat hele oude filmpjes. Waar ik heel gevoelig voor was, dat waren mooie vrouwen toen. Ja, ja. Niet meer, maar dat was toen.
0: Ah, dat heb je nu nog steeds, kwats.
1: Toen ik jong was, was ik daar heel gevoelig voor.
0: Ja.
1: Abba bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ben ik nog steeds trouwens fan van. Je hebt niet zo heel veel geld als je jong bent.
0: Nee.
1: Maar toen kreeg ik wat baantjes bij, ik mag geen reclame maken, maar Albert Heijn, vakken vullen, Nieuwe Wemen, heb ik heel lang gewerkt.
0: Supermarkten, ja.
1: Dus dan ga je muziek kopen. En op een gegeven moment, ik kwam natuurlijk bij Hompie terecht. Ja, wie niet?
0: Wie niet? Eigenlijk. Ja, nee. Oh.
1: En daar kocht ik dan elke week de nieuwkomers die in de top 40 kwamen. Dus
0: zo.
1: Op een gegeven moment groeide die verzameling ook. Op mijn meest heb ik denk ik net over de 2000 singles gehad.
0: En toen begon je een discotheek?
1: Toen, ik had toen een hele goede vriend, ja. Bert en Hof. Die zijn vader werkte bij de luchtmacht. En die hadden een hobby die ook nog wat centjes opleverde. Dus daar kon ik ook weer wat geld verdienen met lampenkappen maken.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ik heb van alles gedaan.
0: Ja.
1: En Bert was ook een muziekliefhebber. Dus wij, in onze onschuld moet ik zeggen, hebben wij een soort discotheek opgezet. Dat was ook een tijd dat ik wel contact met Shaggy Bonnema bijvoorbeeld had.
0: Oh,
1: die was natuurlijk ook op dat vlak heel erg bezig. Toen
0: ja?
1: ook

0: Kou.
1: Ja.
0: En wij hebben van hout een hele stellage gebouwd. En er waren toen helaas nog geen cd-spelers of nu mp3 of wat dan ook maar. Dus dat moest met singeltjes en een naald op de goede plaats zetten en opzoeken. Nou, je weet hoe dat gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan was Bert voornamelijk degene die bij de microfoon stond. Want ik heb wat microfoonvrees hoor. Dus,
1: Je zou het echt niet zeggen. Echt. Gaat hartstikke goed.
0: Bert die deed dan, want dat vond hij gewoon leuk, de microfoon. En ik vond het veel leuker om met licht en al dat soort zaken bezig te zijn. Want nog steeds is innovatie, kun je het wel noemen.
1: Ja. Je bent gewoon toch een beetje een nerd gebleven daarin.
0: Ja, nou,
1: een beetje.
0: Niet een beetje. Ik ben een hele erge nerd geworden. Ja, ja. Je wilt ook niet... niet weten hoeveel meetapparaten en dingen we in ons huis hebben.
1: Nee.
0: Maar mijn netwerk, daar zitten iets van 150 verschillende apparaatjes op die daar iets voor
1: moeten doen. Als je nog verveelt, hè, we hebben ook nog techneuten nodig. En mensen die dit werk kunnen doen, wat ik nu doe en zo. Dus als je niks meer hebt om te doen, dan kun je altijd nog bij de radio komen. Welkom.
0: Ja, ja, en ja. Dan moet ik even kijken hoe ik dat met tijd en met de raad...
1: Ja, dat zeg ik. Als je niks meer hebt om te doen,
0: ja.
1: Dan... Nee, laat me zitten.
0: Nou, het is dat Dini hier niet bij is. Maar als je die vraagt van zit hij wel eens stil of verveelt hij zich wel eens... Dan denk ik dat ze zegt dat ik heel vaak met iets bezig ben. Ook al is het
1: ja,
0: met de iPad
1: stilzitten.
0: Op mijn schoot
1: ja.
0: En van alles aan het doen ben.
1: Geweldig. Wij gaan gauw naar jouw lijstje. Ik heb Bon Jovi hier staan. We komen er lang niet doorheen trouwens hoor.
0: Nee.
1: Maar dat maakt helemaal niet uit. Bon Jovi, want?
0: Nou, op zich... ik heb gewoon genoeg nummers opgeschreven... zodat we niet tekort zouden komen.
1: Nee, ja,
0: en anders
1: klopt.
0: Dan zit
1: heb je liever een ander nummer? Want
0: nee,
1: we kunnen ook
0: nee.
1: zo... Oh nee. Okay. Nee,
0: dit gaat hartstikke goed. Misschien dat goed. Ik dan, omdat we er niet doorheen komen... nog even straks toch even een andere naar boven haal.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Maar Bon Jovi, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Nee, heel apart, hè?
1: Ja.
0: Of misschien wel, maar wat me niet opgevallen was.
1: Ja?
0: Maar dit nummer, dat hoorde ik voor het eerst bij de begrafenis van de zoon van Jan van der Heijden. En dat heeft zo'n gigantisch impact op mij gehad.
1: Ach ja.
0: Die cd heb ik direct na die tijd gekocht.
1: Kippenvel. En we denken aan Jan.
0: Ja, zeker
1: en
0: weten.
1: En Nel en hun zoon.
0: Ja.

0: A Bed of Roses. En die gaat nog even door. Maar ja, we hebben nog zulke mooie muziek. Dus ik draai hem gewoon heel. Ik draai hem gewoon onverbindelijk even weg.
1: Zo gaat het in het leven, Marlies.
0: Ja,
1: Je wordt gewoon weggedraaid.
0: Ja, precies. Dat zegt even ook wel eens. Dan sta ik hier en dan regel ik of zijn microfoon open gaat, ja of nee. Kijk, ik bedoel, je hebt de regie in handen of niet?
1: Ja, dus. Dat kan ook een echtscheiding opleveren. Hè? Dus daar moet je wel voorzichtig
0: mee. We zijn al 39 jaar getrouwd. Ja, we zijn al meer dan 40 jaar bij elkaar. Jeetje, dat zijn oude mensen als je zo lang bij elkaar bent. Dat is vreselijk. Oh, hoor, de tijd vliegt. Maar dat geeft niet, want we zijn nog steeds helemaal de happy peppy. En we genieten van het moment. Maar de fotografie hebben we het over gehad. Jij deed portretfotografie. Deed je dat dan ook in opdracht? Of deed je dat gewoon... Je deed het hobbymatig, maar... Dat je zei van nou, iemand wil graag een portret van zijn partner hebben. Of hoe ging dat dan?
1: Nee, dat was eigenlijk niet... dat waren geen opdrachten. En... Ik had ook niet echt portretfotografie noemen. Het was eigenlijk... vrij veel lingerie. Zeg maar wat uitdagende fotografie zonder dat er allerlei zaken in beeld kwamen. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Dus
0: net een lingerie mooi.
1: Klopt. Ja.
0: Mooie foto's.
1: Om er dus spanning in te leggen.
0: Ja.
1: En eigenlijk de fantasie van de kijker op gang te helpen.
0: Oh, ja. Oké. Ja. Maar kijk, tegenwoordig heb je de socials en internet. Maar gebruikte je dat materiaal voor? Of was het gewoon voor de leuk? Voor de modellen zelf? Of,
1: Verschillend. Veel voor de meisjes zelf. Ik heb meer dan 200 meisjes gefotografeerd in mijn studio. Sommigen die wilden model worden. Sommigen wagen het al.
0: Mm.
1: Dus men kwam eigenlijk met verschillende... Ja, om verschillende redenen bij mij in de studio.
0: Ja.
1: Ik heb twee meisjes uit Rusland ooit gefotografeerd. En weet je, op een gegeven moment ging dat wel zo als een lopend vuurtje door Nederland heen, mag ik wel zeggen.
0: Ja.
1: Dat ik ook wel meisjes in de studio heb gehad die eerst 3 uur in de trein zaten en dan 2 uur in de studio en dan 3 uur in de trein terug konden.
0: Ja.
1: Ik heb met toch ook wel grote jongens gefotografeerd. Heel apart. Mike King was een hele bekende fotograaf. Ik weet niet eens of hij nog leeft.
0: Maar werden die foto's dan ook gebruikt voor bladen of zo?
1: Nou, meer omdat men model wilde worden en dan een portfolio wilde opbouwen.
0: Ja.
1: Ik had zelf op geen moment, toen internet opkwam, had ik een website waar ik... Uiteraard ook zelf in overleg.
0: Ja.
1: Wat foto's op zetten.
0: Mm-hmm.
1: Om niet alleen die meiden, maar ook mijzelf een beetje promoten.
0: Ja.
1: Maar ja, het werd druk op kantoor. Dus op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt.
0: Ja.
1: Ja, jammer, want ook dat, daar kwam ook weer het contact met die mensen en met z'n tweeën of drieën, want ik had er ook visagie wel bij, iets maken, iets moois maken.
0: Ja.
1: En ja, zeker meisjes die dat voor het eerst deden, was dat moeilijk. En ik heb ooit, want ook daar heb ik heel veel meegemaakt, ik kan er wel boeken vol over schrijven, maar één ding... Is me ook altijd bijgebleven. Dat was een meisje die kwam met haar moeder naar de studio.
0: Ja.
1: Ik denk dat meisje 17 of 18 een beetje in die range zat. En dat voelde niet echt direct goed. Die moeder die deed heel apart. Dat voelde niks. Dus ik zei voordat we nog begonnen van nou misschien moeten we het maar niet doen. En toen kwam die moeder naar mij toe. Ze zei van ja, doe het nou alsjeblieft wel. Ze zei, ik ga de stad in. Ga jij met mijn dochter foto's maken? Nou, dat hebben we gedaan. Een paar dagen later ben ik naar Leeuwarden gegaan om de foto's te laten zien. En toen ging dat meisje even een ijsje verderop halen op perron. En toen zei die moeder tegen mij van, ik ben blij dat je foto's van haar genomen hebt. Want zij zat in zo'n grote dip dat zij... niet lang daarvoor een zelfmoordpoging ondernomen had. En die was dus mislukt. En weet je, toen viel er bij mij ook weer van alles. Al die puzzelstukjes, die vielen op zijn plaats. Dan snapte ik meteen waarom die moeder zo betuttelend was.
0: Ja.
1: En zij wilde dat meisje wat meer zelfvertrouwen geven. Mm. En ja, dat is in ieder geval gelukt.
0: Mooi. Mooi werk doe je dan.
1: Ja.
0: Jeetje. We gaan gauw weer terug naar jouw lijstje. Lucy Thomas, Bridge Over Troubled Water. Waarom ben je niet voor het origineel gegaan?
1: Ja, dit heb ik bewust gedaan. Volgens mij was het in 22, ergens in december. Toen zat ik thuis. Ik had een hele fijne coronaprik gehad, maar ik kreeg ook corona. Dus ik had een hele hoop tijd. Dat was mijn prepensioen. En toen zat ik voor YouTube en toen kwam ik op dit nummer. En dat vond ik zo'n geweldig nummer van haar. En als je muziek van haar opzoekt, zul je het zeker met me eens zijn. Helaas heb ik haar nog niet in concert kunnen zien. Want elke keer was er weer wat anders en kon ik niet. Maar ik ga zeker.
0: We gaan naar luisteren.

0: Ja, Lucy Thomas. Het is echt wel een artiest om op te zoeken op Spotify of Vulmer. Ja, dat is tegenwoordig altijd Spotify.
1: Ja, ja, ze heeft,
0: streamingsdiensten. Ja, leuk.
1: Volgens mij heeft zij 4 of 5 cd's uitgebracht tot nu toe.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. We gaan erin. Maar is het een Nederlands artiest? Of
1: nee,
0: is het,
1: ze komt uit Engeland. Of ze woont in Engeland. Ze is ook nog niet zo oud. Volgens mij nu 22 of zo.
0: Oh, dan heb je nog alle kansen. Ja. Naar een concert te gaan.
1: Ja, maar, ja, zij is dan 22, maar ik iets ouder.
0: Jij bent 50 plus, toch?
1: Ja. Ja,
0: ja nou, dat bedoel ik. Ja, maar, ja, nee, jij bent 50 plus.
1: Ik moet je zeggen, Marlies, ik heb nu 2 keer geprobeerd. En 2 keer was het voor de gemeente, onder ja? andere verkiezingen,
0: ja?
1: dat ik niet weg kon.
0: Oh, dus, slechte planning.
1: We gaan binnenkort met z'n tweetjes.
0: Oh, heerlijk. Lekker. Ja. Hartstikke goed.
1: Ik zoek erop.
0: Heel goed, heel goed. Ik hoop nog dat we tijd krijgen voor de laatste 2 nummers die we nog eventueel kunnen draaien. Zullen we eerst ABBA doen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En dit is een van de nieuwere van ABBA.
0: Ja, ik kende hem helemaal niet.
1: Nee. En dit is ook een heel mooi nummer. En zeker, we zijn in volgens mij 23 in Londen geweest. En hebben we in theater hebben we ze zien spelen.
0: Mm.
1: Nou, geweldig.
0: De echte ABBA?
1: Nou, als hologrammen, hè?
0: Oh ja, precies.
1: Ja, ze hebben 6 weken in de studio met iets van 500 camera's zijn ze opgenomen.
0: Oh.
1: En de computer heeft daar hologrammen van gemaakt die hun dus ook 40 jaar terug in de tijd zet. Op het moment toen ik helemaal weg was van...
0: Van die meiden van ABBA.
1: Meiden.
0: Oh.
1: En ik moet je zeggen, ik kreeg vandaag een e-mailtje dat ze volgend jaar er nog zijn. Dus wij gaan zeker volgend jaar nog een keer terug.
0: Wauw. En dan weer naar de hologrammen. Ja.
1: Ja.
0: Kunnen ze wel alle kreukels wegpoetsen. Dat is wel handig.
1: Dat is wel handig.
0: Komt-ie. Don't shut me down. The sun is going down. It's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour.

0: En dit is dus een nummer uit 23?
1: Ik moet even spieken op mijn lijstje. Ja, volgens mij is het net iets ouder. 21.
0: Dus in de coronatijd. Ja. Don't shut me down. Nou, dat moesten we toen wel. Wat een ellende hadden we toen, zeg.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ook daar zijn we goed doorheen gerold. Tenminste...
1: Gelukkig wel, wij wel.
0: Relatief goed. Ja, het is over het algemeen wij allemaal wel. Maar Don't Shut Me Down en inderdaad My Transformation. Nou, als je inderdaad als hologram tegenwoordig een show neer kan zetten, dan doe je het toch wel goed eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat ze daar kapitalen mee verdienen.
0: Ja, denk het ook.
1: Dat is elke dag nog uitverkocht.
0: Ja. Ja. Ja, maar ze zijn ook eigenlijk altijd vernieuwend bezig geweest. Sipke, ik moet je teleurstellen. Want we zijn aan het einde gekomen van jouw schatkamer. Uit de schatkamer van Sipke.
1: Jammer.
0: Ja, jammer hè. Maar weet je, jij blijft in Harlingen. Ik blijf in Harlingen. En als ik denk van, hey, het is wel heel lang geleden. Dan trek ik dit lijstje er even bij. En dan bel ik je even en dan zeg je, hey, we maken weer even een uurtje. Doen we gewoon Sipke deel 2.
1: Geen probleem, altijd.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, dat staat. Dini, ik vond het gezellig dat je hier was. Dat is hartstikke fijn. Dini, je zat hier wel in de studio. Je hoort er niet. Jullie hebben haar niet gezien. Want de camera's, beste luisteraars en kijkers, die doen het niet allemaal. En alleen die op mij gericht staat, die doet het. Dit is echt 3 uur lang alleen nog maar mij in beeld. Je kunt ook gewoon de televisie uitdoen en gewoon op de radio verder gaan. We gaan eruit met Otta Orchestra, Royal Safari. Het is een orkest met alleen maar dames.
1: Ja, ja, anders had ik hem natuurlijk niet uit.
0: Oh nee, dat...
1: Dat klopt. Ze komen uit Rusland, uit Moskou. Ach. En ze hebben nog veel meer hele mooie nummers geschreven. Ja. En ook deze kwam ik tijdens mijn coronatijd thuis tegen.
0: Heel erg bedankt. En we houden contact.
1: Graag gedaan. Fijne avond.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Pat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bad zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Zo, bommelen, bommelen, hebben we weer naar een nieuwe Battle House.
1: Het is weer tijd.
0: Een hele goede avond, luisteraars. We zijn ook te zien op kanaal 47.
1: En maar alleen in het noorden van Nederland.
0: Alleen in het noorden van Nederland. Dat is dan op Ziggo en 1328 op KPN. Alleen, er werkt maar één camera, dus we zien constant Marlies.
1: Ik ben alleen in beeld. Ja, ik weet niet of u daar nou heel blij van kunt worden, maar u kunt ons ten alle tijden natuurlijk ook gewoon luisteren. Hè,
0: op de radio, FM 106.2 en 107.5, als je genoeg van dat gezicht hebt op de televisie.
1: En via de Omroep Silt app, live radio, kun je ook nog luisteren.
0: Dan zie je ons ook niet verder. Ook alleen
1: nee hoor, live radio ook, heb je ook alleen maar het geluid. Ja, dus u kunt mij gewoon uitschakelen.
0: Genoeg, we gaan. Oh, echt? Oh. En dat doen we met Stephen Eccles. Mexicali Rose.
2: Mexicali Rose.

0: En dit was een prachtige live-uitvoering van Mexicali Rose van Steven Eccles.
1: Ja, die trad ook wel eens op in het voorprogramma van Jerry Lee, wat ik altijd hoor in Noorwegen. Het was eigenlijk de Noorse Jerry Lee, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oh, oké.
1: Hij heeft ook vaak opgetreden met Linda Gill, de zus van Jerry Lee. Dus Steven Eccles, we hebben hem ook een paar keer hier in Nederland gezien op onze fanclubdag. En dit kwam van zijn mooie album Rocking My Life Away uit 1996. En die heeft hij ook een mooie handtekening opgezet, dus daar ben ik heel trots op. De vorige keer gingen we eruit met Sydney de Paris. En dat konden we net niet helemaal luisteren. Ik heb het teruggeluisterd op uitzending gemist.
0: Oh.
1: En het laatste stukje was er niet bij. Dus,
0: Mag ik nog een keer terugkomen?
1: Ja. Nou, hij is hier terug. Daar komt hij nu helemaal.
0: En hoe heet het nummer dan?
1: The Change OK Boogie, Marlies.

0: Change Okie Boogie van Sydney de Paris.
1: Ja, de Paris. Hè. Dus,
0: de Paris?
1: Ja, dat is Amerikaans.
0: Oh, nou, ik vond het wel leuk.
1: Het zijn de Paris Brothers Orchestra.
0: Oh,
1: oké.
0: Okay.
1: Dit komt van een 4-cd-box, Roland. En dan staat daar bij 103 rompen Boogie Woogie Classics. En er zijn dan 3 cd's. Deze cd heet de Blue Note cd. En er stonden hun dus op. En dan had je Sydney de Paris was op de trompet. Dan heb je dat orkest. Wilbur de Paris op trombone. Edmund Hall op de klarinet. Clyde Hart, dat was die mooie pianist. Billy Taylor op de bas. En Spex Powell op de drums. En dan heb je iets heel moois bij elkaar.
0: Ja, zeker weten.
1: En deze opname die werd gemaakt op 5 februari 1944 in New York. Nou, dan heb je alles van Sydney de Paris. En dan komen we bij professor Longhair. Hey now, baby.

0: een ouwtje van professor Longhair. Ja. Hey now baby. Van welk jaar was die?
1: Dit 1 januari 1972.
0: Oh,
1: dat is een verzameld cd. Only and only, one and only the blues. The blues collection. Professor Longhair. Hey now baby. Dan komen we bij Count Basie. Van hetzelfde album wat Sidney de Paris van was. Van die 103 romping stomping boogie boogie classics. Heb ik er ook nog eentje gepakt van Count Basie. En hier is hij met Boogie Boogie.

0: En dan was hij in één keer afgelopen. Count Basie met Boogie Woogie.
1: Ja, zo heette het. Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nou, ja.
1: Dit kwam van een andere cd. Cd 1 die erin zit, in dat album van 4.
0: Mm-hmm.
1: En die heet Boot That Thing. En dat is een nummer van de bluespianist Roosevelt Sykes. Die kunnen ook wel eens draaien, want ik ging dat even opzoeken. Ik denk, hey, die heb ik ook nog.
0: Die heb je inderdaad ook nog, ja, in je collectie.
1: Dus,
0: Oké.
1: Door de volgende keer. Ik zet er een vraag.
0: Roosevelt. Zal ik hem er even bij zetten?
1: Roepteken zet ik er even bij.
0: Okay.
1: Dan weet ik van, want dat komt straks ook nog.
0: Kun je natuurlijk ook doen terwijl we het volgende nummer opstarten.
1: Nee, dan gaan we er tussendoor praten en daar houden we niet van. Maar in ieder geval, deze opname die werd gemaakt in New York op 9 november 1938. En dan komen we bij onze vriend Don Pipkin. Ik had al een mooi filmpje op Facebook gezet van hem. Hmm. Destijds in het Pianoli Museum, waar hij een heleboel op zijn kop zette. Daarvoor was hij nog even bij me thuis geweest. Speelde hij ook nog een leuk nummertje op de piano. King of the Road. Oh, nee?
0: Ja, jij weet het.
1: Ja, was
0: ik was er niet bij.
1: Ja, ja. Maar hier is hij met Cottonfields Boogie. When

0: feels are back at home. Yeah, everybody, thank you very much indeed. Thank you.
1: Ja. En uiteraard een daverend applaus. En één ding met Don Pipkin. Het is nooit saai. Het is nooit voorspelbaar. Het vliegt soms alle kanten uit. Maar uiteindelijk komt hij ook weer in de melodielijn. En ja, cotton feels back home.
2: Ander. When Dom is in the house, magic happens.
1: Nou, en dat is het.
2: En ja. Dit kwam van het album Don Pipkin Smoking Boogie The Live Bootleg Sessions. En deze opname die werd gemaakt in Pitfield Pump Rooms in Cheltenham in Engeland. En het was op 19 februari 2017. Bij Henk Huisman hebben we diverse leuke partijtjes meegemaakt. En onder andere was daar een keer, voor de eerste keer dat hij zoiets deed, Jeroen Sveers. En hier is Jeroen met de Perdido Boogie.

0: Een heerlijk swingend nummer. Perdido Boogie. Jeroen Sveers.
1: Ja.
0: Hij is nu gestopt, hè? Met,
1: nee, bij de Bukkers. Hij gaat nog wel door. Hij is pianoleer, hij geeft les en voor maar in. Maar hij is gestopt met de Bukkers.
0: Met de Bukkers is
1: hij gestopt. Gedaan.
0: Ja.
1: Had Them Lewis Boys, dat heeft hij ook nog gedaan.
0: Ja, nou, die zal hij nog wel houden, toch?
1: Ja, dat bloedkrep toch wat niet gaan kan of zo. Nee, zoiets is het, geloof ik. Hè?
0: Ja, nee, absoluut.
1: Dus, nee, maar dat was ook een geweldige middag. Ik bedoel, en vooral toen zei je ook van, nou ja, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ga maar zitten en ik ga spelen.
0: Ja.
1: Nou, dat was een fantastische middag op daar met Henk.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: En dit was op 24 november, is ook alweer een tijdje geleden. 24 november 2013, kun je nagaan. Jongens, waar blijft die tijd?
0: Poef.
1: En dan komen we bij Rob Aangebeek en Tineke Schoenmaker. En dan hebben ze het over In the Evening.
2: We hebben er nog één, hè?
3: Ja, wat dan?
2: En dat is een echte blues.
3: Echt mineur?
2: G.
3: G, hè?
2: G.
3: Een mannentoonsoort, maar ik doe het toch.
2: Ja. En het heet In the Evening, When the Sun Goes Down.
3: Ja, ja.

0: Ja, ja, dat waren nog eens feestjes. In die evening, Tineke Schoenmaker als geen ander. Wat kan zij toch altijd mooi zingen.
1: Ja, zeker.
0: En Rob Hagebeek. Dus
1: perfecte begeleider.
0: Onvolprezen.
1: Ongelooflijk mooi.
0: Ja, ja, ja, zeker weten.
1: En deze opname die maakten wij in het Pierinola Museum. En het was 27 september 2019. Maar diezelfde avond, hij werd altijd jarig op 28 september. Hij is niet meer onder ons. En toen hebben we nog met z'n allen even voor hem gezongen. Lang zullen ze leven.
0: Man, wat een feestje was dat.
1: Ter gelegenheid van zijn 82e verjaardag.
0: Toen.
1: Was dat toen.
0: Mooi, hè?
1: Kun je nagaan. 27 september 2019. Pianole Museum. Rob Hagebeek en Tineke Schoenmaker. Dan komen we terecht bij iemand die we ook twee keer gezien hebben in het Pianole Museum. Ook fantastische pianiste. The Queen of Ragtime. Here she is. Mimi Ble.
0: Ja, met très moutarde. Ja. En dat betekent letterlijk heel erg mosterd.
1: Too much

0: toch hoorde ik iets van put another nickel in de Nickelodeon.
1: Ja.
0: Dat idee had ik, maar...
1: Ja. Nou, dat is een heel leuk idee.
0: Ja, wel goed, hè?
1: Het zit er ook wel een beetje in.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nee, niet blij. Terrein moet aarde.
1: En ja. Dat kwam van een mooie album Old Rex, New Rex uit 2007. En dan zegt Marlies altijd...
0: Ja, there he is. He is the one and only Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis. Ja. I can't stop loving you.
1: Dat is een heel mooie uitvoering.
0: Oh, dus. Ik ga hem voor jou zingen. Oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay.

0: Nou, ik droom niet alleen van gisteren, maar ook van vandaag en ook van morgen. En,
1: ja, zomaar in.
0: Ja, precies.
1: Marlies blijft dromen.
0: Keep on dreaming, man. Wat,
1: van de commissaris vertelt, de commissaris vertelt verder. De commissaris kan wel meer vertellen. Dat was zo'n boekenserie. Geweldig. Maar dit was The One and Only met I Can't Stop Loving You. En ik had hem gepakt van de cd van de Mercury Rears 1969-1972 van het album Killer. Maar ik denk, hey, toen ging ik kijken bij I Can't Stop Loving You. Toen stond hij ook nog op die LP. Jerry Lee Lewis zingt de Country Music Hall of Fame hit volume 2. En die had ik ook. Hmm. En toen wist ik ook gelijk dat het van 1 juni 1969 was.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ja, ik heb de cd en de LP. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Helemaal leuk.
1: Dan komen we bij...
0: De maandagworsteling.
1: Oh ja. En dat doet Albert Emmons. Maar hij worstelt er niet zo erg mee, hoor. Hij komt er wel uit.
0: Oké.
1: Albert Emmons, Monday Struggle.

0: jaar. En dat heb je als je dan twee techneuten achter de mengtafel hebt staan. Dan moet je even schakelen. Hé, gelukkig, we zijn weer terug. En op tijd. En dat was Albert Emmons. Een beetje gedateerd, wel. Maar dat was met de maandag struggle.
1: Ja, dat kwam van een Chronological Classics. Albert Emmons, 1939-1946. En deze opname die was ook van, even kijken, 8 april 1939.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Dan mag het toch een beetje kraken. Hè?
0: Ja, oh ja,
1: dat,
0: hoor.
1: Dat dacht ik. Toen hadden we nog niet die mooie apparatuur van tegenwoordig.
0: Maar dit heeft toch ook wat?
1: Dat, zeker. Nostalgie, hè?
0: Dat bedoel ik.
1: Rijda Larsson, Daddy Longlegs, Henk Nijlunsing. Hier komt hij.

0: Heerlijk, Ryder Larsen, Daddy Long Legs.
1: Ja, en dat kwam voor zijn album Last Train Home uit 1990.
0: Zo.
1: Dan komen we bij Henk Huisman, hebben we al eerder genoemd.
0: Ja.
1: Jeroen Sveers op bezoek was toen. Maar hij kan zelf ook heel mooi piano spelen. En dat doet hij met de First Steps to Robbie. En dan bedoelt hij Rob Hoeken.

0: Ja, dit is toch heerlijk. Easy listening. Henk Huisman. First steps to Robbie. Robbie Hoeken. Rob Hoeken natuurlijk. Ik zei ja. Bobby. Ja. Nee, dat is Rob Hoeken.
1: Ja. Als je dit luistert ook, dan is het echt niet de first steps. Dit is het bijna.
0: Ja, nee, maar dit is gewoon heerlijk.
1: Hij speelt het verschrikkelijk leuk. Ik vind het een pareltje van deze cd's eigenlijk.
0: Ja.
1: Klinkt heel mooi.
0: Dankjewel, Henk.
1: Yes, en dat kwam van het album Henk Huisman en Friends. Het is een dubbel cd. A Boogie Blues, Left Hand, A Blues Harp en Pretty Melodies.
0: Yes.
1: En hij heet niet voor niks Henk Blues Harp Huisman, want hij kan ook nog verrekkelijk mooi op die blues harp spelen. Dan hebben we een paar nummers van op YouTube staan. Dat we bij hem waren, samen met Henk Pepping en zo. Kom maar in.
0: Kijk maar even op, hoe heet jouw account ook alweer?
1: Ja, oh jeetje, Boogie Blooster. Ja, het beste account wat er is. Het mooiste account wat er is. Hier vind je deze muziek tenminste.
0: Oké. Okay.
1: En dan Teddy Riddell. De vorige keer zei Marlies, goh, toen hadden we een instrumentaaltje. Ik kan hier niet een keer wat zingen. Ik denk, nou
0: Moppie.
1: Ja. Kun je het nog herinneren dat je dat zei? Ik had er een vraagteken bij gezet. Ik denk, ja.
0: Ik zeg niks.
1: Je zegt niks. Oké, maar hier zing jij I Might Have Known.
0: Ja, ik had het kunnen weten.

0: Ik had het kunnen weten. Teddy Riedel, I Might Have Known.
1: En dat kwam van een album Remember Me. Goed, hè?
0: Ja. Ik herinner mij.
1: Hé, je moet de tijd in de gaten houden. We komen bij het laatste nummer.
0: Ja, je moet aftitelen.
1: Het laatste nummer dat duurt 4 minuten. En ja. Dat nummer komt van een
0: cassettebandje
1: van Henk Nijlunsing. Die is in Noorwegen geweest en daar heeft hij gekeken. En daar heeft hij een heel mooi cassettebandje meegenomen. Er is een oplage van 50 van gemaakt, vertelde hij mij. En wij hebben nummer 12. En we hebben dat in dat apparaat thuis gedouwd, gedigitaliseerd. En dan kunnen we hem ook draaien. En dat is Dr. Becken. En die speelt One Mellow Boogie. Maar eerst even de luisteraars bedanken. Voor het luisteren, kan ik maar zeggen. En de reacties die we gekregen hebben.
0: Ja.
1: En Marlies even bedanken voor de lange avond. Als ze het helemaal volgehouden heeft tot nu toe.
0: Van 6 tot 9.
1: Ja.
0: Het is weer boffen.
1: Ja. Ja, met zo'n programma zeker. Ik bedoel, dat hou je wel wakker.
0: Kom op. Nou.
1: Sorry, neemt u mij niet kwalijk.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, we gaan eruit met Dr. Becken met One Mellow Boogie. En dan wordt dit programma herhaald op 1 oktober. En op 8 oktober, dan hopen wij weer in de studio te zijn.
0: Ja.
1: Nog een hele fijne avond allemaal. En toedeloe.
0: Dag.
1: Dag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio, muziekopjeradio.nl. Dus ja, we zijn er weer. We begonnen vanavond met Dig It en Eternal Child. En dat komt van hun nieuwe album, wat binnenkort uitkomt. En ja, goed, wat ik al zei in mijn stukje. Ik zag in één keer een chat op Facebook met de beide leden van Dig It. En ja, ik was net te laat om daarin mee deel te nemen. Nou ja, goed, dan moet ik ze nou toch maar draaien. En dan hopen dat ik binnenkort eens een keer kans krijg om ze te spreken. Goed, de volgende plaat. En I will say thank you, Juan. Because ja, hij heeft het weer aangeleverd. Een Spaanse band. En hoe heet dat? De titel is ook in het Spaans. Dus het is weer fantastisch. Roland die krijgt weer... ik heb geoefend. Maar het is Incordian met La Bestia Ga Desperata. Laten we dat allemaal doen. Lekker luisteren.

The Road Not Taken van Godslave was dit. En die komt van het laatste album. Dat is zo nieuw dat ik hem... Ik heb hem op cd gekregen dankzij Theo. En dan moet je wel eens een keer een cd draaien. Nou, ik bedoel... volgende plaat is van Nox Athena. En die hebben ook weer een nieuwe single uit. Volgens mij komt die morgen uit. Of die is vorige vrijdag uitgekomen. Eén van de beide, dat moet ik even afweten. Maar hier zijn ze met Nowhere.

Gor was dit. En Formida... Formicatium e Immundius Diablus. Nou, voor het geval iemand nog, weet ik veel, Latijn heet dit, geloof ik. Mij niet bellen, niet. Daarvoor hoorde je Darik en The Other Terror. En, Belfegor was een verzoekje van Arno. En Arno is een collega van Shine, die op maandag draait. Dus, goed. De volgende plaat is van Urban. En dan moet ik even... Urban Spine. En dat die single heet Mosh Addict. Nou ja, iedereen die op een festival komt of bij een concert, die weet wat een moshpit is. Dus als je daar op een gegeven moment verslaafd aan bent, dan ben je volgens mij een mosh addict.

Evil Invaders was dit en Dream Estate. En Evil Invaders is een Belgische trash en heavy metal band. En ja, die single die is wel lekker bezig. En die videoclip is ook heel leuk om te zien. Ja, de volgende plaat is van Abstracted Mind. En die luistert naar de titel Shattered Mirror. Mocht je die videoclip gaan kijken, nou ja, als je epilepsie hebt, dan zou ik dat niet doen. Want het, maar goed, het is heerlijke muziek. Dus, gaan we.

Nimue was dit en Phantom of Eternal. En ja, dit deed ze samen met de zangeres van Solar Cycles. En 8 oktober dan heb ik de gitarist aan de telefoon. En gaan wij het eens even hebben over hun nieuwe album. En nou ja, goed, inmiddels zijn ze er al een jaartje of 2 mee bezig. Dus dat, ja, dat wordt een hele leuke... plaat, denk ik. De volgende plaat is van Serena Telly. En de titel van de plaat is 17. En het komt van haar nieuwe live album.

Dit was Razende Roeland voor deze donderdagavond. Bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziekgroepjeradio.nl. Volgende week zijn we er weer. Er is zometeen geen rockcafé. Er is zaterdag wel borreltime. En aankomende maandag is er weer draaideur. En ik heb het onthouden, rond halverwege is het woensdagavond 8 en 10.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk verder toe, zegt vakbond Nu 91.
4: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
3: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Het grutafval, dat wordt in de stellingwerf van januari zo net meer thuis ophellen. Nou, ken dat nog, zijn betelling, alle manjes van de mannen. Maar aas maak je daar gewoon mee. Nee, het zwart naar de milieustrit dat daar. In stellingwerf is net de enige gemeente die dat zou doet. Ook in Mikkelijks Tietjerkstra deal is het net meer mogelijk om dat afval ophellen te litten. Onder telefoon nou Lisa Edema, wethouder in stellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan ben ik wel benijd, hoeveel mensen maken er eigenlijk nog een broek van?
1: Nou, we zien dat het heel erg is teruggelopen. We hebben het vorig jaar over zo'n 27 mensen waar dan de takken ook nog onder vallen. En dit jaar lijkt dat nog veel verder terug te lopen. En dus het is echt een hele kleine doelgroep die er nog gebruik van maakt.
0: Ja, hij dan hoe zie je het dan?
1: Tot nu toe hebben we ongeveer 11 aanvragen gehad dit jaar. Ja.
0: Oké, en is het nou, ik zou dat je hem direct als gemeente een soort deal mij besparen om het nou gewoon net mee te doen?
1: Ja, het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar het aantal aanvragen, dan kost het ons wel meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt. Ja.
0: Oké. En wie dit nou eigenlijk een initiatief wat je wel een soort promoten? Of werd je meestal regelmatig hoor informeren? Mastens van wist je wel dat dit echt hoor? Of is dit al iets wat al bekend weer bij inwoners? Wat voor ideeën heb je erover?
1: Nou, ik denk dat het best bekend is. Als je het eventjes opzoekt, grof huisafval Oosterwolde, dan kom je ook direct wel op Google terecht bij onze ophaalservice, zeg maar. Dus ik denk dat het redelijk bekend is. Maar ik moet ook zeggen dat we er niet actief over communiceren. Omdat we ook liever hebben dat mensen gewoon het grofvuil bij ons op de Milieustraat brengen. Daar wordt het namelijk ook gerecycled. Dat is niet zoals het thuis opgehaald wordt. Dus daar stimuleren we liever naar de Milieustraat te gaan.
0: Ja, dan is het natuurlijk zo, mensen die het een auto hebben, mensen die het een kar hebben, of vreun die dat beschikbaar hebben, die zullen je net volle les van hebben. Die kunnen natuurlijk zelf het goed of fout brengen. Maar als je op een flat van je of geen ribbevies had, of dat zaak, hoe kun je als gemeente die mensen alsnog ondersteunen, alsnog stiepje als die van het afval aanmaten?
1: Nou, we hebben wel onderzoek gedaan natuurlijk of er alternatieven zijn. En vaak gaat het dan inderdaad om iemand vragen aan een buur of een kannetje te lenen ergens. Maar er zijn ook private bedrijven die dit op kunnen pakken. Die eigenlijk vergelijkbaar aantal afval gewoon thuis kunnen ophalen met een container dan in dat geval.
0: Ja, maar die mensen betel je daar dus wel aas een extra voor.
1: Ja. Ik heb nog eventjes nagezocht. Die komt dan ongeveer op iets van 300 euro, waar wij op dit moment 99 euro vragen. Dat is wel een meer dan een verdubbeling van de kosten. Ja,
0: dan is het als gemeente dus eigenlijk een rekkersom. Er ben net een soort bezig meer die het doggen. Dus aan het eind van de streep, dan is dit de oplossing wat je moet gaan binnen.
1: Ja, nou ja, kijk, iedereen betaalt natuurlijk mee aan de afvalstoffenheffing. En dan betaal je met z'n allen aan een aantal mensen die het thuis op laten halen. Daarnaast heeft ook al het duurzaamheidsaspect voor ons de doorslag gegeven. Omdat het dus niet gerecycled wordt, gescheiden kan worden als het bij je thuis wordt opgehaald. En die kosten gaan steeds meer omhoog voor verbranding. Dus we willen eigenlijk steeds meer het grofvuil scheiden en laten recyclen. Ja.
0: Nou zie je ook wel eens dat mensen grut koort. Dat ze dat bijvoorbeeld in een bermdel zetten of in de kont van de dik. Dat soort zaken. Ben je daar net bang voor dat je dat soort tafereel wat meer joggen?
1: Nee, daar zijn we eigenlijk niet erg bang voor. We zien wel dat de mensen die er nu gebruik van maken, dan gaat het vaak al. Bijvoorbeeld dat oude ouders zijn overleden, dat het huis leeggehaald wordt. Een deel gaat naar de kringloop, de rest wordt opgehaald door Omrin. Dus we verwachten eigenlijk wel dat die mensen dan ook wel een container laten komen en het dan op die manier oplossen.
0: Ja, dat komt dus wel goed. Daar komt het op del.
1: Ja, kijk, het kan nu ook maar één keer in de maand komt opgehaald worden. Dus dat is eigenlijk al, dat is wel heel vervelend als je het echt nodig hebt. Dus daarvoor ben je nu al aan particuliere bedrijven toegewezen, zeg maar. Dus we verwachten daar niet heel veel verschil in.
0: Goed. Mensen die het goed voortbrengen willen en dus net een oroplossing hadden, die zullen even informeren matten bij de familie. Of inderdaad zo'n bedrogingskerkelen. Dat is ten einde oplossing daar in Instellingwerf. Tegen dank voor het bijpraten, wethouder Lisa Edema van Instellingwerf. Dank u wel.
2: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de die voorbij.
4: De provincie Friesland maakt actief meewerkje onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zonnepanelen en windmolen. Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plakken nieuwe grote windmolen op land testiert. De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hege windturbines nodig, omdat er in Noord-Friesland een acuut stroomtekort is. Energiedeputeerde Sierbeknol zei in de steden dat de provincie reed is om rond te gaan om die energiepark in Haarlem en Dokkum, maar daar hier wel spulregels bij.
3: Er zit wel wat betingsten aan. Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 24 jaar. En de gemeente maakt ik maar een plan komen hoe je oude windmolen saneren zullen. Want we hebben een heel soort vertutte eerste windmolen in de provincie. Ik in Noord-Friesland. Nou, dat mooie onderdeel van op je heft te wijzen.
5: Moeten dan die nieuwe windmolens wachten omdat de oude windmolens oprommen binnen?
3: Nee, dat hoeft net. De problematiek is urgent. Dat is net nieuw, dat weten we. Om daar een versnelling op te maken, Kim en los met die plan. Nog eens, maar wel mijn draagvlak van omjouwing en al die betingsten die we voor het schreeuwen hebben. Maar dan moet ik een plan komen hoe men op termijn voldoen zal om die sanering. Die hebben we opzet los van mijn koren, nou koppelen. Er moet wel onvoldoende worden. Maar het hoeft net één op één in dezelfde week een zeus maar plak te vinden.
5: Ja. Maar er wordt al hier een praat. Maar het Warp Holm, waarom is er intussen tijd net meer bad?
3: Nou, weet ik net. Er is een hele protte bad. Alleen er moet wel een totale afwaging. Maar als ik in het belang van het landschap, belang van de economie. Ik ben het gebied het gebied inwest. Hek ik mooi bewenners, praat ik van verskaat het dwarsbelangen daaromheen. Ja, die zei ze ik van ja jongens, wij begrijpen de problematiek daar, maar waar jij ik een plak in deze discussie te hebben. Ja, dat ben wel processen, die maak je wel maar met koren terug rennen. Want aan de ene kant hebben de ondernemers een uitdaging. Aan de andere kant wen ik meesten, die maat er eigenlijk zijn onsje, wil ze dat nou net hoeden. Ja, die maat er ik bij belutsen wijzen. Daar laat ik een stevige opdracht voor de gemeente. De koelman of kimman al die me los. Misschien hebben ze dat ik wil doen. Dat weet ik net. Alleen ja, doen wij het gebied in winter toch. Oh jee, hè? Ze moeten raar snijden nog vanaf het begin aan beginnen. Dat wie net nodig was, dat is onbelangrijk.
5: De ondernemers binnen Haster, die willen juist mooi beginnen. Maar dat onderlies van zo'n energiehub. Nee, wieken dat wordt de provinciale omjouwingsvisie versteld. Kennen het daarna vlug begon worden?
3: Nou, het is net zo dat als jonge wiemonden bestellen, dat die dan oren wieken de steert, zeg maar. Hè? Dus dat is sowieso processen die wat langer dwori. Ze binden wel vier qua planontwikkeling. Nou, dan is het zaak dat wij als rondelijk instrumentarium aanpassen en dat de gemeente gewoon een ordentelijk proces. Ik moet een meerskip daar terug rent en daar zelf een alwaging in te maken. Wij zeiden ze net, daar moet wie moet komen, beslist net. De gemeente is kinder verkiezen. Dus dat voegt laat daadwerkelijk bij de gemeente aan. Zo werkt het.
5: Een oordiscussiepunt. Ja, dat wie in de dwarpsmoen. De Partij van de Arbeid begon de recoer. Met een hoop dwarpen in Friesland die willen graag haar dwarpsmoenen vernijen. Een betere, hegere dwarpsmoenen. En dat ben dan solitaire wiemoeners, zou ik je hem ze nemen hier bij de provincie. En die hadden jullie net.
3: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer. Ik ben hier zelf in Belsum. Ik rijd hier Juwet Hinder. Dan komt steeds Belsum, Tjenne, Twilling, Dwarf, Bidgen, Molen, Engelen, Massum, aan de andere kant Roriep, mijn naam en Oerelsjus die tjerkend worden. Ja, dat zou betekenen dat we in Friesland eigenlijk bij elk dwarp een wiemoenen del zetten kennen. Ja, dat vinden wij in het belang van het land. Geen goede ontwikkeling. Vandaar dat we zich bij die stedskomjouwing deel zetten willen waar al massa is, waar ze minder opvalt in het landschap. Ik rugstreeks koppelen binnen om die grote verbroekers die we hebben, die een grote uitdaging hebben. Ja, en dan kiezen we ervoor om net overal alles met dat te steken, want dat is een rondelijke waardering. En de Friesen, we jaren nog hield het enorm het landschap, dat willen we graag ze houden. Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen willen, maar ik daarvan hield, daar ben ik nog horen meesten in zijn omjouwen.
4: Dat zei deputaire Sierbeknol. De BBB in Provinciale Steden wil dat de provincie Nijwieken, na het verstellen van de provinciale omjouwingsvisie, voor een dadelijke aanspraak maakt met de gemeente Noord-Friesland over het plan van die energiehubs in Dokkum en Haarlem.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en over. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Die voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De Friese Gifkus van Omroep Friesland, die ging de vrouwentour. De bewegende baas die binnen intussen al meer dan 12,5 miljard keer besjoen. Dat is een heel soort. En dat succes is misschien voor een til tatskroon aan uw social media collega Lars Hoekstra hier in de studio. Lars, goeiemiddje.
4: Goeiemiddje.
3: Ja, dat is de GIF-expert van de Omroep,
4: ja.
3: Hè?
4: Ja, nou ja.
3: Hij is zelf betocht, hè?
4: Ja, nee, ik vond dat wel mooi. Alleen had je me dan vrij van wat met Winnie Thunbroeken, dan ga ik er iets minder door die GIF-expert.
3: Dit gaat echt om op internet, zie ik maar steeds. Lees even uit, in Jip en Janneke taal, voor mij en al die andere mensen die net precies weten wat GIF is binnen, want we kennen ze net jaren lid op radio.
4: Nee.
3: Wat binnen dat nou eigenlijk? Nou,
4: ja, steeds maar afbeeldingen en ja, video's. En er tussenin had je GIF's. Of dat liep me het makkelijkst om screwen in ieder geval.
3: Nee, waar het nou net snapt, het binnen plaatsjes, een soort stickers liep je het wel, die bewegen. Er zit een bepaalde beweging in.
4: Bewegende plaatsjes, ja. En dat herhelt zich de hele tijd. Dus dat loopt dan even in mooi vakterm. En dan gaat de hele tijd erop. En dat nemen we dan een gifke. En, en vroeger, en dan hebben we het echt al jarenlang, begin internet tijd, broekten we een heel soort gifkes. En dat is toen een tijdje helemaal uitvlakt van alternatieven die efficiënter waren. En intussen, en dan gaan we het al bij Oenjoggen hier Lien, is dat eigenlijk helemaal weer omkomen. Ik kom dat een beetje nostalgisch via.
3: Ja? Is het Hives idee?
4: Nou, daar zien we het echt al hoor.
3: Ja, dat is een stukje nostalgie voor heel het meest.
4: Een beetje glitterplaatjes. Ja. Dat ben gifkes.
3: Doens in de banaan.
4: Ja, nou, Doens in de banaan is ik een gifke. Nou, dan komen we toch wat tot de kern.
3: Nou, snappen we precies waar dat hoe geert. Hey, hoe kent het dat die gifkes die de Omroep Friesland dan maken het, want toch dat hebben we toch maar die collega's, hoe dat die zo vaak broekt worden?
4: Nou ja, als je het is was die 12,5 miljard, dat is een werk van Jochen hier. We zijn al een Jochen hier met Waand en om ze volle tijd vullen we het om. Dus komen er nieuwe gifkes bij. En het systeem, Giphy heet dat, dat kan eigenlijk overal broeken. Of dat nou WhatsApp is, Snapchat, Instagram, TikTok, de mail zelf, Teams. Dus je kan overal die gifkes broeken.
3: Ja.
4: Dus iedereen, overal te vrouw, het kan uw gifkes broeken.
3: Het tomke bij WhatsApp, dat beweegt dan net, dat is dan bij net een gifke?
4: Nee, dat is een emoji.
3: ik schreeuw driftig mij, want dit wil ik aan je leren. Maar die gifkes worden dus broekt op een heel soort podia, een heel soort manieren. Hoe komt het om 12,5 miljard? Hoe heeft dat ooit tellen ken?
4: Nou, sure, het voordeel is, als ik dat mij de hand waar moest, dan wie ik nog niet alleen begonnen en dan wie ik nog aan het tellen, bij wijze van.
3: Ja.
4: Nee, het systeem, waar we het uploaden, dus waar we de gifkes op zetten, die kan dat tellen. Dus die haalt het bieden. Ik ken precies in welk gifke het meeste broekt wordt en welke nou, het minste en hoe vaak dan.
3: En dat is dan een succes. Dat tattoo is onnomer of Friesland.
4: Nou ja, ik bedoel, de skit is logo vol op. Dus,
3: maar wij maatjes ze.
4: Nou, dat komt minder. Ja, nee, klopt inderdaad.
3: Ja, van Derek de Bak van de Moonbus, bij de koffie al hier. Waar komt het succes waar, denk je?
4: Nou, ik denk dat het ik vooral te krijgen had, is eigenlijk tweeledig van wie binnen destijds begon. En dat het heel vaak zijn om jongeren te bereiken.
3: Ja.
4: En
3: de zaak zit op een manier dat het net slaag is.
4: Nou, nee, dat wel. Maar dat werd heel vaak verteld van jongeren bereiken, jongeren bereiken.
3: Ja, dat word je, want het is leuk en grappig. En,
4: ja, en destijds hebben we dat dienen om de internetcultuur te vertalen naar het Fries. Dus hoe kunnen we het Friesk hipmeidje, maar dan op zo'n manier deel zetten dat het bij de internetcultuur past, om het samen te zeggen. En de Aron en Jochen hier is Instagram een bicom, is TikTok een bicom, is Snapchat een bicom. En daar ga ik op inzet mij. Ook maatje te ingewikkeld, maar gif stickers.
3: Ja.
4: Dus dat binnen transparante gifjes. Die staan in die story zetten kerst. Nou ja, die binnen van ongeveer, nou wat zit wij, 1,1 miljard views worden.
3: Maar dat verklaart dan net waarom die Friese gifjes zijn populair.
4: Nou, wie broek ik al je tags? En op die manier kerst dus ziekje. En dan kerst samen zo'n Friese gifke stroffelen. Want ik zou zomaar gifkes ik in één keer een vlucht nemen en dan kunnen we net achterhelden waar dat wij komt. Maar het kan dan samen zo wijzen dat die ergens pleats wordt, wetrot heel populair is.
3: En wat is nou de populairste Friese gif?
4: Nou,
3: dat vond ik natuurlijk weten.
4: Dat is...
3: Pak je telefoon erbij, best
4: aan. Ja. Ik zit even te zien. Dat is Kensawol.
3: Kensawol.
4: Ja, nee, dat is het. Dus dat Kensawol.
3: Ja, dat Kensawol.
4: Die had 133 miljoen views.
3: Ja, alsjeblieft. Nou,
4: dat komt minder.
3: Ja. Wees ik opslag krijgen?
4: Nee, dat net.
3: Wat hij nou meteen moet hebben. Lars Hoekstra, over de populaire Friese gifkes hier. Maken bij Omroep Friesland. En zie de hele vrouwentour. En in Guttekentaal om 12,5 miljard. Lars, dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Theater De Bres in Ljouwt krijgt een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale pont op de Schoolstraat werd Joert de Nije pinakel ontbleerde. Het gebouw dat stamt uit 1886 en werd ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riek versierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeiemorgen.
7: Goeiemorgen en goedemorgen.
6: Ja, je hoort aan de ontbleting. Waarom wie het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
7: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
6: Ja, en ik denk dat zo meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opzieken. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
7: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinnacle is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen. En van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
6: Ja, dus de verkleding van de kers op de taart, die klopt in dit geval. Het zit echt helemaal bobop dus.
7: Ja. Ja, eigenlijk een soort, nu leek het een schoorsteentje te zijn, maar eigenlijk was dat de plek waar het oorspronkelijke pinakel ook stond.
6: En dan ben ik wel benijd, hoe je daar zo vier komen dat je denkt van, nou, dat historische element, dat moeten we erover ombrengen.
7: Nou, we hebben een collega en die is daar heel goed in. Die heeft op een aantal plekken in Leeuwarden al hele bijzondere dingen teruggebracht. Kun je denken aan gevelstenen, maar ook aan bijvoorbeeld de klok in het gebouw aan de Wiebrand en Geeststraat in het Gamma Gasthuis. Hij heeft daar heel veel kijk op, hij voelt daar heel veel liefde voor. En bedenkt dan dat soort dingen. En samen met de gemeente wordt er dan altijd gekeken van, mag dit, kan dit? En in dit geval was de gemeente direct bereid om ook mee te helpen om te onderzoeken. Toen zijn ze gaan kijken, want er was een foto van 1952, is misschien leuk om te vertellen, waar het pinakel nog op het dak stond. En de eerstvolgende foto die ze konden vinden was van 1984 en toen was hij er ineens af. Dus ergens in die jaren is het pinakel verdwenen. Waarschijnlijk doordat het heel slecht geworden was. En toen hadden ze zoiets van, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan er met verstand iemand naar laten kijken. Dus het is ook een architect van nu, Siebe van Seijen, die alle materialen die er waren bestudeerd heeft en gekeken heeft ook naar andere pinakels uit diezelfde tijd. En een ontwerp gemaakt heeft voor het pinakel wat we dus vanmiddag gaan onthullen.
6: En wat er nou uiteindelijk baat is mij die oude pinakel en werd een keer is. Ja, dat is natuurlijk
7: wel. Dat weet ik niet. Nee.
6: Dus dat er nog mensen binnen die ergens in de archieven nog ondertekeningen hebben of weten wat er baat is dan?
7: Dan mogen ze mij bellen.
6: Maar goed, er komt in elk geval een naaien op.
7: Ja, dat doen we vanmiddag. Onthullen we hem. Hij staat er al een tijdje. Maar we vonden het toch wel zo bijzonder dat we dachten, we moeten er extra aandacht aan besteden. Dus vanmiddag hebben we een kleine ceremonie. Onze directeur-bestuurder Chantal Drosten die gaat samen met Jacob Vierkant in de Hoogwerker. En Jacob Vierkant is al 20 jaar de beheerder van de Bres. En wij vonden dat hem ook de eer toekwam om samen met onze directeur de pinakel vanmiddag te onthullen. Dus dat gaat gebeuren. Het is een kort handeling. En dan klappen we waarschijnlijk met z'n allen even heel hard. En dan zijn we blij dat hij erop staat.
6: En de dagen daarna, daar zie je heel wat mensen voorbij. Er zijn er heel wat mensen voorbij die het even naar Bob en Jogger, denk ik dan.
7: Dat hoop ik wel, ja. Want we hebben het natuurlijk gemaakt om het straatbeeld weer te verfraaien en terug te brengen in de oude stijl. Dus ik zou het heel leuk vinden als het mensen ook echt opvalt.
6: Marjolein Raamakers van Elkien, dieren dank.
7: Heel graag gedaan. Een fijne dag.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
0: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies voor jongeren om Friese musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Een jongerenrie tocht mij over de invulling van de museumnacht komende sneeuwen. Bij het Modelspoormuseum is dit komt daar een bekeliks onder andere een fotobooth. Jongerijn rietslid Isabelle Polane over de ideeën die ontstaan bij die brainstormsessies.
2: Ja, nou, bij treinen denk je natuurlijk, kan je meteen heel veel dingen bedenken. Zoals aan Treintje Oosterhuis of Guus Meeuwis met Gedengedeng. Maar ja, we gingen echt van onmogelijke ideeën als startpunt. En dan filteren naar wat is er mogelijk.
3: Ja, een van de ideeën was dus een fotobooth uit de Jongerenraad. En die hebben jullie bij verschillende musea nou, voor elkaar gekregen dat die daar geplaatst was.
2: Ja,
3: zoals
2: ja.
3: Hier, hè?
2: Klopt. Ja.
3: Dat is de bedoeling?
2: Ja, ja. Ja, we hadden eigenlijk, we vinden het altijd leuk om natuurlijk te laten zien waar je bent geweest. Of het nou online is of fysiek. En we dachten met zo'n fotobooth zoals hier. Kan je het ook aan je vrienden of familie tonen van, nou, zijn we bij het Modelspoor Museum geweest. Dus dat is ook een leuke herinnering voor later.
3: En wat heb je in je hand?
2: Ja, dit zijn leuke accessoires die je kan gebruiken.
3: Een bril. Een bril op een stokje.
2: Een bril met het spoor als
3: Monteur.
2: Als ja. Ja.
3: Zo hadden jullie ook bedacht dat de rondleidingen misschien wat korter moesten, hè, hier?
2: Ja, ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan. Maar maak het niet verplicht.
3: En want hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
2: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er gaan ook er komen lekkere hapjes rond en drankjes. Het is echt een beetje een fijne vibe dat je gewoon lekker kan rondlopen zonder verplichte dingen.
3: En de communicatie daarover zal ook wel gericht moeten zijn op jongeren dan.
2: Ja.
3: Hoe denk je daarom?
2: Er zijn meerdere versies van een flyer geweest. En wij als jongerenraad hebben dan onze mening daarop gegeven ook. Van nou, misschien iets minder tekst of iets groter in beeld. Of een leuke QR-code voor het hele programma in plaats van alles op de flyer. Maar breng ze ook rond, hè, die flyers, op plekken waar jongeren komen. Denk aan het station of de sportschool. Schoonheidssalon wordt die ook gebracht, hoorde ik al. Dus ga eigenlijk zo de plekken rond. En ook online. Zet de flyer gewoon online weg.
3: Helene de Vries van het Modelspoormuseum. Wat doe je hem nog meer speciaal op de nacht?
4: Voor de nacht hebben we het thema is mooier dan waar. En dat is voor alle musea's op de Jong. En dan hebben wij bijvoorbeeld bedacht om er hier een passepartout deel te zetten. Dat als er trohinders is, dan is het eigenlijk als er training erin een levend schilderij.
3: Wat doen die verder kikkers hier, hè?
4: Nou, die gaan we inzetten op de museumnacht. En dan kan je de trohinders zien. En dan is het krekelbist eigenlijk zelf in de wereld. In de miniatuurwereld.
3: Zo kun je er nog even dicht bovenop
4: dan
3: komen?
4: Dan is er even helemaal dicht bovenop.
3: Dus dat heb ik even speciaal bedacht?
4: Ja, klopt.
3: Voor de museumnacht?
4: Ja, klopt.
3: Je was zelf nog nooit in het Modelspoormuseum geweest, hè? Wat vind je ervan en waar staan we hier bijvoorbeeld?
2: Ja, ik was hier nog nooit geweest, maar ik ben echt verbaasd over hoe groot het eigenlijk is en hoeveel er is. En deze baan en die baan die hebben mij het meest verbaasd. Hier is namelijk een Shrek-baan en daar een Harry Potter-baan. En je ziet gewoon echt het verhaal van de films helemaal afgespeeld. Heel tof.
3: Gericht op jonge mensen, maar dan niet vanuit de jongerenraad bedacht.
2: Nee, dit was er eigenlijk al. Maar het heeft me echt verrast. Je hebt ook al een tijdje staan kijken.
3: Nou, je hebt nou een indruk van het Modelspoormuseum. Is het iets voor jongeren?
2: Ja, nou, het heeft mij echt positief verrast, dit museum. Het is ten eerste veel groter dan ik dacht. Maar er zijn ook hele leuke banen, zoals dus de Shrekbaan, waar allemaal verhaaltjes in voortkomen. Het gaat niet alleen over treinen. Het zijn eigenlijk allemaal verhalen op zich.
1: Een bijdrage wil dat van verslagjouwer Ronnie Porte.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
6: Een verplichte cursus van basis van Sanne om de risicohoen. Dat volgde staatssecretaris van Landbouw, Sylvia Erkelens. Die wilde dat invieren. De maatregel wordt naam, omdat het al bietincidenten toeneemt. Hokkerrassen bij die risicohoen Jerre wordt begin Takamier bekendmaken. Aan de Rijsma is kinoloog op een lemmer en jouwt gedragstherapie om de basis van de hoen. Een hele goede middag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, je komt dus thuis bij de mensen die een hoen hebben, die de training krijgen, kennen. En ja, wat kom je dan al uit zien eigenlijk?
7: Ja, ik kom inderdaad altijd bij de meesten thuis, want ik zit daar uit het gedrag, net bij mij thuis. Wat kom je tjen? Dat is heel verschuin. Ik heb vanzelfs, ik wilde gewoon puppy begeleiding, maar qua gedrag komst uitvallen naar orenhoen of naar meeskenta of je krijgt hele angstige hoen, dat kan alles wezen.
6: Ja, en dan is training vaak nodig.
7: Ja, gedragstherapie is dan een gedeelte training, maar ik een gedeelte management. Want we moesten voorkomen dat het gedrag op een ei gebeurt.
6: Ja, nu kom ik wel eens tussen bij bezig die een hoen hebben die een bieten heeft. Helpt een training dan nog?

0: risico zit hem natuurlijk in dat stukje Hoegerut in de skeer.
1: Ja, Hoegerut in de Hoen eigenlijk.
0: Ja, dat valt samen inderdaad met een grutter van de Hoen verzeld. Want een Rottweiler heeft een gruttere, sterkere bek dan een Chihuahua. Dus ja, daar zit vanzelf verschil in.
1: Ja, nou,
0: maar
1: hey,
0: ze kunnen allebei de bieten.
1: Ja, ze kunnen bij de bieten. De bedienen is het resultaat wat slimmer dan ze bij de oren. Ja. De Wim bepaalde ras natuurlijk waarbij Lyxesia agressief biedgedrag meer en sneller aan de oppervlakte komt.
0: Ja, want bijvoorbeeld een vechthoen. Die veel sneller een orenhoen bieden dan een roedelhoen. Dus een hoen die dus krijgt altijd in een hele grote groep het beste functioneert.
1: Mm-hmm.
0: En als je naar Sjuggen nou, een bewaker, die zal eerder een mens bieden dan een gezelschapshoen.
1: Witte de mensen die een hoen keerpje volle, witte die van tevoren voldwaande hokkerhoen als in hoes, Helly?
0: Nou, nee. In die zin, wat ik een plottertje in kom, is toch, ja, we vinden het een mooie hoen. Maar ja, post dat dan ik in het gezin?
1: Ja.
0: En daar zit vaak wel een verschil in. Dus, je komt er toch wel vaak mensen in die dan een hoen kocht hebben en dan achteraf denken, ja, ik hier het witte kind.
1: Ja, tien uit maten.
0: Nee, nou ja, een hoen misschien wel, maar net die.
1: Net die hoen.
0: Net elke hoen is geschikt voor elke zin. Daar moet je wel goed toe nadenken.
1: Of voor het baasje, want het baasje een bepaald gedrag vertoont. Een hoen imiteert dat gedrag, ik wil eens wat, hè?
0: Ja, ze is wel dus dat de baas liegt op de hoen, of de hoen liegt op de baas. Maar...
1: Ja.
0: in mijn eigen, het is altijd onwissens en net dat ze het net willen. Meesten weten heel vaak net hoe een hoen nou eigenlijk leert. Wat de leerprincipes binnen van een hoen. En als je daar al de mist in gaat, ja, dan komt de rest vanzelf.
1: Ja, het is best ingewikkeld om een hoen goed te trainen, goed op te vieren, zeg maar, Cesio. Eigenlijk, Cesio, van je matten als komend hoeneigenaar zelf eerst op cursus om erachter te komen welke hoen van je geschikt is en hoe je dat dan oppakken, matten.
0: Ja, ik ben wel van mening dat het verstandig is dat mensen zich daar verder en beter in verdiepen voordat ze met een hoen beginnen. Hoe de overheid dat nou vorm je aan wil, daar ben ik net van op de hoogte. Dat weet ik net. Maar ik denk dat het, en hoe zijn kunnen ze er dan uit zien moet, dat stiert al je nog net vast. Maar ik denk ik wil dat het heel belangrijk is, want dat jij en ik vaak, is dat mensen helemaal net weten dat er een oplossing is.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan hebben ze wel een hoen en dan binnen problemen die ze krijgen, maar ze weten eens net waar ze heen moeten.
1: En wat zeg ik bij Arjen Reitsma, maar begelijks wijze, want je zei ze eigenlijk van je maakt eigenlijk een soort, nou ja, soort riebewijs, Helly, voordat je een auto keert. Je maakt een opvierd bewijs of cursus volg je in elk geval voordat je goed en wel de hoen kiezen die je graag hebben willen.
0: Ja, dus dat je inderdaad gewoon de basisprincipes van hoe ga je om met een hoen, dat je daar meer van op de hoogte bent. Want er is de laatste hier een saffolle verroren op het gebied van hoen, hoe vollen wij wieten. En de hele manier waarop wij hoe we daarmee omgaan, dat is ik verhoren. Dus we zijn net meer het stikje dominant en de baas wijze hoe de hoen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Verom tot de hoen het eind. En daarmee verder gaan. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan bloot namelijk die emotie, die bloot.
1: Ja.
0: Dus we moeten die emotie aanpakken. En net het stukje, net het gedrag.
1: De hoen snappen, dus, daar komt het eigenlijk vooral op delen.
0: Ja, begrijpen van wat zou het nou eens die hoen.
1: Ja.
0: En daar gaat het vaak mis.
1: Het zijn goede tips van Arjen Reitsma, is kinoloog, hoenenzaakkundige op een lemmer. Dank u wel daarvoor en een hele mooie dag verder.
0: Ja, nou graag niet.
1: Oké, okay, hoi.
0: Hoi. Hoi.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omrot Friesland.
3: Mensen mij onbegrepen, maar ik wel verward gedrag, gaan volle meer te bieden als dat op het eerste eerlijkert. Dat zorgen ze bij het Herstelatelier in Ljouwert. Onder het verwarde gedrag zit ik talenten. Het Herstelatelier helpt dus mensen om structuur en, te krijgen en te leren om keer te werken. Verslaggever Geke Leenstra mocht er op een Ierpendijs zijn en praatte met Klazien de Jong. Zij is sociaal werker.
4: Jarek heeft, komt uit Oekraïne. Heeft op het moment iets wat naar beneden. Nederlandse taal is even iets minder.
5: Ja,
4: hè?
5: Ja. Is...
4: Zijn we aan het oefenen? Maar door toch wat duidelijkheid te bieden in de dagstructuur, neem ik pictogrammen met plaatjes. Dan kan het laten zien. Mm-hmm. Nou, wat betekent dit?
6: Niet op het zwarte.
7: Ja, naar huis. Ik zie een taxi inderdaad op het plaatje.
4: Ja.
7: En staat er dan, er staat in het Nederlands naar huis. En daaronder, is dat dan de Oekraïense taal?
4: Ja. Dat is de Oekraïense taal. Zo proberen Nederlandse talen ook weer wat bij te brengen.
7: Ja.
4: En ja, ik kan dit niet lezen, hoor.
7: Nee, ik ook niet.
4: Maar het busje spreekt voor zich.
7: Ja, precies. Ja, dus dat is voor iedereen te begrijpen.
4: Wat betekent deze, Jarek?
5: Wat betekent de taxibus?
4: Dan ga je naar huis, hè, als ik deze ophang.
5: Ja. Ja.
7: Want waarom is dat belangrijk voor de meesten hier om structuur in het leven te hebben?
4: Waarom structuur belangrijk is, ik denk dat voor elk meest belangrijk is. Dat je uit bed komen, een zinvolle dagbesteding hebt en daarin weten wat er van je verwacht wordt. Net dat je een loos moment hebt, vooral als je op een sociaal-emotionele ontwikkeling leeft. Op babyniveau, dan had een band structuur nodig. En dat chasseer heel vaak. Dat neemt mijn disharmonisch profiel. En dan chasseer eigenlijk gewoon een grote kerel.
7: Ja.
4: Alleen dan is dat wat sociaal-emotioneel. Dat iemand soms op 12 maanden functioneert. En hoe behandelt een band van 12 maanden of een band van treien hier? Dat is heel belangrijk in het werk. Hoe sluit je aan aan die vraag?
7: Ja, en op wat voor manier hou je daar dan rekening mee met de meeste kinderen?
4: Wij houden hier voornamelijk rekening met de meesten. Als ze binnenkomen, dan is ze eigenlijk aan het scannen. Dus juist naar lichamelijke, non-verbale communicatie. Dus juist hoe binnen iemand binnenkomt. We toch even beginnen met koffie. Even vreetje, hoe zit het ermee? Of soms juist net. Ja, soms negeren we die vraag hoe gaat het? Dat kan een hele confronterende vraag zijn. Soms is gewoon in actie, samen bezig in. En toch samen naast de klanten bezig te gaan, is het minder confronterend. En krijg de ontmoeting bij de deelnemer. Als we samen hier schilderen, dan zou je hier krassen. Dan kan ik daar eigenlijk al iets uithalen. En kan ik aan de hand van de krassen, heerlijk, je bent aan het krassen. Ik mij krassen. Ben jij ook boos? kreeg ik een bekeuring van de politie. Oké, ik ben ook boos. Nou, zak, krijg je een heel mooi gesprek.
7: Ja.
4: Door samen bezig te werken. Dat is de kracht van de kans.
7: Ja, want wat doggen je meer inderdaad, maar de meeste voor activiteiten?
4: Maar je een scala aan activiteiten, zoals sporten, schilder je, teken je, mijn motoren werk je, mijn fietsen werk je, lassen. Het is zo'n breed scala aan dat we perspectief kunnen bieden.
7: Mm-hmm.
4: En in het creatieproces, dat is heel erg belangrijk. In het creatieproces gebeuren wonderen.
3: Zij Klazien de Jong, zij sociaal werker in een bijdrage van Geke Leenstra.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: er spielen. Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
8: Lang omlet is het servier. De oude service flat Oortlandstraten. Onder Ronde van Ljouwert bij het Van Haringsmakeraal. Wordt sloopt. Het gebouw gint zinne groen. En er komen 126 appartementen in. Die het verhuurd worden zullen om vooral 55-plussers. Op dit tijd worden de appartementen in het oude bestaande gebouw. Uit 61 verhuurd om tijdelijke bewoners via Carex. En nog twee oude oorspronkelijke bewoners. En die zullen het gebouw dus de komende tijd verlitten. Maar op de telefoon is directeur-bestuurder Desiree van Dijk van de stichting Rendant. Een hele goede middag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, nog twee oude dames, leuk, hè, die erin wijnen.
9: Jazeker.
8: Ja, hoe oud ben je al net?
0: Boven de 90.
8: Zo, die wonen er dus al heel lang.
0: Nee, ze wonen er allebei dit jaar 10 jaar. En toen ze er kwamen wonen, waren er dus ook al sprake van de herontwikkelingsplannen. Maar omdat het zo vaak is uitgesteld, dachten zij ook van ja, nou van uitstel komt misschien wel afstel. We zitten hier vrij met uitzicht op het kanaal en we kunnen blijven zitten. Maar helaas is dat niet zo.
8: Nee, steeds helaas. Het gaat heel lang worden voordat het Saphir 4, de eerste sloopplan die binnenvloog van 2014. Waarom werd het zo lang door in Matten eigenlijk?
0: Nou, het is eigenlijk een aaneenschakeling geweest van vervelende omstandigheden waar we met z'n allen niet zo heel veel vat op hadden. We hebben eerst bestuurlijke vertraging gehad door bezwaarprocedures en een procedure die opnieuw moest worden vastgesteld, zoals het bestemmingsplan. Toen waren we zover om te gaan bouwen, maar toen bleken inmiddels de bouwprijzen te zijn gestegen en was de subsidie op warmtepompen vervallen. Toen we dat financieel getackled hadden met alle partijen die daarbij betrokken waren, brak de Oekraïne-oorlog uit en gaf dat weer een crisis op de bouwprijzen. Toen hadden we ineens bakstenen die op dagprijzen werden geleverd. En daarna steeg de rente op de kapitaalmarkt. En toen had er even niemand meer de vertrouwen in dat we hiermee verder konden. En ik ben in het najaar van 2024... zo rond de jaarwisseling benaderd door een partij die zegt van ja, we willen toch nog graag een keer kunnen proberen of we dit oude plan vlot kunnen trekken.
8: Okay.
0: En dat is gelukt.
8: Ja, want gehakt maken van de bezwieren, zeg ik nog maar even zeggen, die wie en ik ja, van tafel, of dan net?
0: Nee hoor, een aantal bezwaren in bestuurlijk opzicht waren ook terecht, waren verkeerde procedures gekozen. Dus die zijn opnieuw zijn die procedures op de juiste manier gevolgd. En je moet natuurlijk altijd serieus omgaan met zorgen die mensen hebben. En dat gaat dan over uitzicht en bezonning. En het is soms ook moeilijk om een verandering te overzien.
8: Ja, wist de bouwtekening natuurlijk al best lang de line, zie ik nog maar steeds. Hij ooit, want je bent er al even bij belutsen bij dit hele verhaal. Heb je ooit het moment gehad dat je dacht van nou, dit wordt hem dus net meer?
0: Ja, ik heb echt wel eens gehad dat de moed ons in de schoenen zakte. En daarom ben ik ook gewoon zo blij dat we nu kunnen aangeven, ja, het gaat echt door. En dat heeft ook gewoon mee te maken dat als je nu een plan maakt en er moet een nieuwe vergunning komen, dan zijn dat altijd weer procedures die heel lang duren. En voor dit plan was de vergunning er nog.
8: Dat kon je maar verder inderdaad. Nou, dat is mooi dat het nou eindelijk kan, want het gebouw zelf, ik zou ook rekenen, nog 12 oorspronkelijke bewerkers, of tenminste oudere dames, en ja, verder vooral studenten, jongeren, ik weet het omdat mijn zoon er ik in wennen had. Het is wel, het gebouw, het is behoorlijk afstands.
0: Volgens mij noemen we dat vertutteerzen.
8: Vertutteerzen, dat vind ik wel een mooi woord. Ik vind het verbazingwekkend dat jou dat woord ik ken, maar dat is wel precies hoe je het gebouw omschreeuwen, maar dat liek het mij.
0: Ja, maar toch zijn we ook nog wel gesteld op deze hele oude dame, hoor. Die heel lang mee is gegaan. En natuurlijk ook een beeldbepalend gebouw aan de rand van Leeuwarden altijd is geweest. Dus heel af en toe komen er nog mensen die de vroege familie hadden. En die er dan naar kijken op een manier van, dit doe je toch niet weg.
8: Ja,
0: maar helaas kan het ook gewoon niet blijven staan. We kunnen het niet moderniseren. We kunnen geen badkamers drempeloos maken. Er zijn geen kruipruimtes. Er is te weinig ruimte tussen vloer en plafond voor moderne installaties.
8: Ja, geen keukens. Hier eigen keuken.
0: Geen keukens, nee. En heel veel beton. En als je ruimtes opnieuw wilt inrichten, ja, dan krijg je ook betonnen pilaren in het gebouw. Dus het is met enige pijn in het hart.
8: Ja.
0: Maar we zijn blij dat de nieuwbouw gaat beginnen. En dan begint rond volgend jaar mei. Wordt er destructief onderzoek naar asbest gedaan. Dat kan niet zolang het gebouw bewoond is. En daarna wordt er gesloopt. En op de plek van het huidige gebouw vinden we dan onder meer het parkeerterrein voor het nieuwe gebouw terug.
8: Ja, want je begint al te bouwen voordat je hem slopen wil, hè?
0: Ja. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat eerst het hele gebouw klaar zou zijn en dat dan de oorspronkelijke bewoners zouden overhuizen. Maar dat lukt door alle vertraging niet. Dus nu lopen de bouw en de sloop voor een deel gelijktijdig. En daarom moet iedereen volgend jaar ook verhuisd zijn.
8: Ja, snap ik. Hey, nog even over het gebouw zelf. Het is bouwd in de jaren 60. De Silk Wall, een heel soort asbest inzetten liggen binnen.
0: Ik ben daar niet optimistisch over.
8: Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dat werd nog wat.
0: Ja, maar die exercitie hebben we al een keer meegemaakt. We hebben ook een locatie in Heerenveen, dat is Heerenhagen.
8: Ja.
0: En dat gebouw is al gesloopt en nieuw gebouwd. En ja, ook daar merken we gewoon dat het comfort van de huidige tijd voor mensen zoveel bijdraagt. Bijvoorbeeld met vloerverwarming en vloerkoeling, wat in deze, met deze warme zomers gewoon ontzettend prettig is.
8: Ja.
0: En ook een volume van 126 appartementen is veel persoonlijker dan een complex met 220, 230 appartementen.
8: En houdt het er nou maar Oudlandstaten?
0: Nee, het wordt Oudlandspark. En dat wordt ook de nieuwe straatnaam. We zitten nu aan de Hempenseweg.
8: Ja.
0: En we krijgen dus behalve een eigen naam voor het gebouw ook een eigen straatnaam.
8: Je bent er zin om. En je krijgt er nog een hoop werk van. En die asbest zal ze nog wel wat roet in gooien. Maar 2028, dan moet het goed dan wel clear zijn. Is dat streven?
0: Ja. Ja, aan het eind van het jaar hopen we dan de eerste bewoners te kunnen verwelkomen. En de telefoon staat de hele dag al roodgloeiend van mensen die daar heel graag willen komen wonen.
8: Ja, ja.
0: Omdat het zo'n unieke plek aan het kanaal is.
8: Ja, maar u zegt ook Gautum. Of de stad, hè? Dan kijk ik de andere kant in.
0: Ja.
8: Wij wachten je dat vol spanning aan. Desiree van Dijk, directeur-bestuurder van Rendans, dus de exploitant, zit hem even van wat nodig Oudlands staat is en dadelijk dus Oudlands Park.
0: En
8: dank u wel voor het verhaal en soort succes.
0: Ja, dank u wel.
8: Oké, ontzettend.
1: Alles wat jouw dijs mist hebben, Joost kunt zien en halen.
6: Dit is de dij voorbij.
8: Ja, het is net heel nog dat ze mooi doorgaan de provinciale verkiezingen van Takomir. Maar als dat was is, ben ze de eerste nieuwe partij die dan meldt van die verkiezingen op Santje Maart. Dan hebben we toch Leefbaar Friesland. De kar van die partij, die werd lusten toch een man die de politiek te Skelling op Skielge al heel erg bekend is. Is Colin de Beer. Hij is leider van de partij BER, Beer. Betere, eerlijke, eigen regering. Nou, deelname onder landelijke verkiezingen roende vorig jaar op niks uit. Dus nu wilde het in Friesland provinciaal bezieken. En hij is onder de van Colin de Beer. Een goedemiddag.
9: Een hele goedemiddag.
8: Ja, waar hangt die deelname eigenlijk vanaf?
9: Als er voldoende draagvlak is om de partijen voortgang te brengen.
8: Nou, waar meet je draagvlak aan af? Dat zijn die verkiezingen toch?
9: Ja, zeker. Nee. Voor de verkiezingen uit, we willen samen gaan werken met de lokale partijen in Friesland. Zodat alle dorpen in de provincie vertegenwoordigd worden door ons. Dat is het idee.
8: Ja, maar er is al een partij die heet Federatie Gemeentebelang Friesland.
9: Ja, klopt. En wij zijn dus ook nog op zoek naar partners om dat eventueel te gaan doen. Jullie collega van de Waddenomroep die had al bedacht dat we Leefbaar Friesland gingen heten. Maar de naam is nog niet helemaal bekend. En het staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dus het idee is er wel. We willen dat echt heel graag gaan doen. En we denken ook dat daar de ruimte voor is.
8: Ja, dan hoor ik twee dingen. Leefbaar Friesland, de naam is nog niet 100% zeker. En je aast eigenlijk op stemmers, op kiezers die nu op de Federatie Gemeente Belang Friesland stemmen.
9: Ik wil het vooral doen zodat mensen zich weer beter vertegenwoordigd voelen binnen de provincie. Want als je een gemiddelde bewoner vraagt, noem eens twee statenleden op die jou vertegenwoordigen in de staten, dan blijft het aantal heel erg stil.
8: Ja.
9: En ook als je zegt van, noem eens één onderwerp die de Provinciale staat het afgelopen 3,5 jaar voor jou heeft gedaan, dan blijft het ook heel erg vaak helemaal stil.
8: Ja.
9: En dat is hetgene waar we echt nodig mee aan de slag moeten. Dat de provincie meer gaat leven onder de bevolking. En dat we ons ook weer vertegenwoordigd gaan voelen. Want er zijn zulke belangrijke onderwerpen binnen de provincie die ons allemaal raken en ons allemaal verder kunnen brengen. Dus dat is het doel wat we voor ogen hebben.
8: Dat is een loffelijk streven. Ik denk dat iedere partij dit wel voor ogen heeft. Nou is het natuurlijk wel zo dat de provincie van alle bestuurslagen die er in Nederland zijn. Je hebt dan de landelijke politiek, de regionale politiek, de provincie dus. En de lokale politiek. Dat de regionale politiek, de provincies het minst bekend zijn. Zowel de mensen die daar actief in zijn. Als de beleidsterreinen waar ze zich mee bezighouden. Dat is eigenlijk al 40 jaar het geval. Hoe wil je daar in vredesnaam verandering in brengen?
9: Ja, precies. Hoe willen we dat? Nou ja, we zijn niet voor niets bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste geworden.
8: Op de Schelling, ja.
9: Ja, in één keer 22,8% van alle stemmen.
8: Nou, de Schelling is niet hetzelfde als Friesland.
9: Nee, nou, de Schelling is onderdeel van Friesland.
8: Zeker.
9: En ja, we zien wel dat de burgers zijn het helemaal zat hoe het gaat met de politiek. En we willen graag meer draagvlak in de politiek. Het moet ook meer gaan leven, het moet meer eigen van ons worden. En dat is precies het streven wat wij voor gaan staan. De positiviteit willen erin te brengen en dat we het samen gaan doen.
8: Ja, ik hoor een hoop energie. Tegelijk is het best weerbarstig. Je ziet dat in de provinciale politiek. Mensen haken ook af die actief zijn als statenlid. Zeggen, ja, het lukt me toch niet om de boel los te krijgen, om de boel in beweging te krijgen. Terwijl in de lokale politiek is dat een stuk makkelijker, omdat je daar veel, met veel concretere zaken bezig bent. Dat is op provinciaal niveau natuurlijk niet echt het geval.
9: Ja, in het provinciaal gebied kan je heel erg concreet voor de bewoners van de provincie Friesland aan de gang.
8: Nou, noem eens een voorbeeld waar jullie dan concreet mee aan de slag zouden willen.
9: Dat we er willen voor zorgen dat de voorzieningen binnen de provincie Friesland blijven bestaan. Dat de jongeren weer een plek kunnen krijgen in hun gemeente waar zij nu op dit moment wonen. Op het gebied van een woning. We hebben een woningtekort nu van 10.000 woningen. En richting 2030 voor 22.000 woningen. En dat willen we gewoon gaan oplossen. En dat kunnen we ook vanuit de provincie. Als we nu de toewijzingen goed gaan doen. De vergunningtrajecten goed gaan begeleiden. Dan kunnen wij gewoon de grote dilemma's die we nu hebben binnen de provincie oplossen.
8: Oké. Heel spannend dus. Jullie zeggen van ja, we moeten eerst eens kijken of er genoeg draagvlak is voor onze partij. Wanneer hakken jullie de knoop door?
9: Eigenlijk was het nog niet de bedoeling dat het bekend werd. Maar ja, het gaat nu in één keer heel erg snel. Dus ik vind het ook wel heel erg fijn dat het nu heel erg snel gaat. Want een beetje vaart erin, dat zorgt er wel voor mooie dingen.
8: Maar jij zegt, we willen draagvlakken testen. Wanneer weet je dan of je echt mee gaat doen?
9: Dat gaan we beleven. Maar de drijfveer is voldoende om mee te gaan doen. En op wat voor manier, dat gaan we de komende maanden beleven.
8: Ja, nou, dan gaan we dat met Beer beleven. Colin de Beer van Terschelling. Succes er maar mee.
9: Dank u zeer.
1: Alles wat Your Dice mist hebben, Joost.

rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder het Gouverneursplein met zijn

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: In de toekomst van de jerbare pleats. Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
4: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onder eentje. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer naar in de roet te komen.
3: Hey Joka, deel treien. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. De studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De nieuwe Duitse voetbalbondscoach heeft de teugels aangetrokken. Zijn spelers mogen niet langer hun eigen kapper in het hotel laten komen als ze Interland spelen. Oh-oh, gaan we weer terug naar de matjes en snorretijd van Rudi Völler en Lothar Matthäus? Goedenavond, welkom bij het Oog. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is zo te gast. Want samen met politie en inlichtingendiensten waarschuwt zij voor de toegenomen risico's op cybercriminaliteit vanwege AI. En acteur Jorik van Wageningen heeft Hollywood zo'n beetje achter zich gelaten, maar hij speelt nog wel in de Nederlandse film Downtown. Deze film over de homoscene in de jaren 80 in Amsterdam gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En Jorik van Wageningen is straks hier. Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk is de gast. Hij is gefascineerd door narcisme. Ziet al 40 jaar lang narcisten in zijn praktijk. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt en dat is onterecht, vindt hij. Den Haag vandaag tenslotte gaat over minister Van Wil, die zich moest uitputten in excuses vanavond. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 24 september.
2: Het zijn rivalen op het wereldtoneel, maar van de buitenkant ziet het er niet zo uit.
4: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually.
2: De Chinese president kreeg een rondleiding van Trump langs de ballroom in aanbouw en het helikopterplatform dat net klaar was.
4: And as President Xi has already seen, a lot has changed since he was last here.
2: Het bezoek van Xi is niet onomstreden. Rond het Witte Huis waren er ook protesten van Tibetanen.
5: Free, free, free Tibet!
6: Free, free, free Tibet!
2: En ook de Oeigoeren, een minderheid van overwegend moslims, die in China worden vervolgd.
7: Arresting millions of Oeigoers and Kazakhs and other people and put them into concentration camps.
2: Zo'n 400 kilometer verderop werd ook gedemonstreerd tegen de Israëlische premier Netanyahu.
8: Netanyahu, you can't hide.
2: En terwijl Netanyahu zich klaarmaakte voor zijn speech voor de Verenigde Naties, liepen veel diplomaten uit protest weg. In eigen land is er ophef over de gluurbril van Meta, waarmee je anderen ongezien kan filmen.
9: We zien nu al dat er online echt duizenden video's zijn van vrouwen die worden gefilmd, bijvoorbeeld in wc-hoekjes of in sauna's.
2: In principe mag je in de openbare ruimte filmen, maar die beelden niet delen. Dat is nu al bij wet geregeld. Alleen de Tweede Kamer wil dat het nog explicieter wordt gemaakt.
10: De onrust in Nederland is ongelooflijk groot. De onrust daarover hier in de Kamer is ongelooflijk groot.
2: Is dat bij de hele Tweede Kamer? Nee, de VVD denkt er namelijk genuanceerder over.
11: Dat elke technologische toepassing of elke technologische uitvinding heeft voor- en nadelen.
2: Opnieuw is een patiënt overleden die besmet was met het West Nile-virus, de vijfde. Toch maken ze zich bij het RIVM niet al te veel zorgen.
12: De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die helemaal geen klachten hebben en die heb je niet in beeld.
2: Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen gevaar. Die kunnen zich maar beter tegen muggenbeten beschermen.
12: Bedekkende kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Muggenwerende middelen, het bekende DEET. Je zou ook onder een muskietennet of een klamboek kunnen slapen.
2: Vogels en paarden lopen meer gevaar om te overlijden.
13: Want dat West Nile-virus veroorzaakt een ontstekingsreactie in de hersenen, de hersenvliezen.
2: De voetballen in het Nederland keken reikhalsend uit naar de eerste wedstrijd van Xavi, de nieuwe bondscoach. Oranje speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Duitsland met een late prachtgoal van Gakpo.
14: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Dit is hem! Ah, wat een goal! goal! Wat een goal van Oranje!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Het is Cody Gakpo die het maakt.
2: En aan de kant van morgen, Ewout de Jong.
15: In de Noordzee doen tong en schol het weer uitstekend. Dankzij de sanering van de vissersvloot. Dat is de opening van Trouw. In 2014 gingen de Nederlandse vissers massaal over op pulsvissen, waarbij vis met stroomstootjes het net in wordt gejaagd. Maar in 2021 werd die techniek door Brussel verboden. Daardoor wordt er al een paar jaar veel minder gevangen dan toegestaan, waardoor de vispopulaties flink zijn toegenomen.
2: Vanwege de hoge brandstofprijzen konden de vissers niet terug naar de boomkorvisserij, waarbij ze met zware kettingen over de zeebodem slepen. Daarna werden meer dan 100 kotters gesloopt, waardoor tong en schol de nodige rust kregen. En daardoor gaat het inmiddels zo goed met de vis dat de kotters de toegestane hoeveelheid vis bij lange na niet meer gevangen krijgen.
15: Omroep Ongehoord Nederland heeft het zelfs verbruikt bij de radicaal-rechtse flank in de Tweede Kamer. Dat bleek bij het debat over het intrekken van de licentie van ON, waar de Volkskrant over schrijft. Het uitzenden en van opvallend positief commentaar voorzien van een toespraak van Hitler was de druppel. Ook voor partijen die het bestaan van een omroep met een uiterst rechtsgeluid in principe toejuichen.
2: Martin Bosma van de PVV zegt dat hij walgt van Ongehoord Nederland. Annabel Nanninga van Ja 21 spreekt van wanbeleid, geklooi en gepruts. Mona Keizer houdt het bij bagger. Alleen FVD-kamerlid en medeoprichter van ON Pepijn van Houwelingen schaart zich nog achter de omroep. Al moet zelfs hij erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan.
15: Het AD schrijft over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. Maar ook over mevrouw Xi Peng Lijuan. Zij was vroeger veel bekender dan haar man. In China is ze vooral bekend als zangeres en stijlicoon. Toen Xi in 2012 leider van de Communistische Partij werd, werden daar dan ook wel grappen over gemaakt. Eerst Xi was de vraag, de antwoord, de man van Peng Lijuan.
2: Peng was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan van de Chinese staats-tv, waar ze klassieke volksliederen zong. In 1986 ontmoette ze Xi Jinping, die toen nog vrij onbekend loco-burgemeester was van een havenstad. Een jaar later trouwden ze en Peng zingt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar misschien dat ze in Amerika nog voor verrassing zorgt. Dat is wel eens eerder gebeurd bij een staatsbezoek aan Australië.
15: En Mark van Bommel, senior dus, is voor zijn debuut als bondscoach van België bijna ontgroend. Er is althans een poging gedaan waar de Telegraaf over schrijft. Morgen zit hij voor het eerst in de dugout als de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië spelen. Een Belgische journalist probeerde hem de opstelling te ontfutselen. Coach, het is traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. En wat wordt de uwe? Maar nee, Van Bommel trapte er niet in.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: never get back. I lost track. I'll never get back. I lost track. I'll never get back. I lost track. Lost track. Drie zussen uit Los Angeles. Heem. De Tweede Kamer beslist vanavond over het lot van minister Van Weel van Justitie. Van Weel zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht over de hoeveelheid aangiftes die de politie op de plank laat liggen. En dat nemen verschillende partijen hoog op. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: En kennelijk heel hoog, want hij is zijn politieke leven dus niet zeker.
1: Nee, dat ligt in de waagschaal omdat hij een rapport van de Rekenkamer over die aangiftes, waar je het net over had, wel heel klein probeerde te maken. En daarbij uitspraken deed die achteraf gezien wel heel kort door de bocht gingen. Dat rapport ging over dus die aangiftes die op de plank bleven liggen. Dat zijn er 10.000 volgens die Rekenkamer. Maar, zei Van Weel eerder in een debat, dat gaf een vertekend beeld, dat rapport, want het zou grotendeels gaan om meldingen, geen aangifte. Zaken waarbij mensen wel aangifte deden, maar dan vooral voor de verzekering, dus niet al te zwaar. En zaken waar de politie überhaupt niks mee kon, want er waren geen sporen, getuigen of aanwijzingen. Kortom, het viel allemaal wel mee. Dat zei Van Weel eerder in de Kamer. En dat schoot de Algemene Rekenkamer, degene die dat rapport hadden opgesteld, echt in het verkeerde keelgat. En deze week gaf de president van die rekenkamer bij Duizendberg op Radio 1 aan dat hij zich daar absoluut niet in kon vinden.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, wordt gebagatelliseerd. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Weel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
1: Zo, en dat waren stevige woorden van de president van de Algemene Rekenkamer. Zo zien we dat niet vaak en zo horen we dat niet vaak. Halve waarheden, halve feiten, klein maken, bagatelliseren van een onderzoek. Ja, daar had Van Weel niet van terug.
0: Nee, en de Tweede Kamer dus boos.
1: Ja, zeker. Nee, het niet informeren van de Kamer, ja, dat is een doodzonde, luidt dan het cliché. Want zonder juiste informatie kan de Kamer zijn werk niet doen. Kunnen ze niet controleren of die minister zijn werk überhaupt wel goed doet. En dus kon je dat, die woede vandaag ook in de Kamer wel voelen bij een groot deel van de oppositie.
3: Klopt het nu wel of niet wat de minister op 23 juni zei tegen de Kamer? Of klopt het wel wat de Algemene Rekenkamer aangeeft en erkent de minister daarmee dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
4: En voorzitter, ik sta regelmatig tegenover deze minister en steeds vaker zie ik hetzelfde patroon.
5: En voorzitter, het is niet voor het eerst dat er een discussie ontstaat over de manier waarop deze minister gevoelige informatie presenteert.
6: Want als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
1: Ja, je hoort het, ze waren echt ontstemd en ze hadden een hoop vragen voor die minister, maar sommigen die wilden het antwoord niet eens afwachten. De motie van wantrouwen was al geschreven en lag al op het kopieerapparaat en die zal vanavond ook ingediend worden.
0: Heeft hij wel steun nog van zijn eigen partij en van de rest van de coalitie?
1: Ja, zeker van de VVD, die ook allemaal die ook zegt dat het niet fraai is, maar dat het nooit de bedoeling is geweest van de minister. Zij accepteren zijn uitleg dat het ging om verschillende methoden om te kijken naar die cijfers en dat de Rekenkamer en het ministerie daar samen niet goed zijn uitgekomen. Ook het CDA accepteert die uitleg en vindt dat het wel beter moet. D66 hield zich wat meer op de vlakte, maar die zullen de minister ook steunen. Alleen, ja, we zitten met een minderheidskabinet. En nu doet zich voor wat we eigenlijk vooraf gezegd hebben toen het minderheidskabinet op tafel kwam. Een minister is zijn leven niet zeker als hij in de problemen komt, want steun van de coalitie leidt slechts tot 66 zetels en dus heb je ook oppositiekamerleden nodig om je overeind te houden. Nou, dit is de eerste keer dat die theorie in praktijk gaat worden gebracht.
0: En hoe probeert Van Weel hen weer naar zijn kant te krijgen?
1: Nou, die voelde de stemming echt wel haarfijn aan, hoor. Vanaf het allereerste moment had hij door dat hij vooral deemoedig moest zijn en niet moest proberen om zich eruit te bluffen.
7: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer moeite moeten stoppen in het proberen om elkaar standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. Dat heeft u niet alleen in grote getale gezegd vandaag, dat heeft ook de Rekenkamer eigenlijk in zoveel woorden gezegd. Dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Wat ik heb gewild was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden, ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien als we daar iets mee kunnen. Helaas heb ik daarmee wel dit onbedoelde effect gecreëerd. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
1: Ja, en even later zei hij ook nog, dit is mijn mea culpa. Nou, een mea culpa is wellicht het enige waar de Kamer op zit te wachten.
8: En zal het voor de Rekenkamer trouwens ook voldoende zijn? Want Pieter Duisenberg van zijn partij trouwens, de VVD... Ja. En ik bedoel, nu is hij neutraal bij de Rekenkamer. Maar
1: zeker, ja.
8: Die was dus ook niet blij. Is de Rekenkamer nu, denk je, wel oké hiermee?
1: Ja, daar probeerden we achter te komen. Van Wil stuurde een brief aan de Kamer met de uitleg waarom hij het een had gezegd en waarom de Rekenkamer dat vervolgens tegensprak, maar waarom dat niet met elkaar in tegenspraak hoefde te zijn. Dus wij contact zoeken met de Rekenkamer. Dat is niet gelukt. En ze willen ook verder niet reageren. Want ze zeggen, ja, we willen geen lucht in deze discussie blazen. Nou moeten bij dit soort debatten altijd heel vaak stukken naar de Kamer. Tijdlijnen, allerlei zaken achter de schermen krijg je dan te weten. En uit die stukken kun je opmaken dat ze wellicht toch wel behoorlijk in hun maag zitten met de impact van de woorden eerder deze week. Want we zien dat een lid van het college van de Rekenkamer, oftewel de top van de Rekenkamer, blijkbaar met Van Wil heeft geappt. Dat ze dit niet opgezocht hebben, die verdere media-aandacht in de rest van de week. En dat ze ook geen verdere media-optredens willen doen verder. Dus toch een beetje het gevoel dat ze zelf wellicht wat geschrokken zijn van de impact die de woorden van president Duisenberg hebben gehad.
8: En jij zei net al, die motie van wantrouwen wordt hoe dan ook ingediend. Of die is misschien al ingediend. Maar gaat die nu meerderheid halen, denk je? Of is het hier met deze excuses verder gered voor Van Wil?
1: Normaal gesproken zou je in de politiek zeggen, er wordt een hoepel neergezet en dan moet de minister dan doorheen springen. Nou, we merkten dat bij Pro en bij 50PLUS die hoepel die excuses was. Maak die excuses, ga door het stof. En dan is er wellicht nog iets aan te doen. En ja, dan raad je het al. Dat is ook exact wat er gebeurde.
6: Daarom willen wij vandaag een minister die verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat had ik gewoon niet zo moeten doen.
9: De minister.
7: Voorzitter, maar ik trek me dat aan. Ik noemde net de 18 meldingen in mensenhandel. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers van mensenhandel om aangifte te doen. Dus waarschijnlijk zijn het meldingen geweest van derden of van een politieagent die daar misstanden heeft gemaakt. En dat dat dan niet leidt tot een strafzaak of tot een vervolging, dat is pijnlijk. En dat geldt voor elk van deze zaken. En ja, als u dat zo zegt, dan had ik meer de nadruk op die pijn moeten leggen dan op het nuanceren van de 7000. Dat trek ik me dan bij deze zo aan.
9: Maar maak daar ook gewoon een persoonlijk excuus wat politiemensen dagelijks doen als ze een fout maken. Zeg nou gewoon, jongens, dit had ik gewoon niet zo moeten doen.
7: Dank. En bij deze, dit had ik niet zo moeten doen. Want anders hadden we nooit deze discussie gehad. En dan hadden we kunnen focussen op het oplossen van de problemen in plaats van het steggelen over de problemen. Dus mijn excuses. En ik had dit niet zo moeten doen.
1: Ja, dat waren Mutluwer die de vragen stelde van Pro en Jan Struijs van 50PLUS. Pro heb je nodig voor steun van een motie van wantrouwen. Die wilde demoed zien. Die demoed is er gekomen. En nu gaan ze kijken of ze gaan besluiten wat ze met die motie van wantrouwen aan moeten. Maar dat is nu nog gaande.
8: Dankjewel, Lars, voor dit moment. De politie, inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie doen gezamenlijk de oproep de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Handelen is nu noodzakelijk, stellen ze. Want door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hoef je geen goede hacker te zijn om gaten in systemen te vinden. Daarover praat ik met Esther van Beurden. Zij is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De oproep komt ook van hen. Goedenavond.
10: Goedenavond.
8: En nu wordt er al jaren gesproken over de dreiging van AI en de laatste tijd natuurlijk steeds meer. Wat is de reden dat jullie op dit moment met die gezamenlijke waarschuwing komen?
10: Nou ja, wat we eigenlijk zien, hè, en dat hebben we ook gepubliceerd in de afgelopen cybersecurity beelden die we jaarlijks publiceren, is dat eigenlijk al die jaren al de kloof tussen de weerbaarheid en de dreiging toeneemt. Dus we doen veel aan de weerbaarheid, maar de dreiging gaat eigenlijk steeds sneller. En nu met deze agentic AI zien we dat er een enorme versnelling op ons afkomt. Dus met die AI die nu steeds sneller ontwikkeld wordt, zien we dat die in staat is om heel geavanceerd kwetsbaarheden op te sporen. Dus ze vinden er veel meer en vervolgens ook geautomatiseerd die uit te nutten. En we maken ons echt grote zorgen over. We stonden al 3-0 achter eigenlijk. En met deze nieuwe ontwikkeling, deze versnelling, maken we ons grote zorgen over wat dat met de digitale weerbaarheid doet.
8: Want wat zien jullie gebeuren in praktijk?
10: Wij zijn nu eigenlijk, zagen we vorig jaar in het Cybersecurity Beeld Nederland onder andere weer, dat we dachten, nou, over een paar jaar dan gaan dit soort AI-modellen die gaan echt iets betekenen. Maar nu zien we eigenlijk dat veel sneller dan we dachten op dit moment al aanvallen worden uitgevoerd door statelijke actoren, maar ook door criminelen waarin gebruik gemaakt wordt van dit type artificiële intelligentie.
8: En statelijke actoren, bedoelt u een land mee, bijvoorbeeld Rusland of Iran?
10: Zeker, ja. Ja, we zien het vanuit China hebben we het gezien. En vanuit Rusland zijn er ook voorbeelden. Waar ze in Oekraïne, dat heeft Google onder andere aangetoond, hebben gewerkt met AI. Ze hebben daar eerst een systeem geïnfecteerd met malware, zoals we dat dan zeggen. En die malware die maakt dan dat je in dat netwerk kan kijken. En met de connectie die er dan is tussen die malware en de AI-modellen, kan eigenlijk die malware vragen stellen aan die AI. Van, hey, ik zie hier dit, dit en dit in dit netwerk. Kan je me helpen om hier een gerichte aanval uit te voeren? En dat is echt een type van geavanceerdheid wat we echt niet eerder hebben gezien. En dat maakt het heel kwetsbaar.
8: En hacken kan dus sneller gaan, hè, door al die ontwikkelingen. Maar verwacht u dat ook meer mensen gaan hacken door die ontwikkelingen?
10: Nou, het wordt in elk geval voor een veel grotere groep mensen inderdaad eenvoudiger. Want met deze AI, die ook niet per se de meest geavanceerde modellen hoeven te zijn, maar ook eenvoudiger nu al op de markt beschikbare modellen, kunnen ook criminelen veel geavanceerdere hacks of aanvallen uitvoeren dan eerst. Dus daar hoef je niet meer een hele geavanceerde statelijke actor voor te zijn. Dus ook daarin zit onze zorg dat we ook in dat opzicht een toename zullen zien van, zoals wij dat dan zeggen, actoren die dit type van aanvallen kunnen uitvoeren.
8: Ja, en kan dat dan ook, en ik ben een enorme leek, hè, maar kan dat dan ook via ChatGPT in gang worden gezet? Of is het nog niet zover?
10: Nou, er zijn wel al modellen ook beschikbaar waarmee dat kan. Maar we zien dat eigenlijk, je hoeft nu niet die frontier modellen te hebben, maar we zien eigenlijk dat die geavanceerde modellen eigenlijk steeds sneller beschikbaar komen. Dus misschien lukt het nu nog niet met de huis, tuin en keukenversie van ChatGPT, maar het zit er echt niet ver vanaf. En wat we merken is dat we eigenlijk steeds die ontwikkeling en hoe snel dat gaat toch onderschatten met z'n allen.
8: En wie moet er dan nu in actie komen wat jullie betreft?
10: Nou, we hebben echt vandaag dat statement uitgebracht, vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben. Want we geloven best wel dat veel van de technische experts in bedrijven en organisaties hier scherp op zijn. Maar het is echt nodig dat breed in die organisatie mensen zich bewust zijn van de geavanceerdheid waarmee aanvallen plaatsvinden. Dus met alle informatie die er over mensen bekend is, door grote datalekken die voortkomen uit cyberaanvallen, kunnen hele gerichte campagnes gevoerd worden, waar het heel moeilijk wordt om te herkennen, is dit nou een echte e-mail? Is dit een link waar ik op kan klikken? Dus daar is het op gericht. En zorg nou dat dat vragen we echt van die bestuurders. Zorg nou dat je in die organisatie echt die bewustwording omhoog brengt. En zorg ook dat die risico's die je loopt, dat die echt van jou zijn. Dat dwingen we ook af met de cyberbeveiligingswet, die half augustus van kracht is gegaan. Daar hebben we en de normen duidelijk neergelegd voor kritieke entiteiten in Nederland. En daar hebben we ook gezorgd dat bestuurders ook die verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. En met deze ontwikkeling dus nogmaals een extra oproep om echt nu te gaan handelen.
8: En begin deze week werden de AIVD en de MIVD, die ook deze oproep doen, op de vingers getikt door de toezichthouder voor het slordig omgaan met AI-systemen. Dat ging niet zozeer om cybersecurity, maar wel om zorgvuldigheid van die systemen. Toen vroeg ik me toch af, hebben al deze organisatie die nu die oproep doen, de boel zelf eigenlijk ook wel op orde?
10: Nou, ik denk dat het inzetten van AI, hè, met alle snelle ontwikkelingen, en daar hoort dan ook bij dat je nog niet precies weet wat het kan en wat het doet, dat we daar ongelooflijk voorzichtig mee moeten zijn. Dat we dat heel goed moeten afwegen. En tegelijkertijd is AI aan de verdedigende kant ook een hele grote kans. En ook een kans die we niet kunnen missen, omdat anders de aanvallers enorm in het voordeel zijn. Dus dat is echt een ongelooflijke, nou ja, moeilijke afweging die we steeds moeten maken en waar we ook duidelijke kaders bij nodig hebben.
11: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben al deze organisaties het zelf goed op orde?
10: Nee, en dat zeggen we ook in ons statement. Dat is ook gericht aan de overheid.
11: Dus waar jullie roepen jezelf ook op eigenlijk?
10: Ja, zeker. En ja, dat is ook zeker waar. En ook de CIO Rijk ondertekent mee. Omdat we echt gezien hebben dat deze ontwikkeling echt meer vraagt. En ook de afgelopen tijd zijn er bij verschillende overheidsorganisaties cyberincidenten geweest. Ook bij grote bedrijven. Maar eigenlijk geldt dat dus over de volle breedte van organisaties die gewoon kwetsbaar zijn. Dus ja, we hebben allemaal een extra stap te zetten en de schouders eronder te zetten. En daar is deze oproep echt op gericht.
11: En u probeerde Laurens Dassen van Volt het vorige week tijdens de algemene beschouwingen te hebben over de dreiging van AI. Maar hij kwam er eigenlijk niet tussen in de Tweede Kamer. Hij werd ook wel belachelijk gemaakt door sommige collega-Kamerleden. Hoe kijkt u daarnaar? Staat het wel genoeg ook op de politieke agenda?
10: Nou, ik zie gelukkig dat er verschillende Kamerleden zijn die hier echt al een tijd lang ook aandacht voor hebben. En tegelijkertijd, ja, we komen ook niet voor niks, hè, nu met het statement. We zullen ook weer met dat cybersecurity beeld komen, waarin we ook weer gaan uiteenzetten wat we denken dat er nodig is om die dreiging in het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, ik ben ontzettend blij met de investeringen bijvoorbeeld in de inlichting- en veiligheidsdiensten die een veel beter zicht hebben daardoor op de dreiging. Maar helaas constateren we dus eigenlijk jaar na jaar dat de dreiging sneller toeneemt dan de weerbaarheid. Dus er is nog een hele hoop te doen.
11: Ja, en Laurens Dassen voorop met een aantal collega's. En de rest moet er niet meer om lachen eigenlijk, als ik u zo hoor.
10: Dat lijkt me verstandig.
11: Hartelijk dank. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

0: Crowded House met Don't Dream It's Over. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk is hier. Hij schreef een boek over iets dat hem mateloos fascineert, mensen met narcisme. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring met narcisme in zijn spreekkamer en dat deelt hij in zijn boek met de titel De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Ik wil u graag meenemen naar deze zomer. Ik was aan het pingpongen met mijn zoon. Die wint meestal net met 2 punten. En ik maakte een fantastische smash. En ik zei, wauw, zag je die? Die was echt heel goed. En toen zei hij, narcist.
1: Mooi, hè?
0: Ja, en toen mooi. Zei ik, nee, narcist is heel iets anders. We gingen verder doorspelen. Maar toen las ik in uw boek, dat is nou net waar u ook een beetje op tegen bent. Dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas narcist noemt.
1: Ja. Ja. Ja, wel geinig dat je eigen kind dat dan doet, hè?
0: Nou, hè?
1: Ja, nee, ik vind het helemaal niks.
0: Nee, want waarom spreekt dat woord zo tot de verbeelding, denkt u?
1: Omdat het geassocieerd wordt met iemand waant zich de beste van de hele wereld. En narcisme is nou net het lijden onder die fantasie. Dus iemand die narcisme heeft, die lijdt eerder onder dat geïdealiseerde gedoe met zichzelf.
0: Ja.
1: Dan dat hij nou zo blij door de wereld gaat.
0: Ogenschijnlijk misschien, maar daaronder
1: zit lijden.
0: Psychisch lijden.
1: Ja.
0: En kan je als leek, een niet-psycholoog of niet-psychiater, iemand met narcisme makkelijk herkennen?
1: Dat hangt ervan af. Omdat narcisme is niet één niveau van narcisme. Er is een soort schaal van narcistische trekken tot extreem narcisme. En iemand met extreem narcisme, die zal je wel herkennen. He, die staat op zenden. Die is helemaal niet gericht op luisteren. Ze zal ook geen vragen stellen.
0: Kan niet tegen feedback?
1: Feedback is buitengewoon onaangenaam. Ja, klopt. Klopt, hè? En de wereld is echt zo als hij of zij die ziet. En ja, nee, dat herken je wel.
0: Nou, heeft u het altijd snel door? Als er iemand bij u komt?
1: Het is arrogant om te zeggen ja. Dus dat ga ik mooi niet doen.
0: Maar het antwoord is eigenlijk wel ja. Maar u bent bang dat ik u voor narcist uitmaak dan misschien, of niet?
1: Nee, maar ik ben wel heel alert op. Ik ben echt heel alert op hoe iemand zichzelf introduceert. Hoe die mij wel of niet aan het woord laat. He, als iemand voor het eerst bij mij komt en die gaat een kwartier oreren over hoe de wereld in elkaar zit. Of bij spreken hoe mijn vak in elkaar zit. Dan weet ik vrij snel wat voor vlees ik in de kuip heb, ja.
0: En u beschrijft dat iemand met narcisme alles wat hij doet of zegt richt ook op dat geïdealiseerde zelf te beschermen.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe komen ze bij u in de spreekkamer? Want dan heb je volgens mij niet door of ben je er niet van overtuigd dat er iets aan de hand is met je.
1: Het zou kunnen zijn dat je zoon had gezegd, jij moet eens naar een psychotherapeut toe. Heel vaak worden ze gestuurd. He, dus door een partner die zegt, als je nou niet aan jezelf gaat werken, beëindig ik de relatie. Of een werkgever die zegt, dit gaat zo niet langer. Of iemand is omgekiept door een echte grote tegenslag in het leven. En wat je in het laatste geval vaak ziet is, als het dan een beetje het herstelt, het narcisme, dat ze afhaken. Dus dan heb je soms hele korte therapieën. Omdat het narcisme zich herstelt, het geïdealiseerde zelf weer wordt ervaren. En dan is er geen voelbare lijdensdruk meer.
0: Nee, en dat lijden, als we kijken wat daaronder ligt, waarom heeft iemand het nodig om zichzelf geïdealiseerd zelf te creëren? Waar beschermt iemand zich tegen?
1: Het fascinerende, en dat is dus echt fascinerend, hè, dat hij zich beschermt tegen een heel kwetsbaar zelfbeeld. En het geïdealiseerde zelfbeeld is ook weer heel kwetsbaar, omdat je in een wereld leeft die niet reëel is. Dus als psychotherapeut kijk ik naar wat zit er nou onder. Maar als ik daar meteen naartoe zou gaan, dan haakt mijn patiënt.

0: en af. Want dat wil je niet. Blijf met je poten van me af. Ik heb ook wel patiënten gehad die zeiden... maar u doet er niet toe. Hè, dan komen ze voor hulp, maar ik doe er niet toe. Ga weg. Hè, dat is de boodschap die je krijgt, want het geïdealiseerde zelf mag niet bedreigd worden.
1: Want anders kom je misschien bij de pijn uit. En dat gaat over gebrek aan erkenning.
0: Gebrek aan erkenning.
1: Behoeftes. Die
0: behoeftes, eenzaamheid. En dat mag niet gevoeld worden. En wat ook niet gevoeld mag worden, is afhankelijkheid. Ik wil niet afhankelijk zijn.
1: Ja, dus ook niet afhankelijk van een therapeut?
0: Absoluut niet. Nee.
1: Dus, en ik neem aan, als ik u zo hoor, dat u ook niet zegt tegen uw cliënten of patiënten, ik weet niet hoe u ze noemt, maar volgens mij heeft u narcisme. Of zegt u dat wel?
0: Nee. Je kan
1: wat gebeurt er dan?
0: Dan vertrekt hij. Dat is echt heel simpel. Dan vertrekt hij. En het is ook niet de kern. De kern is, u lijdt onder hoe u in elkaar zit. Dat is wat er aan de hand is. En waar u onder lijdt is, u moet in contact zijn met anderen, want je kan niet geïsoleerd leven. Maar u wil dat ook niet. En u leeft in een wereld waarin u alles onder controle hebt en alles perfect is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus u bent voortdurend, stopt uw energie in mensen op afstand houden. En dat levert problemen in het werk op. Dat levert problemen in de relatie op. En daar lijdt u onder. Dus dat zou ik teruggeven. U lijdt onder hoe u in elkaar zit.
1: Ja, dat is wat u met mensen bespreekt. En ja. Ik lees ook in uw boek, het genetisch is het niet overdraagbaar. Tenminste, daar is nog geen bewijs van gevonden. Nee. Hè? Dus het zit in de kindertijd, in de opvoeding.
0: Ja.
1: In het contact met volwassenen, met de opvoeders.
0: Ja.
1: Kan je, dat is een gat dat je denk ik niet meer kan helen later. Of wel?
0: Dat is inderdaad, ja, u snijdt het goed aan. Dat is inderdaad hartstikke moeilijk. Nou geldt voor de meeste psychotherapieën eerlijk gezegd, 30% knapt goed op, 60% heeft minder klachten en 30% heeft geen moer aan de therapie die hij heeft. Bij narcisme ligt dat nog wat krapper, denk ik. Omdat je niet gewenst bent en iemand niet wil dat jij iets over diegene zegt. Dus je bent als therapeut machteloos. En ongeacht de methode die je gebruikt, ik ben nou psychoanalyticus, maar ongeacht de methode die je gebruikt, ga je als therapeut voelen. Ik voel me vernederd, ik voel me weggedaan, ik doe er niet toe. Nou, dat maakt het ook al ingewikkeld. Dus je moet eerst heel veel energie steken in een relatie opbouwen. Ik ben niet zo bedreigend als jij bang bent dat ik zou kunnen zijn.
1: Dus je moet zelf als psychoanalyticus ook behoorlijk aan de bak als u met dit soort mensen werkt.
0: Ja,
1: zo te horen.
0: Ja, je moet heel goed weten wat je zegt.
1: En dat geldt natuurlijk ook voor partners, kinderen van mensen die aan narcisme lijden, noem ik het dan.
0: Ja.
1: Zit er een bepaald patroon van, herkent u dat van mensen die zich aangetrokken voelen? En dan heb ik het over partners, want kinderen, ja, dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Maar mensen die zich aangetrokken voelen door narcisten?
0: Ja, dus er zijn twee grote gebieden. Als beide partners sterke narcistische trekken hebben en daar komen geen deukjes in, dan kunnen ze het samen heel goed hebben. Alleen, er is weinig intimiteit. En er is weinig wederkerigheid. Dus dat zijn mensen die veel samen dingen gaan doen. En wat je ook wel veel ziet, is dat iemand met narcisme uitstraalt: ik weet alles. Ik overzie alles. Op mij kan je bouwen. En dat is heel aantrekkelijk voor iemand die onzeker is. En die zichzelf kwetsbaar vindt. En dan kan je dus het heel goed hebben samen. Maar het ingewikkelde is dat een relatie met iemand met narcisme vaak verhindert de persoonlijke groei van de partner. En als dat wel gebeurt, doordat iemand in therapie gaat of zich op een andere manier ontwikkelt, dan kom je in opstand. Want je wil niet meer alsmaar verzorgd worden, of je wil niet meer alsmaar je partner bewonderen. Je wil dat jouw woord er ook toe doet. En niet alleen het zijne.
1: Ja, dus als je je plek op gaat eisen, daarnaast dan krijg je problemen.
0: Dan krijg je problemen, ja. Ja.
1: Wat hoopt u met uw boek te bereiken? Wilt u iets met uw boek bereiken?
0: Ja, ik heb ontzettend de pest aan... Dus echt ontzettend de pest aan het gebruik van het woord narcisme als scheldwoord. En aan het idee dat mensen met narcisme in een soort eigenliefde zwemmen die alleen maar fantastisch is. Het is een heel eenzaam bestaan. Dus wat ik wil met mijn boek is duidelijk maken: probeer je eens voor te stellen hoe die binnenwereld is. En daar hoef je dan echt niet jaloers op te zijn. Echt niet.
1: Heb een beetje compassie.
0: Ja, heb een beetje compassie, maar dat betekent niet dat die ander niet verantwoordelijkheid draagt voor wie die is.
1: Geen excuses
0: doet.
1: Voor gedrag, hè?
0: Geen excuses
1: nee.
0: voor gedrag.
1: Nee, dat hoor ik.
0: Nee,
1: okay.
0: nee.
1: Frans Schalkwijk, hartelijk dank. Fijn dat u er was. En mensen die er nog meer over willen weten, die kunnen het in uw boek lezen: De onvoorstelbare wereld van narcisme. Dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: En dat van Chet Baker. I get along without you very well. Hollywood-acteur Jorik van Wageningen, mag ik je zo noemen?
1: Ja, het is altijd een beetje raar, maar ja.
0: Was officieus al met pensioen, maar zei toch ja toen regisseur Michiel van Erp bij hem aanklopte voor zijn nieuwe film Downtown. Het is een film over vriendschap, queer Amsterdam tijdens de jaren 80, de impact ook van de AIDS-epidemie uit die tijd. En Downtown is morgen de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En u hoorde hem al eventjes, Jorik van Wageningen, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Je woont nu in Bangkok,
1: ja.
0: Gisteren geland in Nederland. Had je het acteursbestaan al een beetje achter je gelaten of vooral Hollywood achter je gelaten?
1: Nee, het acteursbestaan. Het was, er was een hele vreemde periode. Zeg maar die 2 jaar COVID. Dat er niets gemaakt werd. En daar kwam toen voor ons meteen een acteursstaking achteraan. En toen had ik 3 jaar niets gedaan. En toen werd ik gevraagd voor een serie in de VS. En dat was helemaal niet leuk. En ik dacht van, oh, nu hou ik ermee op. Ik was van, als een heel klein jongetje wilde ik altijd al schrijven. Maar dat was echt, dat, op de een of andere manier werd ik altijd dodelijk depressief van. Dus acteren was zeg maar de makkelijke uitweg.
0: Was, en nu ben je aan het schrijven volgens mij. Ja. Maar je hebt ook nog ja gezegd tegen deze rol.
1: Ja, omdat het zo...
0: Waar kwam dat door?
1: Nou, het was... Frank Ketelaar heeft geschreven en die ken ik helemaal niet. En, maar het was mijn leven. Het is... weet je, dat was de meest bizarre tijd, de jaren 80 in Amsterdam. Het was aan de ene kant, het was geweldig. Er kwamen al die nieuwe clubs zoals de Roxy en de It en Ecstasy en house muziek. Dat was gewoon helemaal nieuw. Daarvoor draaiden ze 12 inches van Madonna in een club. En dus het was echt... Ja, dat was gewoon echt een spectaculaire tijd. En ondertussen ging een kwart van je vriendengroep dood. Dus, dat heb ik meegemaakt. Dat gebeurde zeg maar om me heen. En dus ik las dat script. En dat was al vier. Die zijn heel lang bezig geweest om dat gefinancierd te krijgen. En ik las dat en dacht van ja, zonder enige twijfel moet ik dat doen. Maar het is echt heel bizar. Want ik heb nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me lag. Weet je, heel vaak als acteur moet je altijd... Je bent bezig om dingen te verbergen. Wij zijn natuurlijk altijd van nature paniekhazen. En willen dus die kwetsbaarheid de hele tijd bij je personage. En dit was gewoon een vrij kwetsbare, breekbare man. En het was...
0: Want jij bent een van die 3 vrienden, hè, die in de film voorkomen, dan op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Want die blikken ook terug, het verleden komt ook terug.
1: Ja.
0: Is het dan, is dat eigenlijk wel fijn als het zo dicht bij je ligt? Want dat heb je nu een keer kunnen ondervinden ten opzichte van andere rollen.
1: Het was ook geweldig, omdat iets wat je ook bijna nooit krijgt, is, we hebben het gewoon chronologisch opgenomen. In feite is het 1 avond. En we zijn gewoon aan het begin begonnen en aan het einde geëindigd. En dat geeft een enorme vrijheid. Het zijn natuurlijk dijken van acteurs. Hans Kesting en ik wilden al 40 jaar met elkaar spelen of zo. En dat is nooit gebeurd, dus dat was nu voor het eerst. En die kids waren natuurlijk... En die hadden dat hele, zij hadden hun hele deel al gedraaid.
0: Ja, want de kids, dat zijn de 3 vrienden in de jaren 80.
1: Ja,
0: en jullie zijn de volwassenen exemplaren.
1: Zij hadden die rollen al gemaakt. Dat was, dus wij zagen dat. Dat was helemaal af toen wij begonnen. En daar
0: konden jullie op voortborduren.
1: Ja.
0: Want hoe heb jij die tijd beleefd? Het was aan de ene kant allemaal nieuwe uitgaansmogelijkheden, maar tegelijkertijd de ellende van AIDS. Is het een pijnlijke periode voor je geweest?
1: Ja, enorm. Enorm. En ik was natuurlijk... ik was zeg maar een soort... Ik blode en deed ecstasy de hele tijd. Ook gewoon omdat het allemaal niet... ook omdat het leuk was en in die club en met die muziek. Dat ging heel goed samen. Maar ook omdat die dingen dan... die mensen, dat waren vrienden van je. En soms kon je dat helemaal niet aan. Dat is een van mijn grote... Ik heb vrienden gehad waar ik gewoon mijn hoofd in het zand heb geschoten. Waar ik ben weg van gelopen. Dat was gewoon omdat het te veel was.
0: En dat is ook een thema wat in de film zit.
1: Ja.
0: Heeft het nu ook nog een bepaalde uitwerking op jou?
1: Nou,
0: dat je dit hebt gedaan?
1: Ja, nou, het kwam ongeveer tegelijk. Realiseerde ik mij, ik denk 5 jaar geleden of zo, door een paar dingen die gebeurden, dat bij mij, voor mij seks en dood zijn gewoon altijd zo verbonden geweest. Dat is, weet je, het was zo weird. Toen die ziekte uitkwam, er waren geen aids-tests of zo. Dus, en dan probeer je altijd veilig te vrijen, maar af en toe was je dan zo stoned dat je dacht van, fuck it. En dan had je unsafe seks. En dan moest je dus zeg maar 3-4 jaar wachten of je symptomen kreeg. Dus dat,
0: een hele angstige periode.
1: Ja, ik dacht gewoon altijd dat ik dood zou gaan. Als ik verkouden werd, dan dacht ik van nou, nu beginnen we. Hier gaan we.
0: En vind je het belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt? Is dit voor jouw gevoel een vergeten geschiedenis?
1: Ja, dat is gewoon het raar. Maar ik had er net over met Frans. Hetzelfde met COVID. Dat was toch heel ingrijpend. En dat was ook waar we bang om dat te krijgen. En je hoorde allemaal van die horrorverhalen. En al die kids mochten de deur niet uit omdat de avondklok en dergelijke. En het was voorbij en we waren het allemaal vergeten. Echt binnen weken waren we dat. En met aids hetzelfde. Op een gegeven moment kwam die medicatie uit. En iedereen
0: leefde je door.
1: Ja, iedereen deed alsof er niets aan de hand was. En het was echt, en zeg maar, sterven aan aids was niet leuk. Dat, weet je vrienden, die werden gewoon verteerd. En longontstekingen, huidkanker.
0: Blind ook?
1: Blind, hoe noem je dat? Schimmelinfecties in je keel, waardoor je niet meer kon ademen. Het was verschrikkelijk.
0: En vind je het goed dat nu nog een keer op deze manier weer onder de aandacht wordt gebracht?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het. Ja, die jongens die dat speelden waren ook echt helemaal, die begrepen dat hebben. En ook, ik heb een paar vrienden van 25, 30, als je die vertelt dat je in jouw twintiger jaren, dat je een kwart van je vriendengroep overlijdt. Nou, die kunnen dat helemaal niet voorstellen. Dat is niet voor te stellen. Het is, zelfs als ik daaraan terugdenk. Maar dus, ik heb dus vrienden gehad waar ik er echt niet voor geweest ben. Het is tragisch, maar tot slot. Ja.
0: Een van de thema's van deze film, vanaf morgen is die te zien.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je daarover wilde vertellen, Jorik van Wageningen. En ik wens je ondanks ook het thema toch een mooie première toe.
1: Ja, het wordt vast geweldig.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Straks Ellen Dekwitsch bij Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: Radio 1.
1: WNL. Stand van Nederland.
0: De wereld is continu in beweging.
2: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
0: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
0: Morgenavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductie.

0: een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien, Eva Besnier.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.